0: president Trump sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. En gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak JA21 met het kabinet en dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. In de Ardennen mogen de 500 inwoners van het dorpje Soerbrood weer naar huis. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Die brand begon vrijdag, is nog niet onder controle, maar het dorpje is weer veilig. Een ander dorpje blijft ontruimd. In Westland wordt het deze week weer even toegestaan om oppervlaktewater te gebruiken. Tuinders, de industrie en gemeenten mogen daarmee vanaf woensdag 3 avonden op rij kwetsbare gewassen beregenen en fabrieken laten draaien. Sinds 5 augustus was het voor iedereen verboden om oppervlaktewater te gebruiken vanwege de droogte. Nu is er weer ruimte, zegt het waterschap, door sluizen die zijn afgesloten en buffers die zijn opgebouwd. Dan het weer. Het is droog en vrij helder. Later vannacht bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er nog regen vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
2: Op 1 september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
3: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
4: Het jaar waarin we zijn begonnen.
2: Een lijst met de 1976 mooiste nummers
1: uit meer dan 60 jaar popmuziek.
3: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
2: Dit is Omroep Brabant. Met nu
3: non-stop de lekkerste muziek.

0: Omroep Brabant.
1: Kei goeiemorgen.
0: Omroep Brabant wenst jou een...
2: Kei goeiemorgen.
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei goeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Kei goeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Kei goeiemorgen.
0: Elke werkdag.
4: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorg ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4.
2: Op Omroep Brabant.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. Gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en de oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak Ja 21 met het kabinet en dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. In Brazilië kunnen gebruikers van het Amerikaanse communicatieplatform Discord niet meer livestreamen via dat medium. Ook het delen van video's is niet meer mogelijk. Een Braziliaans agentschap voor gegevensbescherming bepaalde dat dat niet meer mag na de dood van een meisje van 13. Zij pleegde vorige maand zelfmoord in een livestream. Mogelijk werd ze onder druk gezet door andere gebruikers. Het agentschap zegt dat Discord de afgelopen jaren meerdere keren is gebruikt voor het plegen van misdrijven en dat het platform te weinig doet om jonge mensen te beschermen. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. Dan het weer, droog en vrij helder, later bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. Vooral in de ochtend in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er een bui vallen, het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanaf 1 september, 11 dagen lang, de top 1976.
1: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
0: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Want op Instagram, Facebook of TikTok.
1: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op!
4: Oh, joh, joh, joh. Ik heb een beetje rare vraag eigenlijk.
5: Ja, ja, die staat erin nog.
6: Potverdorie, wat ben je toch een raar?
7: Oh, wat heerlijk.
1: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
8: Visie Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
1: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: Vrij gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk.
2: Het gevoel van hier.
3: Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.

0: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In Brazilië kunnen gebruikers van het Amerikaanse communicatieplatform Discord niet meer livestreamen via dat medium. Ook het delen van video's is niet meer mogelijk. Een Braziliaans agentschap voor gegevensbescherming bepaalde dat dat niet meer mag na de zelfdoding van een meisje van 13 in een livestream. Mogelijk werd ze onder druk gezet door andere gebruikers. Het agentschap zegt dat Discord de afgelopen jaren meerdere keren is gebruikt voor het plegen van misdrijven en dat het platform te weinig doet om jonge mensen te beschermen. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo en gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. In Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffers zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. Dan het weer, het is droog en vrij helder. Later bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er nog een bui vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
2: Omroep Brabant startte in 1976 en bestaat op 1 september 50 jaar.
3: Dus is het feest. En daarom als cadeau dit jaar geen top 900, maar een top 1976.
2: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
3: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
0: Dit is Omroep Brabant. Met nu
3: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van Wagen met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
1: 1976. Het jaar waarin Omroep Brabant werd geboren.
2: En nu, 50 jaar later, vieren we dat met een cadeau voor heel Brabant.
1: Vanaf dinsdag 1 september hoor je 11 dagen lang
2: de top 1976.
1: De 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. En uiteraard bepaal jij de lijst.
3: Fantastisch!
2: Vier met ons mee en stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
1: Omroep Brabant.
4: Ladies and gentlemen.

Ik heb mijn koffer al lang gepakt. Bergschoenen en een zwembroek van alles wat. Kom en vertel me alles van je intergalactische vakantieplan. Gaan we duurzaam met het treintje? Hou me niet langer aan het lijntje. Prepare

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De schade door de aardbeving vorige week in Colombia loopt waarschijnlijk op tot ruim 8 miljard euro, zegt de Colombiaanse president de La Espriella. Dat is een voorlopig cijfer. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade echt is, want veel dorpen en steden in het getroffen gebied Chocó zijn moeilijk bereikbaar. Vooral gebouwen raakten beschadigd, maar ook wegen. De aardbeving had een kracht van 7,4. Zeker 294 mensen kwamen om het leven. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. En gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. In een nationaal park in de Amerikaanse staat Texas is een bouwproject voor de grensbewaking stilgelegd. Er werd gewerkt aan een nieuwe weg, barrières en verlichting. Democraten en Republikeinen hadden daar veel kritiek op. De natuur in het gebied is nog ongerept en er komen meerdere ecosystemen samen. Volgens een politicus zijn de maatregelen niet nodig, omdat de hoge kliffen in het gebied zelf al een afschrikwekkende werking hebben op migranten. En na 3 jaar weet de politie in Amsterdam nog altijd niet wie de man is die in 2023 in het ziekenhuis belandde nadat hij op straat was gevallen. Hij kreeg daardoor een herseninfarct of een hersenbloeding en kan sindsdien bijna niet meer praten. Dan het weer, het is droog en vrij helder. Ook gaat het regenen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. 'S Middags ook kans op een bui. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanaf 1 september, 11 dagen lang, de top 1976.
1: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
0: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
2: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
0: De 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. De stembus is geopend.
2: En vanaf zaterdag rijden we kriskras op de brommer door Brabant op zoek naar stemlijstjes van leuke, bekende en gezellige Brabanders.
0: Check omroepbrabant.nl/top1976.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Turkse president Erdogan heeft de Amerikaanse president Trump opgeroepen om verder te onderhandelen met Iran om de spanning tussen de landen te verminderen. De twee spraken elkaar gisteren telefonisch en Erdogan heeft zijn hulp aangeboden. Het staakt het vuren van 60 dagen waarbinnen de VS en Iran tot een vredesovereenkomst moesten komen liep gisteren af. Een akkoord lijkt niet dichterbij te komen. Een hoge Iraanse ambtenaar zei gisteren dat Iran vanwege de mislukte onderhandelingen zal overschakelen op een volledig offensieve militaire strategie. De schade door de aardbeving vorige week in Colombia loopt waarschijnlijk op tot ruim 8 miljard euro. Dat zegt de Colombiaanse president de la Estrella. Dat is een voorlopig cijfer. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade echt is, want veel dorpen en steden in het getroffen gebied zijn moeilijk bereikbaar. Vooral gebouwen raakten beschadigd, maar ook wegen. De aardbeving in Colombia had een kracht van 7,4. Zeker 294 mensen kwamen om het leven. De VS heeft opnieuw bemiddeld tussen Hamas en Israël, maar dat heeft nog altijd niet geleid tot een vredesakkoord. Volgens bronnen vinden de VS en Israël dat het Israëlische leger in Gaza mag blijven, zolang Hamas zijn wapens niet heeft ingeleverd. Hamas wil pas wapens inleveren als Israël weg is uit Gaza en de Israëlische aanvallen ophouden. In een nationaal park in de Amerikaanse staat Texas is een bouwproject voor de grensbewaking stilgelegd. Er werd gewerkt aan een nieuwe weg, barrières en verlichting. Democraten en Republikeinen hadden daar veel kritiek op. De natuur in het gebied is nog ongerept en er komen meerdere ecosystemen samen. Dan het weer op veel plaatsen bewolking en regen. In de ochtend vooral in het midden van het land en ook 's middags kans op buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon. Dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Short.

0: 4 minuten over 6. Fijn dat je er weer bij bent. We zijn er weer klaar voor. Het is weer dinsdagochtend. Het is wederom een beetje regenachtig. Daar moet je wel een beetje rekening mee houden de komende dagen. Zo niet weken. Maar daar ga je straks alles over horen in het uitgebreide weerbericht. En hoe staat het met je lijstje? Want er is gisteren echt ontzettend veel ingeleverd qua stemlijstjes. Voor de top 1976. Echt ontzettend leuk. We gaan 1 september die lijst uitzenden. Natuurlijk omdat Omroep Brabant op 1 september 1976 is opgericht, hebben wij de top 1976. Bijna 2000 liedjes die voorbij gaan komen. Dus ja, de kans is heel groot dat er veel liedjes van jouw lijstje gedraaid gaan worden. Dus ga naar omroepbrabant.nl/top1976. En dan hoop ik dat je deze ochtend even de tijd kan vinden om je lijstje in te leveren. Verder hebben we weer van alles te doen. We hebben weer een spelletje. We hebben weer veel fijne muziek. Dus ik zou zeggen, start de dag op en dan komt het helemaal goed.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven. Op 1 september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
2: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
3: Het jaar waarin we zijn begonnen.
1: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
2: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: Kei, goedemorgen. Jordi Graat.

0: Goedemorgen.
1: En een kei goedemorgen van harte welkom. Het is vandaag dinsdag 18 augustus alweer. Het is deze ochtend nog bewolkt en vrijwel overal gaat het best wel lang regenen. Later op de dag wordt het nog wel droog met wat zon. Temperatuur, ja, 20 tot 23 graden. Het is voor veel mensen even weer wennen na de afgelopen weken.
2: Maar ja, zeker.
1: Het is wat het is.
2: Het is de dag van het samen zijn met je partner.
1: Oh.
2: Het is de dag van de fajita. Dat is wel lekker.
1: Dat is geweldig.
2: En de dag van de Pinot Noir.
1: Kijk, bij deze. Hans van Willigenburg, 84 jaar, de man van Koffietijd natuurlijk.
2: Ja,
1: hè?
2: Zeker.
1: De man die volgens mij meer onder de zonnebank lag dan menig
2: Hij was
1: Spanjaard.
2: Net zo blij als de koffie.
1: Ja, dat is waar, ja. Ja, Christian Slater is vandaag 57 geworden. En Michael Holbrook is vandaag jarig. Wordt 43 jaar, zal je misschien niks zeggen, totdat ik dit laat horen. Het is natuurlijk Mika.
2: Ja.
1: Allemaal van harte gefeliciteerd. Verder in het nieuws, Sinnik.
3: Na weken van droogte viel de afgelopen dagen eindelijk weer wat serieuze neerslag. Fijn voor boeren en de natuur, maar het neerslagtekort is zo groot dat er veel meer regen nodig is om de droogte op te lossen. Dus zijn volgens nu.nl ondanks de regen extra maatregelen niet uit te sluiten. Drie mensen zijn gisteravond gewond geraakt bij een vechtpartij aan de Vondelstraat in Den Bosch. Het ging daar mis toen een van de gasten van een shawarma-tent ruzie kreeg over het eten en met een knuppel terugging naar binnen. De man viel de medewerkers van de zaak aan. Hij is daarna aangehouden. En een week nadat bouwvakkers in het Vlaamse dorpje Sint Gilles Dendelmonde tijdens renovatiewerkzaamheden in een kelderland voor 9 miljoen euro aan goud hebben ontdekt, melden mensen van over de hele wereld zich bij de lokale politie. Ze hebben weer allemaal de eigenaar van dat goud te zijn. Ook iemand die bijvoorbeeld zegt dat het goud in een vorig leven van hem was.
1: Ja, zo kan ik het ook.
3: Ja, de politie heeft daarvan gezegd, nou, reïncarnatie is geen geldige reden
1: nee,
3: om dit op te eisen.
1: Dat lijkt mij ook. Dus,
2: nee, laten we dat niet doen, nee. Maar waar, ik zat dat net te lezen, er waren ook gewoon mensen die dan zeiden, ja, mijn opa zei al dat hij het hier had verstopt.
1: Ja.
2: Hij had dus gelijk.
1: Ja,
2: ja, heerlijk. Ja,
1: dan had je moeten gaan zoeken, denk ja. Ik dan. Hè? Dan had je een hoop. Ja, dat vind ik allemaal geleuter. Zo werkt het gewoon niet.
2: Ik heb ook wel een mailtje gestuurd, eerlijk
1: ja?
2: Is eerlijk.
1: Ja,
2: ik dacht, ja, ik kan maar proberen.
1: En?
2: Ik had gezegd, het heeft een gouden kleur. Als dat zo is, dan is het van mij.
1: Nou, en?
2: Nee, ik krijg het niet.
1: Nee, ja.
3: Nee, de vraag is dus wie het wel gaat krijgen. We hadden
1: ja,
3: het
1: dat
3: week
1: is
3: al
1: dus
3: over,
1: waar he? Ik al over na zit te denken.
3: Er zat zo'n welzijnsorganisatie in dat pand. Ja, het zou toch mooi zijn uiteindelijk al als het dan bij hun
1: terecht komt. Ja, er moet toch uiteindelijk iemand zijn die daar de poen van krijgt.
2: Ja, dat gaat niet gebeuren, dat weet je toch ook wel. Dat zou kei mooi zijn en uiteindelijk gaat dit zo...
3: Naar de gemeente.
2: Het politiepotje in of de gemeente of...
3: Ja, we houden het in de gaten. Ja.
1: Wel even jongens, het is een Vlaams dorpje. Sint Gilles, Dendelmonde.
2: Ja.
1: Nou wil ik niet flauw doen. Maar wie zegt tegen mij dat het niet gewoon een opgespoten koper is?
2: Ja,
1: wie zegt dat het echt is?
2: Nooit.
1: Ja, blijft toch een blijft toch een Belgisch dorpje.
2: Ja, dat klopt. Ja, nee, dat
1: Kijk,
2: is wel waar.
1: Mark zit in te zoomen, maar verder dan het kleine zwembad en de zwarmatent.
2: Nee, er is een friethal. Ja.
1: Maar goed, het is 6:15. Kei goeiemorgen.

0: Supertramp en Breakfast in America.
1: Wil jij koffie? Of thee?
0: En wij doen een ontbijtje hier gewoon in het mooie Brabant. En dat doen we vaak met koffie of met thee. En dat doen we ook hier in een kei goeie morgen. Maar dan in muzikale zin. We hebben twee liedjes weer voor jullie bij elkaar gezocht. En ja, die hoeven niks met elkaar te maken te hebben, hoor. Maar dat zijn wel twee liedjes. Ja, eentje die schuiven wij bij koffie. Die andere die schuiven wij bij thee. En dan is het helemaal aan jou. Dan mag jij laten weten wat voor jou echt een liedje is waarvan je denkt, nou, dat vind ik wel even leuk op deze dinsdagochtend. Zometeen mag je gaan appen. Koffie of thee, dat is het enige wat je hoeft te sturen. En dat mag dan naar 06-573-28203. Dus 06-573-28203. Mag je duidelijk laten weten, dan gaan wij de stemmen tellen. En dan na 6:30 ga je horen wat het uiteindelijk is geworden. Nou ja, luister goed. Zet de radio iets harder. Dan kun je de fragmentjes goed horen. En dan mag je daarna gaan appen.
1: Wil jij koffie?
0: Bij koffie, Ed Sheeran en Perfect.
2: You look perfect tonight.
3: Of toch liever een bakje thee.
0: Genie in the Bottle. Christina Aguilera. Welke van deze twee vind je mooi of leuk of gezellig om te horen? Mag van alles zijn. Laat het dan nu weten. Ja, ik kan alleen maar zeggen, pak de telefoon erbij en stuur een appje. Ga je voor Ed Sheeran, dan mag je nu koffie sturen. Of zeg je nee, doe maar Christina Aguilera, dan zit je goed bij thee. 06-573-28203. Dus 06-573-28203. En laat vooral van je horen, wat is jouw plaat die zeker niet mag ontbreken op deze dinsdagochtend? En alles is welkom, dus denk er even over na. En stuur dan koffie of thee naar 06-573-28203. Koffie is Ed Sheeran en thee is Christina Aguilera.

0: Goedemorgen. Wil jij koffie? Bij koffie hoort vandaag Ed Sheeran en Perfect. You look
1: perfect tonight. Of toch liever een bakje thee.
0: Christina Aguilera en Genie in the Bottle. Welke van deze twee zou je graag willen horen zometeen? Je mag het nu laten weten. Zometeen gaan wij dan de stemmen tellen. En dan hoor je over een paar minuten wat het uiteindelijk is geworden. Ed Sheeran hoort bij koffie. En Christina Aguilera hoort bij thee. 06-573-28203. En wij zeggen altijd, en dat menen we ook echt... We hebben natuurlijk iedere keer hebben een hele vaste club met mensen. Nou, daar zijn wij al heel blij mee. Want dan weten wij in ieder geval dat mensen fanatiek meedoen. Maar mocht je nou in de auto zitten of al op je werkplek... zijn of onderweg naar huis of in de woonkamer een beetje aan het rondhuppelen. En ik denk, nou, deze wil ik wel horen. Dan laat het ook vooral weten. Hè? Ik bedoel, als je af en toe meedoet, is ook keifijn. Dus stuur maar op 06-573-28203. Koffie of thee, laat het weten. En zometeen hoor je de uitslag.

0: Omroep-Brabant.
1: Ja, deze ochtend is het nog bewolkt en overal gaat het behoorlijk lang regenen. Later op de dag gaan we nog wel wat zon zien, maar het wordt 20 tot 23 graden vandaag. En dat blijft zo de komende dagen. Het is tijd voor het nieuws, dat krijg je van Niek de Vries.
2: Medewerkers van waterschap Brabantse Delta zijn bedreigd. Het gaat om toezichthouders die controleren of boeren zich overdag houden aan het onttrekkingsverbod. Boeren mogen hun land wel beregenen, maar ze mogen daarvoor geen water uit sloten en beken gebruiken. Dijkgraaf Joris Bengelvoort noemt de bedreigingen heftig en zegt dat het waterschap aangifte gaat doen. Bij een brand in een huis in Dussen is een vrouw gisteravond zwaar gewond geraakt. Buren zagen rond 7:15 rook uit het huis komen en hoorden de rookmelder af. Gaan. Ze gingen meteen naar binnen en vonden de vrouw op een bed dat in brand stond. Ze zou met een sigaret in haar hand in slaap zijn gevallen. Een kennis wist de vrouw naar buiten te brengen. De grond in Best, waar kinderen rookgranaten uit de Tweede Wereldoorlog vonden, wordt onderzocht op meer explosieven. Het bosje is voorlopig afgezet, maar volgens de gemeente is er geen direct gevaar voor de omgeving. De explosieve opruimingsdienst heeft de 16 rookgranaten die de kinderen hadden gevonden meegenomen. Er is nog geen doorbraak in Den Haag bij de begrotingsgesprekken. Over 2 weken moeten de plannen voor Prinsjesdag al af zijn. Daarom spreekt het minderheidskabinet met de oppositiepartijen over steun. Pro-leider Jesse Klaver ging gisteren langs.
3: Het was een gesprek waarin we onze wensen kenbaar hebben gemaakt. We hebben aangegeven dat die bezuinigingen op sociale zekerheid echt van tafel moeten. Maar ook gesprek waarin geen toenadering is gekomen van het kabinet. Dus het verschil is levensgroot.
2: Het minderheidskabinet praat de komende periode met 6 partijen. Pro kan het kabinet in de Tweede Kamer meteen aan een meerderheid helpen. Ja, ken je het Poolse dorpje Konotopie? Nou, de kans is groot van niet, maar misschien gaat dat veranderen. Want in dat dorpje, waar minder dan 150 mensen wonen, is een enorm Maria-beeld onthuld. Dat beeld is ruim 55 meter hoog en groter dan dat bekende beeld in de Braziliaanse miljoenenstad Rio de Janeiro. Dat kennen we eigenlijk allemaal wel, hè? Daar bogen we op die berg. Een miljonairskoppel heeft dat beeld nu uit eigen zak betaald. De hoop is dat er een boel toeristen op af gaan komen. Nou ja, dat zal waarschijnlijk gaan gebeuren, want alleen op de Filipijnen staat een nog groter Maria-beeld.
1: Nou ja, dat hoop je dan maar. Want voor hetzelfde geld heb je voor een paar miljoen een ding neergezet. Ja. Maar ja, weet je wat het is? Het is niet alleen dan het beeld, maar dan moeten er ook hotels zijn waar mensen
4: weg naartoe.
1: Waar mensen weg naartoe. Ja. Ja, weet je, het is niet alleen het beeld
4: erbij.
1: Ja,
2: ja, goed.
1: Het is iets meer
2: ja,
1: dan alleen maar...
2: Krijg je dan over een paar jaar weer verhalen dat ze worden overspoeld door toeristen en dan is dat weer...
1: Ja, ja. Van die Venetië dingen.
4: Ik denk alle 150 mensen die in het dorp wonen, die gaan hier mee bezig zijn.
2: Ja, dat zit er dik
4: op
2: in.
4: Op een manier.
2: Ja. Nou, dat zou voor hun dan mooi zijn.
1: En dan is het natuurlijk meer afwachten, want hè, zo mouwkont als we zijn, dan begint er dadelijk weer een groepje daar die daar woont. Een van de 150 mensen. Er zijn er 25, die zitten meerder deel van de dag in de schaduw. Dat is dan ook weer een probleem. Ja. Dan gaan ze weer protest tegen aantekenen.
2: En iemand die vindt het toch te druk worden.
1: Iemand vindt het toch te druk worden. Ja, zo wordt het wel een lastige. Ja.
4: Over 10 jaar is het beeld neer, zeg jij.
1: Ja, dat, nou ja, sterker nog, dan denk ik dat het gewoon zo op zijn kantje ergens aan een kustplek ligt.
2: Maar ja. Ook dat gaan we in de gaten houden.
1: Dat gaan we in de gaten houden. Ja, let op mijn woorden. Durf ik wel een fles wijn op in te zetten. Ja, het is een prachtig mooi beeld. Maar ja, als er geen mens kan komen, is het toch lastig.
4: Ja, zeker.

0: The Jacksons and Can You Feel It?
1: Wil jij koffie? Of thee?
0: Aad, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat brengt de dag?
2: Ja, veel regen, hè?
0: Ja, dat snap ik, maar meer voor jou.
2: Ik sta nu in Zeewolde bij een tankstation. Ik doe tankstations bouwen en keuren.
0: Ah, kijk, dat is even lekker. De regen. Het is nog een beetje vakantietijd. Het is op de weg op dit moment nog best wel rustig. Dus ik denk dat je in principe op veel plekken nog door kan gaan rijden.
2: Ja, gelukkig wel, ja.
0: Ja, wij krijgen op dit moment wel een treinmelding binnen dat tussen Hoofddorp en Leiden Centraal rijden geen treinen door een kapotte bovenleiding. En dat gaat tot 22:30 duren. Dat wil ik jou toch even meegeven, Aad.
2: Dankjewel.
0: Ja,
2: nou,
0: kijk, kleine moeite, hè? Kleine moeite. Ja, zo mooi. Wij zitten hier altijd op een systeem ingelogd van de ANWB. En die, daar is zeg maar de treinberichten, die worden niet gefilterd op Brabant. Dus dan krijgen wij echt soms ergens in Noord-Groningen zijn dan twee stationnetjes die even buiten bedrijf zijn. Dan krijgen wij een melding van.
2: Dat is wel heel belangrijk.
0: Maar ik neem het wel even mee, hè. Dus mensen die vandaag naar Leiden Centraal gaan vanuit Brabant, zeg niet dat ik het niet gezegd heb.
2: Juist hem.
0: Hé, Aad, waar gaan we voor deze ochtend? Gaan we voor koffie of gaan we voor thee?
2: We gaan voor een lekker bakje koffie.
0: Kijk, wij gaan voor een lekker bakje koffie. En dat is en een prachtig liedje. En ik weet niet of je het weet, maar mijn oma is helemaal fan van Ed Sheeran, hè?
2: Oh.
0: Dus die is helemaal bezeten van Ed Sheeran. Alleen die zegt altijd Ed Sheeran. Dus dan moeten we dan maar even een beetje door de vingers zien, toch?
2: Ja, daarom.
0: Die gaan we draaien. En dankjewel voor het stemmen, hè?
2: Ja, heel graag gedaan, man.
0: En maak er een mooie werkdag van. Tot de volgende keer.
2: Ja, jullie ook, hè.
0: Houdoe.
2: Ja, houdoe.
3: Mijn naam is Oma Riet en ik heb een vraag aan onze Jordi. Draai jij nog eens een plaatje van Ed Sheeran?

0: Berendsen en misschien is het tijd. Zometeen is het in ieder geval tijd voor het nieuwsoverzicht. We hebben dan weer een berichtje waar Niek een hint over gaat geven. Wij mogen raden en jij mag zometeen meeraden als je weet waar het over zou kunnen gaan. Via 06-573-28203. Niek.
1: Dit mag een Londense chauffeur niet meer doen, terwijl heel veel mensen er blij van werden.
2: Ik moet meteen denken aan meezingen door de microfoon met liedjes in de bus.
0: Ik denk... ik denk de bus versieren. Dat je een soort van... kunnen twee dingen zijn. Of de bus versieren of toeteren. Zeg maar dat hij dat een soort van grappige toeter op de bus had.
1: En wat wordt het? Waar kies je voor?
0: Dan moet ik nog kiezen.
2: Oh, is het ineens trein?
0: Dan ga ik voor de versieren van de bus.
1: Oké.
2: Okay, dan zeg dan ik toeteren.
0: Ja.
1: Jij zegt het toeteren.
2: Ja.
0: Oké, nou. Zometeen krijgen we de uitslag. Ik ben razend benieuwd. Eerst

0: alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Titanic.
2: Bonjour, ik ben Céline Dion.
1: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt van 17 tot en met 20 september naar Chassé Theater in Breda.
3: Maar Céline Dion doet het niet zelf op de Titanic.
1: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op chassé.nl.
4: Toe aan slapen zonder druk op je lichaam? Een Tempoer-matras vormt zich naar jou en geeft je dat bijna gewichtloze gevoel. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk kom je proef liggen en ervaar je het zelf. Ervaar het gewichtloze Tempoer-gevoel bij Koos Kluipmans.
5: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
4: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 35% korting op de Tempoer-collectie.
6: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
7: Slowolkes presenteert Brabantse vrienden met nog veel meer kei-gezellige artiesten zoals Gerard Joling, Emma Heesters, Outsiders en Samuel Welten. 5 september Aquabest. Ga voor tickets naar brabantsevrienden.nl.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
8: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
9: Clemens Peters met het NOS-journaal. Met de neerslag van de afgelopen dagen is de droogte in ons land nog niet opgelost. De regen helpt wel iets, maar het neerslagtekort is zo groot dat er veel meer regen nodig is om de droogte te verhelpen, zegt deze hydroloog.
10: Door de regen wordt de bovenste bodemlaag nat. En dat helpt iets, maar de watertekorten die zich hebben kunnen opbouwen. Dus al sinds het begin van de lente zitten veel dieper in het systeem. Extreem lage grondwaterstanden op heel veel plekken. En die los je niet zomaar op met een paar dagen regen.
9: De verwachting is dat de regen de komende 2 weken aan zal houden. Zeker 1/3 van de moeders van zeer vroeg geboren baby's heeft klachten die wijzen op een posttraumatische stressstoornis. En ook vaders hebben last van PTSS-klachten. Daar gaat het om bijna 1 op 6. Dit blijkt uit een landelijke studie opgezet door 3 academische ziekenhuizen in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. De onderzoekers pleiten voor structurele psychische hulp aan ouders van veel te vroeg geboren kinderen. De Turkse president Erdogan heeft de Amerikaanse president Trump opgeroepen om verder te onderhandelen met Iran, om de spanning tussen de landen te verminderen. De twee spraken elkaar gisteravond telefonisch en Erdogan heeft zijn hulp aangeboden. Het staakt het vuren van 60 dagen waarbinnen de VS en Iran tot een vredesovereenkomst moesten komen liep gisteren af en een akkoord lijkt niet dichterbij gekomen. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun 2e groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg gisteren in Amstelveen Australië met 4-2. Australië kreeg in de beginfase 7 strafcorners. Maar Nederland hield stand. Aanvoerster Marijn Veen is trots.
11: Australië is gewoon echt een hele goede tegenstander. Ik denk dat het voor het publiek een hele leuke wedstrijd was om te kijken. Ik vind dat we ontzettend goed hebben gedaan. We hebben elkaar echt vastgehouden. Blijven geloven in onszelf. Die kansen proberen te creëren. En gewoon heel erg trots dat we uiteindelijk met 4-2 winnen, ja.
9: De hockeyvrouwen zijn op het WK vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. Het weer op veel plaatsen bewolking en regen. In de ochtend vooral in het midden van het land. En ook 's middags kans op buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dankjewel, 7:02. Kei, goedemorgen. Je luistert naar Omroep Brabant. Goeie nieuws is dat we zitten eigenlijk een beetje in de laatste week van de vakantie. Hè. Volgende week dan gaat het op heel veel plekken weer starten. In het noorden van Nederland zijn ze alweer begonnen. Maar goed, volgende week dan beginnen de scholen weer hier in Brabant. En tot die tijd kun je gewoon lekker doorrijden. Op dit moment dus geen files in de provincie. En zometeen, jongen, hebben wij nieuws. Dan wil je echt, ik wil bijna zeggen, roep vrienden en vriendinnen op.
13: Nou, jij want, zeker.
12: Ja, ik zeker. Ja. Ja, ik heb zometeen wel even nieuws voor je. Dat vind ik wel een...
13: Ik durf te zeggen, ja. Dit zeggen showmasters heel vaak. Ja. Maar ik ga het zeggen.
12: Ja, ja.
13: Hier wil je bij zijn.
14: Leren mediteren? Zen.nl.
15: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
16: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
17: Leren mediteren? Zen.nl.
18: Hey!
17: Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
18: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
20: Hey, Remon!
17: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
21: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
22: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.

0: Levering vuurwerk in. .nl.
1: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
2: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
3: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
4: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
5: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis bron voor goedboeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
4: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
6: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
7: SVK Benelux.
6: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
8: Vanaf 1 september, 11 dagen lang, de top 1976.
9: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
8: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
9: Dit is Omroep Brabant. Met nu
8: Kei, goedemorgen. Jordi.

0: Zeker een kei goeiemorgen, terwijl de regen hier tegen de ramen klettert. Het is vandaag dinsdag 18 augustus. Deze ochtend bewolkt, veel regen gaat er vallen. Maar later op de dag wordt het gelukkig wel nog droog. En gaan we nog wel wat zonneschijn zien. Het wordt 20 tot 23 graden. En voor alle mensen die denken, oh ja, 20, 23 graden. Zo rond de 20 graden is heel normaal voor augustus. Ja, dat zullen
1: het
0: we
1: is
0: straks
1: geen
0: wel
1: min
0: even...
1: 8 ook, hè?
0: He?
1: Het is niet min 8.
0: Oh, nee, zeker niet.
1: Nee, dus het is gewoon 23 graden straks.
0: Ja, dus dat is best wel een prima temperatuur. En wij gaan straks daar nog alles over vragen tijdens het weerbericht over een half uurtje.
1: Ja, even een blik in de geschiedenis. Veel tv-dingen die vandaag begonnen. Op 18 augustus in 1996 begon Sport 7 bijvoorbeeld met uitzenden.
0: Ja, ter ziele gegaan uiteindelijk.
1: Ja, zeker. Ja, ja. En in 2007 begon RTL 8 dan weer met uitzenden.
0: Kijk.
1: En dat bestaat nog steeds.
0: Ja, met natuurlijk alle James Bonds en... alle Hawaii's 501
1: en in 1811, Napoleon was toen hier en die besliste dat iedereen in Nederland een achternaam moest hebben.
0: Kun je vandaag eens even bij de koffieautomaat over hebben. Dus dat iemand een achternaam heeft, is dus vandaag beslist in 1811.
1: En dat was dan, als het koud was, heette diegene De Vries. En je mocht het gewoon zelf weten.
0: Ja.
1: En heel veel mensen heten gewoon naar een plaats of naar...
0: Naar vissen.
2: Ik wist dat echt oprecht niet, dat zo is begonnen.
0: Ik wist het. Daar heeft hij toen mij nog een brief over geschreven. verder vandaag speelt NEC in de Champions League. De introweken voor de studenten die zijn volop bezig. En het is vandaag... de dag van samen zijn met je partner.
1: Ja.
0: Dus, ik zou zeggen, jongens, doe allemaal lekker romantisch.
1: Geniet ervan.
0: En ga vanavond samen lekker op de bank liggen. En maak er wat van.
1: Ja.
0: In het nieuws, Nick.
2: Het dalvrije NS-zomerabonnement loopt op zijn einde. En dus is het voor veel mensen de tijd om de eindafrekening te krijgen. Maar die zegt bij heel veel mensen iets totaal anders dan ze hadden verwacht. Ze moeten veel meer betalen. Van 49 euro per maand kon je in die daluren een zomerlang vrij reizen, zoals het aanbod. 400.000 mensen vonden dat een goed idee. Best veel abonnees dus. Maar een deel daarvan heeft de kleine lettertjes niet goed gelezen. En moeten nu veel meer betalen dan verwacht. Heeft onder meer te maken met het moment van opzeggen of beëindigen abonnement.
1: Ja, maar dat is wel echt zuur, hoor.
0: Ja, is heel zuur.
1: Het kabinet maakt hier dan heel veel tijd voor vrij. En de NS krijgt daar dan niet op tijd echt fatsoenlijk op poten. Mensen lezen dan niet goed. En dan krijg je...
2: automatisch door. Dan moet je meer dan 100 euro per maand gaan betalen.
1: 129 of zo, toch?
2: Ja,
1: dat is wel echt... als je weinig te besteden hebt waar dit voor bedoeld was... dan is 129 euro wel echt ineens een klap. Als ik ineens onverwachte 129 euro ergens voor moet betalen... dat is gewoon een halve week, drie kwart week boodschappen.
2: Nee, dat klopt. Dus er gaan ook stemmen op om de NS te vragen... om hier op de een of andere manier iets aan gaan doen. Maar
1: de NS werkt altijd heel erg mee... met dingen, dus dat zal goed komen.
2: Ja, we gaan dat merken. Medewerkers van Waterschap Brabantse Delta die zijn bedreigd. Het gaat om toezichthouders die controleren of boeren overdag geen water uit sloten en beken gebruiken. Het waterschap gaat aangifte doen vanwege de bedreigingen. En dan wat ik voor zevende zei, dit mag een Londense chauffeur niet meer doen, terwijl heel veel mensen er blij van werden. En Jordi, jij koos uiteindelijk voor de busversieren.
0: Ja, busversieren.
2: En Mark, jij had het over dat de chauffeur toetert en dat hij daarmee moet stoppen. Nee, dat is het niet. Een buschauffeur uit Londen die viraal ging met zijn bellenbus. Die mag vanwege veiligheidsrisico's geen zeepbellen meer blazen. Ja, die chauffeur die probeerde met een elektrische zeepbellenmachine en zijn rode dubbeldekker de sfeer er een beetje in te houden. Dat deed hij ook al jaren, maar nu mag het niet meer. Vervoersbedrijf heeft hem gemeld dat zijn prioriteit ligt bij het transporteren van mensen en niet bij het blazen van bellen.
0: Dat maakt toch wat flauw, zeg. Dit is toch gewoon leuk, man. Dat is ook
2: eigenlijk vind ik ook wel dat het toch een soort van versieren van de bus is. Toch?
1: Ja, dus je hebt eigenlijk, half puntje.
0: Half puntje. Ja, half puntje. Zo smokkelijk het best wel binnen. Ja.
1: Wat is hier nou voor een veiligheidsrisico aan?
2: Ja, maar hij doet het kennelijk ook al jaren. En dat gaat goed.
0: En wat ze ook niet snappen is dat als ik dan bewijs van zou weten... van je hebt zo'n bus die bellen blaast... en je gaat een keer naar Londen, je gaat er toch op zitten letten.
1: Ja, toch?
0: Eerlijk is eerlijk. Ja,
1: je gaat daar word je dan toch ook blij van?
0: Ja, dat lijkt mij ook. Maar dat is toch gewoon... Ja, ik weet dat er ook een aantal buschauffeurs en buschauffeuses luisteren naar dit programma.
1: Ja.
0: Maar ik ben ook benieuwd wat die ervan vinden. Dat is toch gewoon keileuk, weet je wel,
1: dat
0: je dat gewoon hebt. En ik vind dat sowieso leuk als je een buschauffeur of een buschauffeur...
2: die er iets van maakt.
0: Ja, die er iets van maakt of iets bijzonders heeft. Of,
1: ja, maar je hebt ook voor die buschauffeurs...
0: een mandje met snoepjes of weet ik wat. Ja,
1: je hebt ook voor die buschauffeurs... die als je goedemiddag zegt, als je instapt... gewoon strak voor zich uit blijven kijken en denken... was ik maar weer thuis, dan heb ik liever dit.
0: Ja, kan ook iets zijn. Maar ja, daar stap je toch minder snel in, denk ik. Dus, nee, joh, dat moet gewoon, ik vind die moet gewoon bellen blazen. Dat maakt het niet uit. Is toch kijk zelfs.
3: Het is weer 7 uur. Een kei goeiemorgen.
0: Zometeen een bijzonder...

0: Ja, aangevraagd door ene Hans K. Kind of Magic van Queen. En natuurlijk draaien we dat graag.
1: Hè? Ja, natuurlijk. Maar heeft hij er ook op gestemd?
0: Ja, dat is de grote vraag. Dat kan nog steeds, hè. omroepbrabant.nl/top1976. Lever jouw lijstje in en wie weet komt het allemaal voorbij vanaf 1 september. Want dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar en gaan we los met de top 1976. Heel veel lijstjes worden er al ingevuld. Maar als je vandaag of deze ochtend denkt, nou, ik heb wel even een paar minuten over en mijn favorieten, die wil ik zeker even in die lijst hebben. Dan zou ik zeggen, ja, ga dus snel naar de site omroepbrabant.nl/top1976. Ja, we zeiden het net al, we hebben toch wel even wat leuks. Tenminste, wij zijn er heel enthousiast over.
1: Ja.
0: En wij vinden het sowieso echt ontzettend leuk dat we dit kunnen gaan doen.
1: Zeker omdat we het al 2 jaar aan het proberen waren.
0: Ja, ja.
1: En het is eindelijk gelukt.
0: Het is eindelijk gelukt. En dat komt ook een beetje door de luisteraar die die zijn er naar blijven vragen.
1: Ja,
0: daar ben ik ook
1: zeker
0: heel eerlijk in. Want wij dachten een beetje van, nou, misschien is het iets wat wij vooral heel leuk vinden. En de rest die denkt, ja, het zal allemaal wel en laat maar gaan. Maar dat is niet het geval. Mensen vroegen er nog steeds naar en toen dachten wij, en dan praten we echt al over een maand of 2, 3 geleden, misschien moeten we daar toch even werk van maken.
1: Ja.
0: En dat is gelukkig gelukt. Het heeft namelijk alles te maken met mijn liefde voor gourmetten.
1: Hou je van gourmetten?
0: Ik vind gourmetten het leukste wat er is. Laat ik het zo zeggen, ik hoef bij mijn slager in het dorp maar even te bellen en het wordt klaargezet.
1: Ja, ja, heerlijk.
0: Hoeven we niet eens meer een bestelling te doen. Nu weten toch wel wat ik iedere keer bestel. Maar ja, ik vind dat gewoon gezellig. En zeker, weet je, in de zomer kun je lekker buiten in de tuin onder de parasol gaan zitten. En in de winter, als je lekker naar een huisje gaat of met feestdagen of gewoon dat je eens denkt, nou, ik heb eens een avondje lekker niks en ik ga met vrienden lekker aan de gang. Dan is gourmetten altijd gezellig.
1: Ja, maar dat doe je
0: zelf doen.
1: Ja. Dat doe jij ook echt, ik denk wel 1 keer in de 2 weken.
0: Ja, sterker nog, ik heb er mijn eigen Instagram als grapje van gemaakt. En daar heeft in 1 keer een paar 100 volgers opgeleverd. Dus dat vind ik dan ook wel weer grappig. Maar we hebben aan het begin van Kei Goeiemorgen, toen dit begon, 2,5 jaar geleden, hebben wij als prijs weggegeven een ontbijtgourmet. Dus niet een avondgourmet, maar een ontbijtgourmet.
1: Ja.
0: En daar zitten dan wel even dingen in die horen bij een ontbijt. Hè,
1: zeker.
0: Ja, zeker. Ja. Maar goed, alles kan. Laten we even wel
1: je
0: met elkaar.
1: Je kunt alles eten, zoals maar spek kan bijvoorbeeld bacon zijn, want dat eet je 's ochtends. En in zo'n pannetje kun je ook een pannenkoekje bakken.
0: Ja, nou,
1: dat doe je, of een eitje.
0: Ja, alles
1: dat
0: kan.
1: Dat doe je 's ochtends.
0: Ja. En dat hebben wij een tijdje weggegeven. Alleen ja, dat was wat lastig om dat hier bij Omroep Brabant zelf te realiseren.
1: Ja.
0: En dat snapten wij ook, want daar zaten best wel wat haken en ogen aan. Dus hebben wij dat een beetje laten gaan. Maar dames en heren, er is nieuws. Want wij gaan namelijk alsnog een ontbijtgourmet doen. We gaan echt. Ja, het is nog heel even wachten. Maar 30 oktober komt er een ontbijtgourmet met luisteraars van Kei Goeiemorgen. En daar kun je niet op inschrijven. Daar zijn ook geen tickets voor verkrijgbaar. Maar die kun je alleen maar winnen in dit programma. En wij gaan dan 's ochtends met een aantal luisteraars gaan wij gewoon gourmetten. Gewoon 8 uur 's ochtends gaan we gewoon gek doen. En we gaan gewoon gourmetten met onze luisteraar.
1: Dat gaan we doen. Bij Amico's, dat is een barbecue-restaurant in Veldhoven.
0: Maar die hebben gezegd, de grote stukken vlees kunnen wij ook in kleine lapjes snijden. En dan gaan we gewoon gourmetten.
1: En ze hebben pannetjes en de hele bende. En ze
0: alles wordt geregeld.
1: Allemaal geregeld.
0: Ja. Dus we gaan na de top 1976, dus dat is over een weekje of 3, 4... dan gaan wij ook echt die plekken weggeven.
1: Ja.
0: En even voor de duidelijkheid, er waren mensen die helemaal in het begin van Kei Goeiemorgen dat al hebben gewonnen.
1: Die zijn er uiteraard bij.
0: Die zijn erbij, want het prijs is een prijs. Maar mocht je nou denken, oh, dat zou ik toch wel grappig vinden. Wij doen het met een grote knipoog en wij zien het ook echt als een stunt. Dan zou ik zeggen, hou het goed in de gaten. Want 30 oktober gaat het gebeuren. Dan gaan we gourmetten.
1: En we trekken alle registers open.
0: Alles gaat uit de kast.
1: Optredens.
0: Ja, we doen het gewoon.
1: Wij zijn er.
0: We zijn keigek.
1: Alles.
0: Het wordt één groot feest. Hou het vast in de gaten. Het ontbijtgourmet. Het komt eraan.

0: weer in een keigoeiemorgen. Zometeen naar het nieuws met Niek.
1: Ja, weer een inbraak bij een brandweerkazerne. We belden natuurlijk gistermorgen al met Michael uit Beekendonk, die bezig was met de recordpoging broodjes verkopen. Je hoort zo of dat hem is gelukt.
2: Het 24 uur Solex Race Festival. 4 dagen feest met onder andere Roenhezen, Henk Wijngaard, WC Experience, de Outsiders en nog veel meer. Het laatste weekend van augustus in Heeswijk-Dinter. Check snel 24 uur Solex Race.nl.
3: Blijf zo.

0: Wijk. Scoot me. Daar kom je mee thuis. Scootme.nl.
1: Slowwolkers presenteert Brabantse vrienden. Met nog veel meer kei-gezellige artiesten. Zoals Gerard Joling, Emma Heesters, Outsiders en Samuel Welten. 5 september Aquabest. Ga voor tickets naar Brabantsevrienden.nl.
2: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
3: Ah, wat een schatje.
4: Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
5: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee en ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
2: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Elke zondag geopend.
6: Laat je op zondag 30 augustus vermaken en meevoeren door de Brabantse Dag in Hezen. De grootste theaterparade van het jaar. 16 wagenbouwersgroepen trekken door de straten van Hezen met hun indrukwekkende, huizenhoge theaterdecors. Info en kaarten op brabantsedag.nl.
7: 2 minuten over 7:30. We gaan naar Tommel Brabant Verkeer. Wijnand Zwaan bij de ANWB. Goedemorgen.
8: Goedemorgen, Jordi. Ja, er staan een paar files op de Brabantse wegen op dit moment. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Tempel en Waardenburg over 8 kilometer. Op de A58 naar Eindhoven, langzaam rijden en stilstaan tussen Tilburg Centrum West en West, bij elkaar 12 kilometer. En op de A67 Venlo-Eindhoven tussen Dafrit Zomeren en knooppunt Leenderheide 6 kilometer. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten.
2: Omroep Brabant.
7: Deze ochtend vooral bewolkt en overal regen. Maar later op de dag wordt het wel weer droog met wat zon. 20 tot 23 graden. En daarna ja, blijven de dagen een beetje wisselvallig. Maar zometeen alle details bij Weerplaza. Dat over een paar minuten. Eerst naar het nieuws met Niek de Vries.
9: Er is weer ingebroken bij een brandweerkazerne in onze provincie. Inbrekers sloegen vannacht toe bij de kazerne in Sint-Michiels-Gestel. Ze gooiden stenen door de ruiten van de garagedeuren en via een kapot raam wisten ze uiteindelijk binnen te komen. De inbrekers zijn er vandoor gegaan met duur gereedschap. Eerder werd al ingebroken bij kazernes in onder meer Bergijk, Geffen, Haps en Ravenstein.
10: Maar wat moet je hiermee? Want dit kun je niet op marktplaats zetten of zo.
9: Nee, maar het schijnt dus ook zo te zijn dat inbrekers of degene die spullen meenemen, dat gereedschap weer gebruiken voor andere diefstallen en zo. Want
10: nemen
9: ze van die hydraulische schade.
10: Dus het gaat niet op een soort dievenmarktplaats of naar Polen of zo?
9: Ja, misschien gebeurt dat ook. Maar het schijnt dus ook te gebeuren dat ze bijvoorbeeld een hydraulische schade bij een andere inbraak gebruiken.
10: Ja, precies.
9: Dus dat. Maar ja, het is niet fijn.
10: Het staat nergens op.
9: De politie heeft ook gezegd dat het allemaal explosief gestegen is, die inbraken en zo. Dus dat is wel een dingetje. Op de A17 bij Moerdijk zijn 3 mensen gewond geraakt nadat de auto waarin ze zaten op de afrit uit de bocht vloog. Die auto raakte een boom en kwam ondersteboven tot stilstand. 2 gewonden zijn met spoed onder begeleiding van de politie naar het ziekenhuis gebracht. En een vrouw van 34 uit Nistelrode is aangehouden in verband met het dodelijke ongeluk op de A59 bij Hees afgelopen vrijdag. Een man en een vrouw uit Os kwamen daarbij om het leven. De vrouw die botste met haar auto achterop de wagen van de slag. Dat gebeurde in de staart van een file die werd veroorzaakt door protesterende boeren met tractoren. De vrouw die is na verhoor weer vrijgelaten. Er is nog geen doorbraak in Den Haag bij de begrotingsgesprekken. Over 2 weken dan moeten de plannen voor Prinsjesdag al af zijn. Daarom spreekt het minderheidskabinet met de oppositiepartijen over steun. Vandaag is de beurt aan Chris Stoffer van de SGP.
11: Onze rode lijnen ligt natuurlijk met name op het gebied van klassieke vrijheden en medische ethiek. En als ik dat concreet moet maken, er ligt een wet draagmoederschap. Die zou behandeld kunnen gaan worden in de Kamer. Dat is voor ons wel een heel zwaar ding.
9: Een minderheidskabinet praat de komende periode met 6 partijen. Pro kan het kabinet in de Tweede Kamer meteen aan een meerderheid helpen. En we belden hem gisterenmorgen al even in de show. Michael Bouw uit Beekendonk. Hij was toen nog volop bezig met zijn recordpoging om 72 uur lang broodjes te verkopen. Nou, het is hem gelukt. En klanten stonden soms uren in de rij voor een broodje.
12: Wij staan dus 5 uur in de rij. Wij dachten van de lunch, maar
13: het is diner geworden.
12: Ja.
9: Ja, die vrouw die stond er dus inderdaad zo net rond het middaguur. Maar uiteindelijk had ze de broodje pas tegen 6 of zo te pakken. Nou, Michael die neemt vandaag rust, maar waarschijnlijk gaat hij morgen alweer op pad. Een deel van de opbrengst van zijn recordpoging en de fooi die hij kreeg gaat naar de kindervakantieweek in Beekendonk.
7: Ja, supermooi. Echt.
9: Dat is, mooi.
10: En hij is veel, want je hebt net even uitgerekend hoeveel hij had verdiend.
7: Ja, volgens mij had hij 14.000 broodjes verkocht. Dus,
10: en die waren 8 euro een stuk.
7: 8 euro. Nou, als er een groot deel naar de vakantieweek gaat, dan kunnen die kinderen echt komende 5 jaar komen ze.
9: Zeker, dat is mooi.
7: Kunnen ze alles erop en eraan doen wat ze maar willen. Dus echt, het is geweldig. Ja. Echt top.
10: Lekker bezig. Ik hoop dat hij ook dat. Ik bedoel, ik gun het hem ook dat hij er een flink deel zelf van overhoudt. Want hij heeft er hard voor gewerkt.
7: Hij heeft 72 uur gewerkt. Nou, ik denk als je.

0: allemaal door elkaar deelt met een uurloon, dan denk ik dat hij het ook vooral echt heeft gedaan om dit mooi neer te zetten, dit record.
1: Ja.
0: Maar dit is echt wel. Het is echt een grote klas. Want hij heeft dus ook gewoon. Hij is ook gewoon blijven staan. Hè? Dus hij is ook niet tussendoor.
1: Hij
0: 20 minuten even dat hij een powernapjes deed.
2: Nee, iemand die het even 10 minuten van hem overnam.
0: Nee, echt ongekend knap. Dus wat dat betreft is het hem zeer gegund. En dat hij morgen alweer gaat, vind ik sowieso bizar. Maar dit is ook de liefhebberij van de broodjes.
2: En ik vind het heel leuk, Jordi, dat jij hebt aangeboden na zijn 72 uur broodjes maken, dat jij ook de komende 72 uur hier op Omroep Brabant zit.
0: Ga ik zeker doen. Simpel.

0: Dat zijn de Rolling Stones en Start Me Up. 7:50. We gaan naar het weer met Rico bij Weerplaza. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Jordi.
0: Ja, we gaan denk ik een beetje hetzelfde weer krijgen als gisteren, vandaag en de komende week, toch? Als we de weerkaart zien.
1: Inderdaad, ja. Het is een heel ander weer dan dat we de laatste weken gewend zijn. Het is grijs-grauw bewolkt. Valt ook een flinke bak regen op dit moment. En de temperatuur is op dit moment nog maar zo'n 16 graden. Nou, die regen die trekt geleidelijk aan naar Duitsland weg. En dan volgen vanmiddag en vanavond nog wel weer enkele buien. Maar tussendoor breekt ook de zon door. De temperatuur kan er nog oplopen naar zo'n 22 graden. Dus de temperatuur is prima. Maar we hebben wel een regenpak nodig vandaag.
0: Ja, het is jammer van die regen. Hè? Want eigenlijk verder, wat ik ook al zag bij jullie, is dat gewoon zo rond de 20 graden is voor augustus eigenlijk best wel oké, hè? Gewoon prima, toch? Dat hoort er een beetje bij.
1: Ja, zo'n 20, 22 graden is eind augustus nog steeds gebruikelijk. Ja, we hebben wel elke dag te maken met regen of buien. En dat hebben we ook dus komende nacht, want dan raakt het weer bewolkt. Gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend is het dus in eerste instantie weer regenachtig. Nou, die regen trekt ook weer weg. Dan volgen daarna weer enkele buien. Ook morgen zo'n 20, 21 graden. Donderdag wederom zo'n 21, 22 graden. Dan komen er talrijke buien opzetten. In het westen van de provincie is daarbij zelfs kans op onweer. En ook vrijdag en zaterdag nog steeds buien. Kansen met temperaturen van zo'n 21, 22 graden. Maar vanaf zondag dan lijkt het allemaal wat droger te gaan worden. Zondag, maandag, droge dagen met geregeld zonneschijn en dan nog steeds zo'n 21 graden. Dus we hebben even een behoorlijk wisselvallige periode.
0: En de nachten zo'n beetje, waar moeten we aan denken qua temperatuur?
1: Ja, de nachttemperatuur ligt zo rond de 13 graden ongeveer.
0: Oh, kijk, dat is, is net een beetje randje dikke deken of niet, hè?
1: Ja,
0: dat is een beetje lastig altijd.
1: Ja, je begint zonder laken en uiteindelijk lig je er toch onder.
0: Ja, dat is wel waar, Rico. Dat is wel waar, ja. Mag ik je hartelijk danken?
1: Graag gedaan.
0: En een fijne dag.
2: Wat ziet oma Riet?
0: Het is dinsdag, dus we gaan naar ons spelletje. Wat ziet oma Riet? Het is heel simpel. Oma Riet heeft eigenlijk weer het... Even de ogen geopend en is even rond gaan kijken. Is op zoek gegaan naar iets wat ze kan beschrijven. Het is heel simpel. Als je zo meteen weet wat ze ziet, dan mag jij dat gaan appen naar 06-573-28203. En dan maak je kans op het Keigoeiemorgen prijzenpakket. Dus let goed op, want volgens mij is hij vandaag echt goed te doen.
3: Het gaat mee in bad. Het is een dier en het is geel.
0: Ja, dit is toch...
4: Het is kort maar krachtig.
0: Dit is kort maar krachtig. Toch? Laten we nog even één keer luisteren.
3: Het gaat mee in bad. Het is een dier en het is geel.
0: Nou, ja. Mocht je nou denken, ik wil wel dat Keigoeiemorgen prijspakket winnen, dan mag je nu appen wat volgens jou het goede antwoord is. Wat ziet oma Riet? En stuur dat dan even naar 06-573-28203. Dus gewoon even een appje sturen. Wie weet heb ik je zo meteen aan de lijn. En dan is het prijzenpakket voor jou. Appen maar!

0: september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
2: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
0: De 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. De stembus is geopend.
2: En vanaf zaterdag rijden we kriskras op de Brommer door Brabant op zoek naar stemlijstjes van leuke, bekende en gezellige Brabanders.
0: Check omroepbrabant.nl/top1976.

0: een stom nummer. Ja, voor duidelijkheid, het heet Stupid Song, hè? Voor dat mensen denken, het is geen leuk liedje.
1: Nee, het is best een leuk liedje.
0: Het is een keileuk liedje.
1: Maar het heet Stupid Song.
0: Het heet Stupid Song. Ja.
2: Wat ziet oma Riet?
0: Wat ziet oma Riet? Dat is de grote vraag. Ime, kei goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ga je nog wat leuks doen vandaag?
3: Nou, werken, hè?
0: Oh, werken. Heb je leuk werk?
3: Ik zit in de auto naar mijn werk, jazeker.
0: Oké. Mag ik vragen wat je doet, of is dat heel...
3: Ja, ik ben teamleider bij AE in Helmond.
0: Ah, kijk.
1: Weet jij dan wat dat is?
0: Ja, zeker.
1: Waar is dat dan?
0: Ja,
1: ken dat niet.
0: Ja, die doen... Ja,
3: Ja, het is erg grappig, want we bestaan 50 jaar dit jaar. Net als Omroep Brabant.
0: Wat goed. Kijk, van harte proficiat. Alvast, bij jullie.
3: Dank je wel.
1: Maar dan weet ik nog steeds niet wat het is.
0: Ja, wat is het, Ime?
3: Ja, we maken allerlei technische onderdelen voor... high-tech bedrijf eigenlijk.
0: Ah, kijk.
1: Technische onderdelen.
0: Technische onderdelen, ja. Zijn we helemaal bij. dit was de opgave, Ime. Luister even.
4: Het gaat mee in bad. Het is een dier en het is geel.
2: Wat ziet oma Riet?
0: Dan heb jij ongetwijfeld voor mij een antwoord paraat.
3: Ja, zeker. Bad eend. Dat leek me duidelijk.
0: De bad eend.
4: Het antwoord is een bad eend.
0: Yes! Het was inderdaad de bad-eend. Het kon ook niet anders, hè. En ik kan jou zeggen, oma heeft ook echt thuis een bad-eend. Die hebben we ooit voor, als grap voor de verjaardag gegeven. Dus die staat netjes op de badkamer te shinen. Ik weet niet of ze ermee in bad gaat, maar hij is er in ieder geval wel. Betekent in ieder geval wel dat jij het Kei Goeiemorgen prijzenpakket hebt gewonnen. Dus dat komt zo snel mogelijk naar je toe.
3: Hartstikke mooi.
0: En maak er nog een mooie dag van. En werk ze, hè.
3: Heel bedankt.
0: Kijk, zo makkelijk kan het zijn, ons spelletje. Dit is ELO en Shine a Little Love.

0: alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
1: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
5: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
6: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
7: Goed, het is gelukt.
6: Wat is er gelukt?
7: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
6: Fluitje van een cent dus?
7: Nou, het was wel wat meer dan dat.
8: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
9: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
10: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
11: Een bed koop je niet voor één nacht, maar voor jaren heerlijk slaapcomfort. Kom daarom naar de Summer Sale van Kwakernaad Beddenspecialist en laat je persoonlijk adviseren. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45, Roosendaal.
12: Varen en vieren gaan hand in hand bij Silvermail. Met familie, vrienden of collega's mooie momenten beleven. Van borrel tot brunch of diner. Onze schepen zijn dé plek voor elk feest. Zakelijk of privé. Wat je ook viert, Silvermail maakt het bijzonder. Vaar jij mee?
11: Summer Sale bij Kwakernaad Beddenspecialist Roosendaal. Kom langs voor persoonlijk slaapadvies.
12: De meest geboekte rondvaart van de Zilvermeeuw. En niet voor niets. De Biesbos. Inclusief lunch, high tea of diner. Zilvermeeuw.nl.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
13: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
14: Clemens Peters met het NOS Journaal. Vier Nederlandse kranten krijgen een boete omdat ze te positief hebben geschreven over afslankmiddelen zoals Ozempic. Dat meldt het Financiële Dagblad. Het gaat om de Volkskrant, het AD, de Telegraaf en NRC. De kranten in kwestie zijn niet blij met die boetes, zegt deze FD-journalist.
15: De hoofdredacteuren die ik heb gesproken, ja, die spreken echt van een aanval op de persvrijheid. Die zeggen, als wij niet meer over Ozempic kunnen schrijven, dan kunnen we bij wijze van spreken de hele wetenschapsredactie wel opdoeken.
14: Volgens de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waren de kranten niet neutraal over de werking en de risico's van de middelen. Er is opnieuw ingebroken bij een brandweerkazerne. Afgelopen nacht sloegen dieven toe bij de kazerne in Sint-Michielsgestel in Noord-Brabant. De inbrekers namen duur gereedschap mee dat de brandweer gebruikt om mensen mee te redden. Brandweerkazernes door heel Nederland zijn regelmatig doelwit van inbraken. In de afgelopen periode is ongeveer 50 keer ingebroken of geprobeerd in te breken. Zeker een derde van de moeders van zeer vroeg geboren baby's heeft klachten die wijzen op een posttraumatische stressstoornis. En 1 op de 6 vaders heeft ook last van PTSS-klachten. Blijkt uit een landelijke studie. De dagen na een vroeggeboorte kunnen voor ouders erg spannend zijn, zegt deze onderzoeker.
16: Die ouders moeten zorgen voor een kindje dat enorm kwetsbaar is. Er is enorm risico op complicaties aan de hersenen, bijvoorbeeld de darmen. Ouders hebben dus eigenlijk dagelijks de zorg of een kind goed de dag of de nacht doorkomt.
14: Het is voor het eerst dat PTSS bij ouders van te vroeg geboren kinderen in kaart wordt gebracht. De afgelopen dagen is er veel geregend, maar het is nog lang niet genoeg om het neerslagtekort te herstellen. De grond is door het gebrek aan regen van de afgelopen maanden uitgedroogd. De komende weken blijft het wel regenen, maar het water dringt waarschijnlijk niet ver genoeg in de grond door om het tekort structureel aan te pakken. Het weer, zoals gezegd, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, tot ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon. En dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Hartelijk dank. 8:02. We gaan naar het om op Brabant verkeer. Wijnand Zwaan bij de ANWB. Hoe staat het met de wegen in Brabant qua files?
17: Nou ja, de wegen zijn nat en daardoor staan er toch wat meer files dan gisteren. Er is ook een enkel ongeluk gebeurd, zoals op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Hintham en Zaltbommel. Nu 10 kilometer file met zo'n 20 minuten vertraging. Ik zie dat de rijstroken nu wel weer worden vrijgegeven. Dus dat is toch wel weer goed nieuws. Op de A67 ging het eigenlijk ook wat sneller dan verwacht. Ook daar was een aanrijding van Venlo naar Eindhoven. Daar rijdt het nog wel langzaam tussen Asten en Geldrop over 9 kilometer met ruim 10 minuten oponthoud. Verder zien we drukte op de A50 van Arnhem naar Os bij Ravenstein. Je bent daar 10 minuten langer onderweg. En op de A59 richting Den Bosch tussen Drunenwest en Nieuwkuik. 4 kilometer file met zo'n 10 minuten vertraging.
4: Dankjewel. Vorige week spraken we met Joep Toebis. Die ging de Ironman doen. En als het goed is hij weer een beetje hersteld en gaan we zo met hem bellen.
18: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
19: Hey Remo!
20: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
21: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
22: Hey, Remo!
20: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
21: Nu bij Dirk, Fanta, Sprite of Fusti, 99 cent.
23: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
24: Zijn we al.
23: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
25: Oh ja, verzekering.
23: En weer door met de Ora autoverzekering.
26: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
27: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
28: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
26: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
29: Zeg, doe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
30: Ben jij toe aan een carrièreboost? Bezoek dan de VDL Carrièredag op donderdag 17 september. Tussen 9 en 8 kun je vrijblijvend binnenlopen bij 9 VDL-bedrijven in Hapert en Eersel. Wil je meer weten? Check vdlcarrièredag.nl.
31: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-stripkebikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs in Gimmert. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fiets een stuk fijner. e-stripkebikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
30: Ben jij toe aan een carrièreboost? Check vdlcarrièredag.nl.
32: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
33: SVK Benelux.
32: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
34: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
35: Omroep Brabant startte in 1976 en bestaat op 1 september 50 jaar.
36: Dus is het feest. En daarom als cadeau dit jaar geen top 900, maar een top 1976.
35: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
36: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
35: Dit is Omroep Brabant. Met nu
36: Kei, goedemorgen. Jordi.

0: Picture of You.
1: Kei, goedemorgen.
0: Kei, goedemorgen. Het is vandaag dinsdag en het is bewolkt. Veel regen valt er op dit moment. Later op de dag wordt het nog wel droog met wat zon. En het wordt 20 tot 23 graden. En ja, dit weerbeeld blijft een beetje zo de komende dagen.
2: Ja, hebben we net gehoord van Weerplaza.
0: Het is niet anders, jongens. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat allemaal gaat lopen.
2: Ja, even een blik in de geschiedenis. In 1960 vandaag kwam anticonceptie voor het eerst op de markt. Ah. In 1868 was er een totale zonsverduistering in Nederland. En in 1996 won PSV de allereerste Johan Cruijffschaal in de Arena. Het was ook überhaupt de eerste wedstrijd toen in de Arena.
0: Ah, oh ja, dat klopt trouwens, ja.
2: En die was jarig dan
0: dat
2: dit jaar.
0: Ja, dat klopt. Het is vandaag de dag van de pinoir. Pinoir bedoel ik. En daar willen we allemaal wel even aan.
2: Als Lokkie.
0: Als vanavond kan.
2: Ja.
0: Het is vandaag Geef Nooit Op dag. En het is vandaag de dag van de slechte poëzie.
2: Zou jij in het kader daarvan, Jordi, misschien een klein gedichtje willen voordragen?
0: Dat wil ik wel.
2: Ja?
0: Ik wil wel een mooie...
2: Oké. Okay. Maar wel slecht, hè? Want dit is de dag van de slechte poëzie.
0: Ja, wat ik altijd doe als mijn wederhelft boos is... dan zeg ik altijd tegen haar... Ik ken een heel leuk meisje. Wil je haar eens zien? Kijk eens in de spiegel. Dan zie je haar misschien. En dan heb ik een foto erop geplakt van Pamela Anderson.
2: In het nieuws. En hoe valt dat thuis?
0: Het nieuws niet.
3: Ja, de pogingen van Iran en Amerika om een permanent einde aan de oorlog te onderhandelen zijn vastgelopen. De partijen lijken lijnrecht tegenover elkaar te staan. Nu de tijdelijke wapenstilstand afloopt en Trump zegt deze niet te willen verlengen, zegt Iran over te gaan op een volledig offensieve militaire houding. Opnieuw is er ingebroken bij een brandweerkazerne. Vannacht sloegen dieven toe bij de kazerne in Sint-Michielsgestel. Inbrekers namen duur redgereedschap mee. Iets na 2:30 gooiden de inbrekers straatklinkers door de ruiten van de garagedeuren van die kazerne. En via een kapot raam wisten de dieven uiteindelijk binnen te komen. Vervolgens haalden ze het gereedschap uit een van de brandweerwagens. En midden in New York staan singles urenlang in de rij voor een fotohokje. En dat is niet alleen voor een leuk kiekje. Nee, dit hokje belooft je te koppelen aan je ware liefde. Midden in New York staan ze dus daar in de rij. Ja. Hoe dat dan precies werkt in dat hokje, dat weet ik eigenlijk niet precies, maar...
2: Ja, ik heb net zitten lezen.
0: Ja.
2: Je gaat daar naar binnen, je maakt een foto van jezelf en je vult daarna ook een vragenlijst in. En die scan je een soort van in dat hokje of daar staat iemand bij, dat weet ik dan niet precies. En dan krijg je dus niet je eigen foto uit het hokje, maar je krijgt de foto van je soulmate.
3: Oh, wat grappig.
2: En die moet je dan zelf gaan zoeken. Je krijgt ook niet meer info of zo.
0: In die rij. Of die
2: nee,
0: moet
2: nee, gewoon in New York.
3: Nou, dat wordt een leuke speurtocht.
2: Ja, maar dat vinden mensen dus fantastisch, want die gaan dan lekker op social media kijken. Soms zijn die mensen nog te vinden daar, ook op het plein. Soms ook wat verder. En zo vindt iedereen elkaar dan.
3: Grappig.
0: Nou, ja, leuk. Ik vind het wel een originele manier.
2: Ja, dat leuk toch?
0: Ja, dat is wel echt leuk. In zo'n fotohokje, nou, dan hoop ik dat je maar een goede foto maakt... als je net even met je ogen dicht staat.
2: Dan heb je geen soulmate.
0: Dan ben je nog lang single, kan ik jou zeggen.
2: Ja, wordt jouw foto misschien wel 20 keer verspreid... maar er is niemand die jou komt zoeken.
0: Niemand die even jou komt zoeken, nee. Zit je daar bij de Starbucks met koffie te wachten?
2: Uren.
0: Ja, maar goed.

0: wakker worden doe je...
1: Kei gezellig met Jordi Graaf.
0: Kei, goedemorgen op Omroep Brabant.
2: Ik kom hier aan. Ik ben meteen helemaal niet blij.
3: Oh.
2: Helemaal niet wat mijn bedoeling was. En daar baal ik echt heel erg van. Dus nee, ik ben echt helemaal niet blij mee. Ik baal er echt van. Ik ben helemaal niet blij mee. Hou maar op.

0: let you know. In excess, I need you tonight.
1: Want het is zomaar jouw dag.
0: Afgelopen week hadden we Joep aan de lijn. Toen was hij onderweg naar Kopenhagen voor zijn eerste Ironman ooit. Dat is bijna 4 kilometer rennen, 180 kilometer fietsen en dan nog een hele marathon lopen. Hij ging er met ambitie naartoe, want ja, de eerste ultramarathon die hij in mei rende, die won hij. We vragen nu maar of hij nog een beetje kan staan, zitten en lopen. Joep, kei goedemorgen.
2: Hele goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, ben je een beetje hersteld?
2: Nou ja, ik zou willen zeggen dat het heel goed gaat, maar het is vooral heel voldaan. Maar de benen die zijn nog niet heel veel waard.
0: Nee, dat snap ik ook. Hoe is het gegaan? Want ja, we spraken jou natuurlijk vorige week. Toen zei jij van nou, ik ga nog even 2 dagen zorgen dat ik helemaal klaar ben daar. En helemaal geïnstalleerd in Kopenhagen.
2: Zeker.
0: En dan ga ik ervoor. Hoe was de dag van de Ironman? Neem ons even mee.
2: Nou, de dag van de Ironman ging weg om 4:00 ochtends. En dat was eigenlijk het enige moment dat ik echt gespannen was. Van 4 tot 6 in de ochtend. En vanaf 7:00 stond je aan de startlijn. Nou, eigenlijk moet ik echt zeggen dat ik het echt had onderschat, dat het gewoon heel zwaar was.
0: Ja.
2: Maar wel heel tevreden hoe het was gegaan. Het zwemmen kwam prima het water uit. Het fietsen vond ik echt, viel echt tegen. Maar wel nog redelijk veel hoogtemeters en prima tegenwind.
0: Ja.
2: En het rennen vond ik weer leuk, de eerste 2 rondes. Want de laatste 2 rondes toen was ik echt afzien.
0: Ja. En het was natuurlijk ook wel, laten we eerlijk wezen, het is eigenlijk ongelooflijk dat jij dit eventjes in 1 keer doet. Maar waren er tijdens die Ironman wel een paar momenten dat je dacht, misschien ik stap af of ik moet even nu hulp gaan vragen, want ik red het niet meer. Ik heb het in die zin echt onderschat.
2: Nee, ja, ik heb nooit gedacht van ik stop ermee. Maar ik heb wel op een gegeven moment na 2 rondes rennen, dus na 20 kilometer rennen, heb wel een beetje een tandje terug moeten doen. Want ik dacht van anders ga ik de 20 niet redden.
0: Ja.
2: Alleen nog steeds hartstikke goed gegaan, dus als ik tevreden.
3: Maar even, hoe? Want jij ging voor een tijd onder de 10 uur. Dat was je doel, toch?
0: Ja, onder de 10 uur.
2: Het was minimaal onder de 10 wilde ik. En idealiter was het even kon, onder de 9,5.
3: Ja. En is dat gelukt?
2: Ja, ik ben uiteindelijk finish in 9:14. Dat is zeker gelukt.
3: Ja, het was wel zwaar. Ik moest een tandje terug. En dan gewoon 9:14. Dat is echt bizar, joh.
2: Ja, maar dan moet je nagaan dat er ook mensen zijn die er 14 of 15 uur over doen. Net zo knap. Maar ik moet er ook niet over nadenken dat je nog langer bezig bent dan die 9 uur. Want die 9 uur was echt wel een leidensweg.
0: Ja.
2: Maar wel heel voldaan nu.
0: Ja, snap ik. Dus je bent geplaatst voor het WK. Dat is toch fantastisch?
2: Nou ja, ik ben uiteindelijk geplaatst voor het WK. Dus dat is super cool. Dus dat was ook even spannend. Dus ik had gisteren de ceremonie.
0: Ja.
2: En daar werd ik uiteindelijk geplaatst voor het WK. Dus dat is heel fijn. En toen moesten we naar het plan met de auto terug naar Best. Dus ik ben nu weer mooi in Brabant.
0: Joep, heb jij wel eens het idee, want dat zei ik tegen Mark en Niek nadat wij elkaar gesproken hadden vorige week. Heb jij het idee dat je misschien veel te later bent achtergekomen wat je kan?
2: Nou, dat denk ik niet. Ja, het is natuurlijk, ik heb er aanleg voor, dat sowieso.
0: Ja, daarom juist.
2: Het idee dat ik echt te laat ben achtergekomen. Ik ben ook wel blij dat ik die studententijd en dat soort zaken ook nog allemaal mee kunnen pakken. Dus dat is dan wel fijn.
0: Ja, en staan nu de sponsors in de rij en willen mensen allerlei dingen met je of...
2: Nou ja, het WK is op Hawaii, dus dat is nog wel een duur grapje.
0: Ja.
2: En het is ook al 10 oktober, dus we liggen om het eerst te stellen en dan moet ik over 7 weken weer een Ironman doen. Maar ik ben al wel in gesprek met sponsoren om dat te bekostigen.
0: Ja, snap ik.
2: Want van mijn eigen baan kan ik het helaas niet betalen.
3: Nee, dat snap ik ook. Maar hoe ga je voorbereiden op dat WK? Want jij zegt 10 oktober op Hawaii.
0: Ja, dat is al bijna.
3: Hey, Joep, er zijn slechtere plekken om dingen te doen in de wereld. Ja, maar wat moet je nog doen tot die tijd? Want je had nog maar weinig gezwommen, vond je zelf. En het fietsen was nu heel zwaar. Moet je dan juist nog iets gaan doen?
2: Nou, het is sowieso even de knop om. Want ik had even, morgen dat nu weer 2,5 maanden thuis kon laten vieren. Maar ik denk dat het vooral je lichaam is laten herstellen is. En misschien nog wat hoogtetrainingen doen. Want er zijn heel veel hoogtemeters in Hawaii 2000 op het fietsparcours.
0: Ja.
2: En het is zwemmen in de zee. En dat is ook een stuk zwaarder dan gewoon in een meertje.
0: In de meer, ja, dat klopt, ja.
2: Dus daar moet ik ook nog even mee oefenen. Dus ik krijg het daar niet cadeau. Dus als ik hier in Kopenhagen 9:15 op doe, moet ik er denk ik al blij mee zijn als ik in Hawaii in 11:30 finish.
0: Ja, waanzinnig knap.
3: Ja, echt respect, toch?
0: Joep, geniet een beetje na en succes hè, met de voorbereidingen voor Hawaii.
2: Ja,
0: en hou ons op de hoogte.
3: Ja, spreken we je tegen die tijd wel even weer.
0: Ja. Fijne dag. Houdoe.

0: one I'm leaving you for.
1: Adele en Rumor Has It.
2: We gaan zo meteen naar het nieuws met Niek.
3: Ja, onder andere gaat het over dat er 3 mensen gewond zijn geraakt bij een vechtpartij in Den Bosch. En veel politie op de been gisteren bij een stadspark in Helmond. Maar het bleek al gauw loos alarm.
4: Slowolkens presenteert Brabantse Vrienden. Met nog veel meer keigezellige artiesten. Zoals Gerard Joling, Emma Heesters, Outsiders en Samuel Welten. 5 september Aquabest. Ga voor tickets naar brabantsevrienden.nl.
5: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
6: Er waren eens 3 zussen. Lieneke, Wiesje en Roosje. Ze droomden niet van glazen muiltjes of kastelen, maar van iets veel mooiers. De perfecte nachtrust voor iedereen.
7: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, al sinds 1988. Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
8: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
9: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
10: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
11: Titanic.
12: Bonjour, ik ben Céline Dion.
11: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt van 17 tot en met 20 september naar Chassé Theater in Breda.
13: Maar Céline Dion zit toch niet zelf op de Titanic?
11: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op chassé.nl.
1: Het is 8:30 exact. We gaan naar het Omroep Brabant Verkeer. Wijnand Zwaan bij de ANWB. Goedemorgen.
14: Goedemorgen, Jordi. Ja, de meeste regen is een beetje aan het wegtrekken. We zien ook dat de drukte wat afneemt op de Brabantse wegen. Maar toch, op sommige plaatsen loopt het verkeer nog vast. Zoals op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. De rijden langzaam over 13 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. De A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht. 8 kilometer file met zo'n 10 minuten vertraging. Verder gebeurt er een ongeluk op de A59 richting Den Bosch tussen Waalwijk en Nieuwkuik. Nog 7 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Maar de weg is wel weer vrij.
6: Omroep Brabant.
1: Deze ochtend is het bewolkt en vrijwel overal regenachtig. Kan er niet meer van maken, jongens. Ik zou echt graag willen dat het wat anders was. Maar ja, het wordt uiteindelijk wel droog. Gaan we nog wel een zonnetje zien en het wordt 20 tot 23 graden. Het nieuws krijg je van Niek de Vries.
3: 3 mensen zijn gisteravond gewonnen.

0: In Best, waar kinderen rookgranaten uit de Tweede Wereldoorlog vonden, wordt onderzocht op meer explosieven. Het bosje is voorlopig afgezet. Volgens de gemeente is er geen direct gevaar voor de omgeving. De explosieve opruimingsdienst heeft de 16 rookgranaten die de kinderen hadden gevonden meegenomen. Na weken van zonnig, warm zomerweer en ook droogte regende het gisteren voor het eerst in tijden weer. Ook vanmorgen is het regenachtig en de verwachting is dat het in de komende dagen ook af en toe regent. Toch is dat bij lange na niet genoeg, zegt deze hydroloog.
1: Door de regen wordt de bovenste bodemlaag wordt nat, dus dat is fijn, dat helpt iets. Maar de watertekorten die zich hebben kunnen opbouwen de afgelopen maanden, dus al sinds het begin van de lente, zitten veel dieper in het systeem. In de diepe bodem en ook die hele lage rivierafvoeren. En die los je niet zomaar op met een paar dagen regen.
0: De verwachting is dat de regen de komende twee weken aanhoudt. Politie rukte gisteren met veel eenheden uit naar Stadspark de Warande in Helmond. Er was een melding binnengekomen over een man die daar met een groot wapen liep. Daarom werd er geen risico genomen. Agenten gingen er met kogelwerende vesten naartoe naar dat park, maar het bleek al snel een bloos alarm te gaan. De man met het wapen was namelijk een dierenarts die een verdovingsgeweer in zijn handen had. Ja, die was daar bezig. Ja, in die Warande daar verblijven ook dieren en zo. Ja,
2: nou ja, die dieren in principe wel een wapen. Worden. Dus het is wel in die zin klopt het wel.
3: Ik snap mensen wel, hoor. Dat
2: ja, daar zou ik ook denken, wat is dit nou allemaal? Ja. Als ze dat niet weten. Ik denk ook niet dat die man een witte doktersjas aan had, dat mensen denken, oh, dat is een dierenarts.
3: Nee, ik zou daar ook wel even een bordje bij zetten of zo, of een jas aantrekken.
2: Ja.
3: Want ik ben een dierenarts en het komt, dit is oké, zeg maar.
0: Ja. Ja, geen idee of die man dat had. Dat zal dan wel niet, denk ik dan. Ja. Want anders dan had
3: hij... Nee, ja, blijkbaar niet, nee.
2: Dan moet ik zeggen, bij mij thuis is er ook vaak een melding dat er een man met een groot wapen rondloopt.
3: Ja. Zo goor.
2: Goed. We gaan naar Bob Sinclair. Dit is Love Generation.

0: knew it. I knew you.
1: Jordi vraagt zich af.
0: Ja. Dat kun je wel zeggen, ja.
2: Wat vraag je af?
0: Ik vraag me een beetje af, is er vandaag iets met jou aan de hand?
2: Met mij?
0: Ja, ik weet ook niet of het helemaal handig is om dit op de radio te doen. Maar dat doe ik gewoon. Je bent een beetje, ik weet niet, je bent een beetje... Je zit hier wel, maar ook weer een beetje onrustig of zo. Of wat heb je?
2: Nou, dat klopt zeker. Ik ben wel onrustig, ja. Maar dat heeft niks met het programma te maken. Ik moet straks bloed prikken. En ik ben echt als de dood voor naalden. Ik vind dat echt... verschrikkelijk. Dus ik zie er eigenlijk al een week tegenop. Nou, ik heb dat donderdag moeten inplannen.
0: Ja.
2: Het is vandaag dinsdag, dus ja, dat is bijna een week.
0: Dus het was
2: een
0: weekend...
2: Dat is echt... ik ben dan ook echt afgeleid. Omdat ik de hele tijd denk, oh ja, daar komt 12 uur, moet ik dit doen. Daar komt 12 uur.
0: Maar waarom heb je...
2: Ik weet het niet.
0: Is het dan dat je daar moet gaan zitten? Of is het...
2: Nee, het is echt de naald. Want ik ga daar zitten en al geven ze me 20 pillen, vind ik het helemaal prima.
0: Ja.
2: En weet ik het allemaal, maar ja, zo'n naald in je arm en dan...
0: Maar ze moeten allemaal buisjes bloed of zo?
2: Ja, ze hebben allemaal buisjes bloed nodig, ja.
0: Oh ja, maar dan is het maar één keer een naald, hè?
2: Het is één keer een naald.
0: En dan worden de buisjes
2: dat hebben ze beloofd. Maar ja, ik ben dan ook als de dood dat ze... Oh, ik kan het niet vinden. Nog een keer prikken. Oh, ik
0: ja,
2: niet
0: ze
2: vinden.
0: Moeten
2: Nog
0: wel
2: een keer prikken.
0: Vinden, ja.
2: Oh, ja, nee, het is... En ik weet ook niet waar ze gaan prikken, vind ik ook eng.
0: In de arm?
2: Ja, maar als ze hier prikken,
0: in
2: mijn pols, zeg maar, daar...
0: Nee,
2: dat vind ik al eng.
0: Hier in de...
2: Ah, oh, dat vind ik al niks. Ja. Hier aan de zijkant, bij schouder, weet je wel. Waar je een griepprik krijgt, dat vind ik nog...
0: Nee, de beste moment om de ader te vinden is volgens mij hier in de arm.
2: Ja, dat vind ik al niks. Ja. Dus nee, ik ben inderdaad een beetje... Unheimlich. Ik weet niet of daar een goed Nederlands woord voor... Ik ben een beetje...
0: Nou, mocht je morgen een andere sidekick hier zien zitten... dan weet u dat niet.
2: Maak jij het even nog erger. Ik vind het van mezelf al wel erg genoeg.
0: Maar daar heb je echt schrik van.
2: Ja, daar heb ik echt wel schrik van, ja. Ja. Maar ook, ik bedoel, ik ga het wel doen, want het is nodig. Dus het is niet zo dat ik er dan van wegloop of zo.
0: Nee,
2: maar
0: snap ik.
2: Ik vind het echt niet leuk, nee.
0: Ach. Nee. Zit nou te denken, zou meer mensen dit hebben? Of überhaupt dat ze...
2: Ja, naalden
0: nog wel, maar... Ik ben wel trouwens... Ik ben wel eens...
2: Maar heb jij geen angsten?
0: Jawel, ja, voor slangen en zo. Dat vind ik dan een beetje... Ja. Dat ik dan, maar goed. En voor ik ben ook wel redelijk claustrofobisch.
2: Oh ja.
0: Dan word ik ook helemaal gek.
2: Dan
0: word ik niet blij. Maar er zijn er heel veel, hoor. Marloes die zegt, heel herkenbaar, prikangst. Inmiddels gaat het met mij beter. Ze prikken voortaan met een dunne naald. Dus dat kun je nog vragen misschien, Mark.
2: Ja, ja.
0: En even kijken, Nicolien zegt, welkom in mijn wereld, Mark. Ik heb ook vreselijke hekel aan prikken. Succes, sterkte vandaag. En Alex, die volgt jou ook. Die zegt, ik ben niet bang voor naalden, maar wel bang dat ze niet in je ader prikken.
2: Maar in je slagader, zegt hij.
0: Ja, kan ook nog, Mark.
2: Leuk, Alex, dus, dankjewel. Echt mega fijn. Echt,
0: maar even gewoon, waar ben jij bang voor? Ik heb het nu even tegen de luisteraar. Waar heb jij nou echt schrik van? Waar kan jij nou echt gewoon bijvoorbeeld nachten wakker van liggen als dat eraan komt? Laat het even weten via de app 06-573-28203. Nou, Mark is al...
2: Ja, kijk hier, we hebben het erover. Ik krijg gewoon letterlijk kippenvel.
0: Heel de week is hij al niet in zijn hum dus. En vandaag helemaal, omdat hij dadelijk bloed moet gaan prikken. Maar waar ben jij echt bang voor? Of waar kan je echt tegen opkijken dagenlang? Stuur het even door naar 06-573-28203. En dan horen wij het graag. Zometeen. Even een rondje. Luisteraars.

0: Steve Harley, Cockney Rebel en Make Me Smile.
1: Jordi vraagt zich af.
0: Ja, want Mark is al de hele ochtend een beetje, ik weet niet, die gaat...
2: Een beetje afwezig en onrustig.
0: En rustig en dan weer dit en weer zus. Nou, het gaat erover dat hij dadelijk bloed moet gaan prikken. En hij heeft, hij kijkt helemaal tegen die naalden op die dan gaan komen.
2: Ja.
0: En überhaupt gewoon het bloed prikken, dat vindt hij gewoon helemaal niks. En daar kwamen al heel veel appjes op binnen. Mensen die echt hetzelfde ook hebben, dat viel me echt op.
2: Mensen die dit hebben.
0: Echt gewoon ook voelen van, ik snap precies wat je wil... ik weet niet. Het is, ik snap het wel.
2: Ja.
0: Dat vind ik al heel lief. Maar wat komt er nog meer allemaal binnen? Want de mensen, ik zie heel veel in ieder geval tandarts.
2: Ja, tandarts
0: echt,
2: komt binnen.
0: Heel veel tandarts vrees hebben.
2: Ja, zeker. En ook nog voor mijn vrouw komt binnen. Ja,
0: Monique
2: ik kan
0: zegt examens. Die kan, dat snap ik ook wel. Examens, ja.
2: Maria zegt claustrofobie.
0: Ja.
2: Alex zegt mijn salaris, ik vind het te weinig.
0: Robert zegt als mijn zoontje onder narcose moet, dat snap ik ook. Hebben wij een paar maanden geleden ook gehad. Dan zit je niet lekker in het ziekenhuis, hoor.
2: Nee, Miranda zegt ook bij de tandarts, maar dan wel specifiek het boren. Het verdoven vindt ze dan niet zo erg, maar het boren wel.
0: Oké.
2: Even kijken, hoor. Marianne die zegt nog, maar dat gaat wel over bloed prikken. Maar die zegt, ik heb ooit bloed moeten laten prikken. Het was gebeurd voordat ik iets voelde, maar het bleek achteraf een student te zijn. Het was een vakantiebaantje. Als ik dat van tevoren had geweten, was ik ook bang geweest. Dus het kan meevallen.
0: Oh.
2: Dus dat is, ik weet niet of ik daar dan blij van word of niet. Maar tandarts komt wel echt ver weg het vaakst binnen.
0: Terwijl ik mijn tanden...
2: Ja, heb ik dan weer geen last van.
0: Nee, ik ga er ook prima zitten.
2: Ja.
0: Maar,
2: wel interessant.
0: Dankjewel voor al jullie fijne en ook wel bijzondere verhalen.
2: Ja, komen ook nog tips binnen? Wil je nog wat tips?
0: Ja, zeker. Oh. Dus
2: het gaat voor het bloed prikken bijvoorbeeld.
0: Ja.
2: Ogen dicht en afwachten. Dankjewel, Teun.
0: Ja, hele goeie.
2: Ga ik proberen,
0: hele
2: maar.
0: Goeie.
2: Van Cor, daar vind ik eigenlijk de allerbeste tip.
0: Ja.
2: En ik ga je nu voor bidden dat dit zo is. Het beste kun je een verpleegster hebben met een diep décolleté, zegt Cor. Want dan let je niet op de naald.
0: Zo is het.
2: Nou.
0: Kijk.
2: Soms kan de oplossing zo makkelijk zijn, hè?
0: Ik kan één ding zeggen, in Cor we trust.

Zo is het maar net. Wij gaan richting de klok van 9. Straks hebben we natuurlijk weer ons ratje. Mag je weer wat aan gaan vragen op deze regenachtige dinsdag? Denk daar vast over na. En nu tot het nieuws. Hitmachine Coldplay. Dit is Talk in een keigoeie morgen.

0: alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Leren mediteren? Zen.nl.
2: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
3: Wat een goed plan.
2: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
3: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
2: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
4: Leren mediteren? Zen.nl.
2: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.

0: euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
5: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend sikkenspecialist.
4: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Kom woonshoppen in Os.
5: De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
6: Laat je op zondag 30 augustus vermaken en meevoeren door de Brabantse Dag in Hezen. De grootste theaterparade van het jaar. 16 wagenbouwersgroepen trekken door de straten van Hezen met hun indrukwekkende, huizenhoge theaterdecors. Info en kaarten op brabantsedag.nl.
7: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
8: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
9: Clemens Peters met het NOS-journaal. Waterschap Brabantse Delta gaat aangifte doen na bedreigingen aan het adres van meerdere medewerkers. Deze toezichthouders controleren of boeren overdag geen water uit sloten of beken halen. Dat is tijdelijk verboden vanwege de droogte. Het gaat volgens het waterschap om meer dan alleen vervelende opmerkingen.
10: Mensen kregen allerlei dingen toegestuurd. Er werden dingen gezegd wat er met hun zou gaan gebeuren. Het gaat echt alle grenzen te buiten. Zeker voor mensen die zich de afgelopen periode zo hebben ingezet om dat weinige water wat we hebben in ons gebied ook zo eerlijk mogelijk te verdelen.
9: Opnieuw is er ingebroken bij een brandweerkazerne. Afgelopen nacht sloegen dieven toe bij de kazerne in Sint-Michielsgestel in Noord-Brabant. De inbrekers namen duur gereedschap mee, wat de brandweer gebruikt om mensen mee te redden. Brandweerkazernes door heel Nederland zijn regelmatig doelwit van de inbraken. De afgelopen periode is er ongeveer 50 keer ingebroken of geprobeerd in te breken. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en de oppositiepartij PRO hebben weinig opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen heel groot zijn. En voordat hij steun geeft, wil hij dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan.
11: Daarvan zeggen wij, dat is niet acceptabel, dus dat moet het kabinet niet doen. Er moet natuurlijk wel geld opgehaald worden, want we moeten de rekening voor Defensie betalen. Maar dat moet echt gebeuren door de mensen met de grootste vermogens, door bij hen wat meer te vragen.
9: Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. Nederlandse kranten zijn boos over de boetes die ze hebben gekregen vanwege hun berichten over geneesmiddelen zoals Ozempic, meldt het FD. De inspectie Gezondheidszorg vindt dat NRC, de Volkskrant, de Telegraaf en het AD reclame hebben gemaakt toen ze schreven over de gezondheidsvoordelen van Ozempic. De kranten zijn het er niet mee eens en noemen de boetes van tienduizenden euro's onbegrijpelijk en zelfs censuur. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt vandaag ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon. En dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dankjewel, 9:02. Het Omroep Brabant verkeer, Wijnand Zwaan. Volgens mij valt het reuze mee, ja, qua ochtendspits vandaag.
13: Ja hoor, zeker. We hadden een klein ochtendspitsje, maar die is eigenlijk alweer voorbij. Het is toch echt nog wel zomervakantie, ondanks het wat regenachtige weer. Maar goed, op de A2 van Den Bosch naar Utrecht rijden nog wel langzaam tussen Rosmalen en de afrit Kerkdriel over 5 kilometer. En op de A50 van Arnhem naar Os bij Rabenstein 3 kilometer in de file. En de vertraging is in beide gevallen maximaal 10 minuten.
12: Dankjewel, zometeen gaan we naar ons Ratje, mag je weer wat aan gaan vragen? Ik ben benieuwd waar je mee gaat komen.
14: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
15: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
14: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
15: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
16: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
17: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis mee met Golden eSIM. Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com. Download de app of ga naar goldeneasin.com. Reis slim met Golden eSIM.
18: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
19: Ben jij toe aan een carrièreboost? Bezoek dan de VDL Carrièredag op donderdag 17 september. Tussen 9 en 8 kun je vrijblijvend binnenlopen bij 9 VDL-bedrijven in Hapert en Eersel. Wil je meer weten? Check vdlcarrièredag.nl.
20: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
19: Ben jij toe aan een carrièreboost? Check vdlcarrièredag.nl.
20: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
21: Sta je op, maar voelt het alsof je slaap je niet heeft hersteld? Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk ligt de volledige Alping-collectie voor je klaar. Ja, Koos Kluipmans, de Alping-studiodealer. Kom proefliggen en gun jezelf weer een fijne nacht.
22: Ah, wat een schatje. Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
23: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee en ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
21: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 20% zomervoordeel op de Alping-collectie.
24: Vanaf 1 september, 11 dagen lang, de top 1976.
25: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
24: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
25: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
24: Kei, goedemorgen. Jordi Graat.

0: to You. Momenteel een dikke hit in de hitlijsten en ook daarbuiten. En zo zijn we weer gestart op deze dinsdagochtend.
1: Goedemorgen.
0: Het is vandaag 18 augustus. Het is behoorlijk vrijwel de hele ochtend en ook nog een stukje van de middag gaat het regenen. Het is niet anders. Later op de dag wordt het wel droog met wat zon en het wordt 20 tot 23 graden vandaag.
2: Het is de dag vandaag dat NEC in de Champions League voorronde speelt, maar wel de echte voorronde, dus het is met
0: gebeuren. Ja.
2: Ben benieuwd hoe wij René Snippert morgen vroeg hier aantreffen, onze nieuwslezer.
0: Ja, die is natuurlijk diehard NEC-fan.
2: Ja, die zit vanavond in het stadion. Als die winnen, dan wordt hij gek, denk ik.
0: Ja, maar hij zorgt maar dat hij op tijd is.
2: Nee, dat wel. Hij moet gewoon s'avonds een vent, s'ochtends een vent, maar ik ben benieuwd hoe euforisch dat hij is.
0: We zullen zien.
2: Het is ook de week van de intro-dagen.
0: Ja, leuk.
2: Het is overal een energie.
0: Ik was sneu voor ze met dit weer. Meen ik echt. Het is toch een beetje
2: in de kroeg zitten.
0: Ja, dat kan. Dat is trouwens waar.
2: Ja. Ja. En de dag van het samen zijn met je partner.
0: Nou, ik ga vanavond eens even wat leuks organiseren.
2: Heel goed.
0: Oh nee, ze moet werken vanavond.
2: Oh, jammer.
0: Niek, in het nieuws.
3: Een lage kilometerstand klinkt aantrekkelijk bij een gebruikte auto. Toch zegt die tellerstand lang niet alles over de staat van de motor. Dat blijkt een opmerkelijk geval in een Amerikaanse garage. Een Kia met slechts 3000 kilometer, die bleek al een jaar onafgebroken stationair te draaien zonder ook maar 1 meter af te leggen. En ja, die motor die zag er echt niet uit. Hè?
2: De helemaal onder de olie en alles. Ja,
3: Dus nou ja, inderdaad, die kilometerstand, dat zegt in dit geval niet zo veel. Een festivalweekend, een concert van een favoriete artiest of een spannende sportwedstrijd. Grote evenementen zijn populair onder jongvolwassenen, maar de dag erna blijkt voor veel van hen lastig te combineren met werk. 3/4 werkende volwassenen onder de 30 jaar zorgt er daarom voor dat zij de dag na een groot evenement vrij zijn.
0: Jij weet dat ik daarop aansla.
2: Ja.
0: Nee, snap ik helemaal.
2: Ja. Ja, ik ken iemand die is na carnaval ook altijd een paar dagen vrij.
0: Dat is wel waar. Ja. Maar ik doe ook gewoon door de week veel klusjes. En als ik dan een keer een kort nachtje heb, dan ben ik hier gewoon.
2: Ja, wij zijn daarvan.
0: Ik weet het, het is helaas voor mij een stokpaardje wat ik niet heel graag tevoorschijn haal. Maar het is wel zo, ja, ik vind het echt gewoon een stel jankers bij elkaar. Ik ging vroeger gewoon tot 4 uur 's nachts werken. En dan om 9:30 was ik weer bezig met de volgende. Had je een keer een kort nachtje.
2: Ja.
0: Maar ja, als je naar een festival gaat en je bent om 12 uur thuis en je moet de volgende ochtend om 7 of 8 werken. Nou, gewoon even doorbijten. Kom op, jongens. Ja. Zijn toch geen watjes.
2: Voordat we naar het ratje gaan, ik heb een rectificatie.
0: Oh.
2: NEC speelt morgen.
0: Oh, oké. Okay. Nou, dan hebben we gelukkig een fitte René Snippert.
2: Dat is fijn.
0: In de studio.
2: Ja.
4: Kei, goedemorgen.
0: Wij gaan naar de categorie en de letter. En dan komt dat vast wel goed. Wat is de categorie?
2: De categorie is dingen die je doet als je terugkomt van vakantie.
0: Oké, en de letter?
2: De F.
0: De F.
2: Van Ferdinand.
0: Dingen die je doet als je terugkomt van vakantie met de F. Als je iets weet en je wil iets aanvragen, dan mag je dat nu laten weten via 06-573-28203. Dus 06-573-28203.
2: Ja, mag je ook een liedje dus. En je moet wel iets weten met de F, maar daar kun je heel creatief in zijn.
0: Ja.
2: Want de jury is, ook als het gaat om dingen die je doet als je terugkomt van vakantie, gewoon weer
0: soepel.
2: Zeer soepel.
0: Dus denk erover na. Dingen die je doet als je terugkomt van vakantie met de F. Vraag ook meteen iets aan via de WhatsApp 06-573-28203. En of je nog vakantie hebt, dat maakt dan niet uit. Of misschien ben je net weer aan het werk, of heb je wat anders wat je aan het doen bent. Een liedje tussen nu en 9:30 is altijd fijn. Om even gewoon mee te beginnen, toch? Tenminste, denk
2: ja,
0: ik.
2: Ja, zeker.
0: Ik weet het niet. Oh, deze is leuk. Jannie zegt foto's terugkijken.
2: Ja,
0: goeie.
2: Ja, tuurlijk.
0: Goeie.
2: Ja.
0: Hele goeie. Ja, ik zit toch af en toe vaker erover na te denken om dan weer die foto's gewoon eens een keer weer te laten afdrukken.
2: Ik heb dus een trouwboek fotoboek gemaakt.
0: Is dat
2: en
0: leuk?
2: Dan kijk je toch elke keer even in. Dus ik ga dat ook weer vinden.
0: Ik ben wel met je eens. Ja. Nou, die wil iets van de Steve Miller Band horen. Dat is wel leuk.
2: Zeker als je Steve Miller Band.
0: Godjongejongejonge. Wat vind jij? De Joker of Abacadabra? Zullen we doen?
2: Oh, de Joker.
0: Joker doen?
2: Ja.
0: Kijk, bij deze.

0: Francis die zegt fanatiek alles wassen. Dingen die je doet als je terugkomt van vakantie. Dat was nog eens even mooi verzonnen, vond ik.
1: Eerlijk, zeker, nou, ja. Creatief.
0: En die wilde graag Jan Smit en Marco Schuitmaker. En van Goes tot Purmerend. We kunnen wel even eentje doen, vinden wij leuk. En die gaan we van... we gaan Danny erbij pakken. Want Danny, dingen die je terug doet als vakantie... frikandellen eten, want ik heb dan geen zin om te koken.
1: Ja.
0: En hoeveel mensen eten er dan friet? Daar zijn er veel, hè?
1: Ja, dat denk ik ook. Maar ja, vooral friet, de snacks.
0: Ja, de snacks.
1: Ik mis de snacks altijd wel. Als ik in Amerika ben geweest, een frikandelletje en een kroket, dat hebben ze niet.
0: Ja, dat klopt. Maar meestal is het zelfs zo, als je in Europa bent... dat je vaak nog wel ergens bij een grote supermarkt of zo... kun je wel een frikandelletje ergens
1: Of bij Piet Friet.
0: Piet Friet, ja.
1: Zijn heel veel Nederlandse snackbars.
0: Ze hebben natuurlijk overal een Piet Friet, hebben ze wel ergens. Dat klopt, ja. En zeker aan de Costa Brava heb je overal van die Nederlandse supermarkten.
1: Ja, en in Griekenland ook tegenwoordig, in Italië.
0: Ja, in Gersonisos denk je, nou, daar op een eilandje Kreta heb je gewoon friet van Piet. Ja. Met alle Nederlandse snacks. Dus,
1: kun jij gewoon een kaassoufflé bestellen?
0: Dat is geen punt.
1: Ja.
0: En hij bestelt ook een liedje. Namelijk Michael Jackson.

0: Michael Jackson. Dank jullie wel voor alle verzoekjes. Ja, het probleem is altijd, wij krijgen zoveel dingen binnen dat we maar een hele beperkte selectie kunnen draaien. Maar niet getreurd, morgen 9:15. Nieuwe ronde, nieuwe kans. Hebben we ook weer een nieuw ratje, een nieuwe categorie, een nieuwe letter. En dan mag je gewoon weer wat aan gaan vragen. Want het is bijna 9:30 en dan gaan wij natuurlijk zo meteen naar het nieuws met Niek. Wat heb je voor ons?
1: Dat er weer is ingebroken bij een brandweerkazerne in onze provincie. En een jetski-uitje van twee Franse jongens met hun vader liep anders dan gepland.
2: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
3: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
4: zit in Mil, Reuzel en Riethoven.
2: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
5: Slowolkens presenteert Brabantse vrienden. Met nog veel meer keigezellige artiesten. Zoals Gerard Joling, Emma Heesters, Outsiders en Samuel Welten. 5 september, AquaWest. Ga voor tickets naar Brabantsevrienden.nl.
6: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
7: Ah, wat een schatje.
8: Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
9: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee, een ervaren safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
10: Omroep Brabant.
0: Het weer van vandaag deze ochtend is nog regenachtig en bewolkt. Het is ook gewoon echt grijs en misschien ook wel een beetje grauw. Want het gaat nog wel even duren voordat dadelijk de zon tevoorschijn komt. Dan door die zon gaat de temperatuur iets stijgen, nog boven de 20 graden. Tussen de 20 en 23 graden gaat het worden. Maar het is de hele week een beetje wisselend, bewolkt en regenachtig. Het nieuws, dat krijg je van Niek.
1: Er is weer ingebroken bij een brandweerkazerne in onze provincie. Inbrekers sloegen vannacht toe bij de kazerne in Sint-Michiels-Gestel. Inbrekers zijn er vandoor gegaan met duur gereedschap waarmee mensen kunnen worden gered. Eerder werd al ingebroken bij kazernes in onder meer Bergijk, Geffen, Hapsen en Ravenstein. Volgens de politie is er de afgelopen maanden een explosieve toename van inbraken bij brandweerkazernes. Bij een brand in een huis in Dussen is een vrouw gisteravond zwaar gewond geraakt. Buren zagen rond 7:15 rook uit het huis komen en hoorden de rookmelder afgaan. Ze gingen meteen naar binnen en vonden de vrouw op een bed dat in brand stond. Ze zou met een sigaret in haar hand in slaap zijn gevallen. In kennis wist de vrouw naar buiten te brengen. Vier Nederlandse kranten krijgen een boete omdat ze te positief hebben geschreven over afslankmiddelen als Ozempic, dat meldt het Financiële Dagblad. Gaat om de Volkskrant, het AD, het NRC en de Telegraaf. Je hoort een FD-journalist.
11: De hoofdredacteuren die ik heb gesproken, ja, die spreken echt van een aanval op de persvrijheid. Die zeggen, als wij niet meer over Ozempic kunnen schrijven, dan kunnen we bij wijze van spreken de hele wetenschapsredactie wel opdoeken.
1: Volgens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waren de kranten niet neutraal over de werking en de risico's van die middelen. Een jetski-uitje van twee Franse jongens met hun vader in Thailand liep anders dan gepland. Ze zouden een tochtje gaan maken van zo'n 3 kwartier. Dat doe je natuurlijk wel vaker als je op vakantie bent, dat je dan eventjes een uurtje of zo een jetski huurt. Maar toen ze na een paar uur niet waren teruggekeerd, werd er alarm geslagen. Er werd een grote zoekactie gestart. Omdat het donker werd, moest die in de avond worden gestaakt. Uiteindelijk werden ze de volgende ochtend na 16 uur op zee gered. De jetski was kapot gegaan. Daardoor konden ze geen kant op. Dus ja, hebben ze met z'n drieën dus gewoon 16 uur...
0: Nou, ik zou dat toch ook op een gegeven moment... Oh.
12: Ja, dat is echt, jongen.
1: Maar hoezo ga je... Je zult het maar meemaken ook.
0: Nee, maar ook een paar uur. Ik bedoel, als je aan de Costa Brava een jetski huurt en je bent niet na 3 kwartier terug...
1: Oh, dan gaan ze meteen
0: nog. Dan gaat er 1 of 2 boten gaan het water op en die komen jou halen. Want dat is echt niet de bedoeling. Dus ik weet niet wat ze daaraan doen. Maar ik denk misschien dat 16 uur, man.
12: Maar
0: dat is gewoon,
12: toch niet alle 3 de jetskis waren kapot. Ze hadden toch met 2...

0: Maar ja, dat ding was niet goed, denk ik. Nee. Maar ja, het is wel, het is veel te laat. Dat kan echt.
1: Gelukkig wel goed.
0: Ja, ja, dat is
2: en hij had ze nog Thais gegeten ook.
0: Ja, dat ook.
2: 16 uur op zijn jetski met Thais eten in je mik. Nou, dat was niet gezellig hoor.

Kingdom of Fear, hier in een keigoeie morgen. Soms zijn er van die liedjes die in één keer weer oppoppen. En dan gaat het niet alleen om gewoon hier op de radio of zo. Maar het gaat ook vaak om liedjes die in één keer weer uit het niets. En dat vind ik zo apart. Die dan in één keer weer onder bijvoorbeeld studenten. Want nu zijn de introweken of onder de jeugd. In één keer weer terugkomen door bijvoorbeeld sociale media. Zoals Instagram en TikTok. En dit is zo'n liedje dat wordt echt weer overal gedraaid en meegezongen. Iedereen houdt elkaar vast. Iedereen gaat van links naar rechts. En het is eigenlijk aan de ene kant een heel mooi. En aan de andere kant ook wel zo'n heel pijnlijk liefdesverhaal. Maar ik dacht, misschien mooi om die weer eens even een keer te draaien. Dit is Irish in de ochtendshow. Kei goeiemorgen op deze dinsdagochtend.

0: prachtig liedje, Irish. En niet alleen omdat het weer helemaal populair is, bijvoorbeeld onder jongeren die dit weer helemaal in één keer hebben opgeduikeld. Vraag me dan niet waar ze dat vandaan halen, maar dat komt dan in één keer weer voorbij en dan gaat iedereen dat weer draaien. Maar het heeft ook te maken met het volgende.
1: Top 1976.
0: Want gisteren is de stembus geopend van de Top 1976. Die gaan wij namelijk met heel veel liefde starten op 1 september. Vanaf 9 uur, dan gaat het helemaal los. De Top 1976, dat wordt één groot feest. En wij zien deze ochtend gewoon echt ook de ene na de andere stemlijst binnendruppelen. En als je op dit moment misschien aan het werk bent en je denkt, ja, ik heb toch even geen zin om te werken, of je bent thuis, of je zit nu ergens op vakantie in een regenachtige voortent en je denkt, ik wil even de zinnen verzetten.
2: Of in een hele saaie meeting.
0: Saaie meeting.
2: Denk, ja, ik ook.
0: Ja. Er zijn genoeg redenen om nu te denken, pooi, hier heb ik even geen zin in. Dan kan ik je aanraden om even naar de site te gaan, omroepbrabant.nl/top1976. En vul daar jouw stemlijstje in. Dus omroepbrabant.nl/top1976. Selecteer jouw favorieten. Stuur je lijstje in. Die moet je nog wel even bevestigen. Dat is altijd belangrijk. Kan ook zijn dat die mail in de spammail komt. Maar je moet hem even bevestigen, zodat wij weten dat je geen computer bent. En dan hoop ik dat jij je lijstje in gaat leveren.
2: Dat zou mooi zijn, want dan gaan we al die lijstjes verzamelen.
0: Ja.
2: Dan maken wij dus een top 1976 van.
0: Ja.
2: Met 1976 liedjes.
0: Ja.
2: Uit de afgelopen 50 jaar. Van alles wat je mag kiezen wat je wil daaruit.
0: Alles is goed.
2: En dan vanaf 1 september dan gaan we die lijst uitzenden. En dat wordt echt fantastisch.
0: Ja, 1 september, daar wil je bij zijn. Zet dat ook sowieso in je agenda. Dan wil je dat eigenlijk niet missen. Het is eigenlijk gewoon de radio aan en pas uit als de nummer 1 is gedraaid.
2: Zeker.
0: Vul je stemlijstje in. Dan zijn wij jou zeer dankbaar. Omroepbrabant.nl/top1976.

0: Amersfoort met Hubert Mol. En we hebben vandaag het top 1976 dilemma, hè?
1: De dilemma lichter. Er zijn twee plaatjes.
2: Jij bent ook wel een dilemma.
0: Laten we eens even luisteren.
3: Top 1976. Dilemma.
0: Oh ja.
4: Ja. Twee. Frans, ze spreekt een beetje Duits. Ze spreekt een beetje Frans en Duits.
1: Ja, welke zou nou het hoogst in de top 1976 moeten komen volgens jou dan? Joh, laat ik beginnen.
0: Ik denk 1. Ja.
1: Oké. Okay.
0: Ja.
1: Jij, Mark?
0: 1. Ja, ik denk 1. Ja.
1: Maar als ik nou vraag, welke vind je het leukst?
0: Oh, daar heb ik niet. Ik vind ze allebei, want ze hebben allebei een beetje een charme.
1: Ze hebben allebei wel top hitlijstenwaardig.
0: Zeker. Oh nee, maar dat is een hele andere dingetje.
1: Het is ook een beetje de inspiratie. Hè? Misschien dat je denkt, waar zou ik kunnen stemmen? Ja. Oh ja, dat is ook wel leuk. Of die Frans-Duits. Of je kunt op allebei stemmen in principe.
0: Dat is waar.
1: Als je naar de lijst gaat.
0: Dus zometeen het dilemma. Het top 1976 dilemma. En verder nog heel veel muziek. En natuurlijk Hubert is er zelf. Dus dat is sowieso al een reden om te luisteren vanaf 10.
1: Oh, dankjewel. Dan ben je dat ook?
0: Ja, nee, ben ik echt. Oh. Ik ga zo meteen lekker naar huis. Veel plezier. Tot morgen. 6 uur.

0: alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan, schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften, maakt bereikbaar.
2: Dit is Willem van Oranje de Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
1: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
3: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
4: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
5: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
8: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
11: Dit was een duur bed, maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
12: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak, een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
10: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
0: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
13: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
14: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen zijn vannacht 10 doden gevallen, meldt de gouverneur van de Oekraïnse regio Kharkiv. Bij de aanval werden onder meer een café, een postkantoor en een winkel geraakt. Tegelijkertijd bestookte Oekraïne Rusland met drones. Daardoor werd het vliegverkeer rond Moskou tijdelijk stilgelegd. De politie in Amsterdam heeft binnen een dag 140 tips gekregen over Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een verzorgingshuis ligt. Hij werd op straat gevonden na een herseninfarct of hersenbloeding en kan bijna niet meer praten. De politie probeert opnieuw zijn identiteit te achterhalen en noemt de reacties overweldigend. Toezichthouders van het waterschap Brabantse Delta zeggen dat ze ernstig worden bedreigd sinds hun namen werden genoemd in een reportage van Omroep Brabant. De toezichthouders controleren of boeren zich houden aan het verbod om water uit sloten en beken te gebruiken. Het waterschap gaat aangifte doen van de bedreigingen. Dieven hebben vannacht ingebroken in de brandweerkazerne in Sint-Michielsgestel. Ze namen duur gereedschap mee. Brandweerkazernes zijn de laatste tijd vaak doelwit van inbrekers. Die hebben het gemunt op gereedschap dat wordt gebruikt om mensen te redden, maar dat ook kan worden gebruikt om bijvoorbeeld bij juweliers in te breken. Het lijkt erop dat Memphis Depay toch bij Corinthians blijft. Volgens de voorzitter van de Braziliaanse club heeft hij zijn contract verlengd tot 2028. Eerder kwam de verlenging niet rond, vermoedelijk door oneenigheid over het salaris van Depay. De voetballer beschuldigde Corinthians ervan gemaakte afspraken niet na te komen. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Langzaam maar zeker gaan we naar de top 1976. 1 september zenden we hem uit. Dus het is misschien handig als je hier en daar een klein tipje krijgt. Waar zou je op kunnen stemmen? Wat zou een goed liedje zijn? Waar je niet aan hebt gedacht of wat je vergeten bent. Waarvan je denkt, oh ja, goed dat ik die tip krijg. In ieder geval een klein dilemma. 2 liedjes voor je uitgezocht. Je hebt ze net al even kunnen beluisteren. En welke moet er lekker hoog komen in die top 1976? Dat is 1. En 2, ja, Koffertje van Mol. Dat is misschien ook wel een tipje waard.
16: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
17: Leren mediteren? Zen.nl.
16: Hey Remon! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
18: Leren mediteren? Zen.nl.
19: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
20: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
19: Download de app of ga naar goldenesim.com.
20: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
21: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE Trapliften. Maak bereikbaar.
22: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
23: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
21: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
23: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
24: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor €29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
25: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
24: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
25: De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
26: Titanic.
27: Bonjour, ik ben Céline Dion.
26: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt van 17 tot en met 20 september naar Chassé Theater in Breda.
28: Maar Céline Dion zit toch niet zelf op de Titanic?
26: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op chassé.nl.
29: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
30: Op 1 september is het feest.
31: Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
32: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
33: Het jaar waarin we zijn begonnen.
31: Een lijst met de 1976 mooiste nummers.
34: Uit meer dan 60 jaar popmuziek.
32: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
35: Leren mediteren?
31: Dit is Omroep Brabant. Met nu
32: Brabants Bond en Bermol. Ja, daar is hij.

0: Is toch wel een motto van deze dag. Is toch wel het motto van Omroep Brabant. En is zeker het motto van Brabants Bond.
1: Are you ready?
2: Brabants Bond.
3: Met Ruud Bernal op Omroep Brabant.
0: Ja, huizentekorten in Nederland. Stikstofprobleem, huizentekorten worden niet gebouwd. Maar steeds meer Nederlanders wonen alleen. Dat is ook een probleempje. Samenwonen met een partner is steeds minder vanzelfsprekend. Ook kiezen meer mensen voor een latrelatie, waarbij partners dus niet in hetzelfde huis wonen. En vooral jongeren en ouderen die wonen vaak zonder partner. Alleen wonen wordt steeds normaler. Met de huizenprijzen van nu kan alleen het dak er nog vanaf.
2: Koffie in je hand, Brabant in je oor.
3: Hubert Mol.

0: komt na jaar, na jaar, na eeuw, na eeuw. Na millennium, na millennium. Het is niet te doen. Er komt geen andere zaak meer in het leven van ons. Er komt niets meer, want we blijven zoals we zijn. We hebben allemaal ons karakter als mens. En de een is wat verder geëvolueerd dan de ander. Dat mag je bijna niet zeggen, maar het is wel zo. En het blijft de zooi in het Midden-Oosten. Het is altijd een zooi geweest, dat zal blijven. Het blijft altijd wel wat. Dus waiting on the world to change, dat gaat niet gebeuren. De wereld gaat niet zomaar veranderen omdat wij denken dat het zo beter kan. En dat is ook een beetje het punt, hè. We denken allemaal anders. En dat is toch lastig om dat allemaal te kunnen synchroniseren. En dat lastig, dat anders denken, wat lastig kan zijn, dat zou misschien ook in het voordeel kunnen zijn als je gaat stemmen. Want het is zo leuk als we op die manier toch weer een beetje anders zijn.
1: De 1976 mooiste, beste, leukste en gezelligste nummers ooit gemaakt.
2: De top 1976. Omroep Brabant.
0: Het is leuk om toch af en toe een klein tipje te geven. Niet in opdringerigheid, niet omdat ik denk dat ik het allemaal beter weet, maar omdat ik denk, nou, misschien kan je er wat mee. Als je nog geen stemlijstje hebt ingevuld via omroepbrabant.nl/top1976, moest even over nadenken, want dat is er met top 1976. Dat is dit jaar een beetje anders. Omdat we 50 jaar bestaan en we zijn begonnen in 1976, dachten we, dan maken we een top 1976. En dan mag je leuke platen inzetten. Kijk maar even welke plaat er zeker voor jou in moet komen te staan. En de plaat met de meeste stemmen, je begrijpt het al, hoe meer stemmen een plaat heeft, hoe hoger die komt. En het is al zaak dat je ervoor zorgt dat die in die 1976 komt. Een klein tipje van mij dan, als muziekliefhebber. Ik dacht, misschien is dit wel wat. Radio Love, Golden Earring, heb je nog geen lijst gemaakt? Zet hem er misschien wel echt in.

0: Wanneer is een vrouw gevaarlijk? Wanneer is een man gevaarlijk? Wanneer is zij een beetje dangerous? Roxette nog een keer. En daarvoor Radar Love Golden Earring met een Brabants tintje. Ja, ik zeg het er gewoon iedere keer bij. Iedere keer als ik de plaat draai, vertel ik het dat Beatrice Borges erbij betrokken is. En die komt uit Vessem, dat was de oud-directeur van de Rockacademie. Heeft zijn eigen band, de Brabant Funk Band. Is ook van Sweet the Buster. Kortom, is ook een ideetje trouwens. Sweet the Buster. Voor de top 1976. In ieder geval, Golden Earring, Ray the Love, René van Boksel, die dacht, nou, ik zet hem erin. R.J. van Lieshout, Dini van Helvoort, Lambert Krekels, Rob Manders, E.M.A. de Bruin, John de Nijs, Richard Moor, Teun van Gol en nog veel meer mensen hebben in ieder geval al op deze plaat gestemd. Maar er mogen er nog veel meer bij. Al die liedjes die je maar kunt bedenken die je mooi vindt, die mogen wellicht een plekje krijgen in onze top 1976. Het is overal wel. Het nieuws, Niek de Vries. Wat kan je ons melden over het nieuws?
1: Nou, onder andere dat een waterschap Brabantse Delta aangifte gaat doen van bedreigingen. En in China gaan mensen massaal naar een animatiefilm. De reden die is opvallend.
2: Hey Bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
3: Ben jij toe aan een carrièreboost? Bezoek dan de VDL Carrièredag op donderdag 17 september. Tussen 9 en 8 kun je vrijblijvend binnenlopen bij 9 VDL-bedrijven in Hapert en Eersel. Wil je meer weten? Check vdlcarrièredag.nl.
4: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
3: Ben jij toe aan een carrièreboost? Check vdlcarrièredag.nl.
5: Ah, wat een schatje. Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?

0: 23 en dan houdt het echt op. Nieuws, maar niet te vries.
1: Waterschap Brabantse Delta gaat aangifte doen naar bedreiging aan het adres van meerdere medewerkers. Deze toezichthouders controleren of boeren overdag geen water uit sloten of beken halen. Dat is tijdelijk verboden vanwege de droogte. Het gaat volgens het waterschap om meer dan alleen vervelende opmerkingen.
2: Mensen kregen allerlei dingen toegestuurd. Er werden dingen gezegd wat er met hun zou gaan gebeuren. Het gaat echt alle grenzen te buiten. Zeker voor mensen die zich de afgelopen periode zo hebben ingezet om dat weinige water wat we hebben in ons gebied ook zo eerlijk mogelijk te verdelen.
1: Een paar jaar geleden werden medewerkers ook bedreigd, maar volgens het waterschap zijn de bedreigingen nu veel heftiger. Op de A17 bij Moerdijk zijn 3 mensen gewond geraakt nadat de auto waarin ze zaten op de afrit uit de bocht vloog. De auto raakte een boom en kwam ondersteboven tot stilstand. 2 van de gewonden zijn met spoed onder begeleiding van de politie naar het ziekenhuis gebracht. Er is nog geen doorbraak in Den Haag bij de begrotingsgesprekken. Sinds gisteren spreekt het minderheidskabinet met oppositiepartijen over steun. NOS-verslaggever Noeska van der Meijden.
3: Het minderheidskabinet praat in eerste instantie met 6 partijen. Pro kan het kabinet in 1 keer aan een meerderheid helpen. Met alleen JA21 zouden ze een heel eind komen. De andere 4 partijen, SGP, ChristenUnie, Volt en 50PLUS, kunnen net het verschil maken. Vooral ook in de Eerste Kamer.
1: Over 2 weken dan moeten de kabinetsplannen voor Prinsjesdag af zijn. In China gaan mensen massaal naar een nieuwe animatiefilm. En dat is toch best bijzonder. Het gaat om de film New Lai. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Die werd met heel
4: weinig...
1: Ja, die werd met... Nou, dat klonk ook goed. Die film die werd in ieder geval met heel weinig geld gemaakt door een moeder en haar zoon. Begin deze maand ging de film in première. Maar omdat er geen geld was om die film te promoten, kwam er in het begin bijna niemand op af. En de mensen die er wel naartoe gingen, die maakten de film belachelijk op sociale media. De reden, het verhaal was slecht en de kwaliteit ook. Ze vonden het gewoon niet mooi om te zien. Maar juist die filmpjes van klagende mensen, die gingen viral. En die zorgden nu voor dat Chinezen die film juist wel willen zien. In een week tijd leverden het de makers, die moeder en zoon, dus al ruim 1 miljoen euro op.
4: Heel goed.
1: Ja, dus ja, dat is dan toch mooi.
4: Ik zit ineens te denken, ook aan die bedreigingen en aan dit, aan die films. Ik heb bij de luchtmacht gezeten. Dus ik heb bij de Limos gezeten. Dan krijg je opleiding, kom je binnen. Weet je hoe je moet graven en zo. En hoe je wapen moet gebruiken. En dat is leuk, is een Facebookpagina. Ik denk van, ook zet ook een fotootje neer. Want het is bijna heel lang geleden dat ik daar begon. En ik denk, oh, dat is leuk, een fotootje van het squadron. Zet ik op. Dan krijg je een hoop... daar krijg je mensen die gaan het afzeiken. Dan denk ik van, weet je, het zou zo... En nu ook weer zo'n filmpje, gaan mensen afzeiken. Bedreigingen, mensen zeiken wat af. Hè. Is het nou niet leuk als je opstaat... En je probeert tegen jezelf te zeggen voor de spiegel... hoe kan ik vandaag een ding liefdevol doen? Hoe kan ik vandaag proberen iets wat mij stoort... hoe kan ik dat een draai geven dat het iets van positiviteit heeft? Je hoeft het daar niet bij mensen eens te zijn... maar hoe kan ik dat nou zo verwoorden zonder dat ik daarmee iemand kwets? Is dat gek om dat te vragen?
1: Nee, vind ik niet.
4: Maar waarom... Ben ik een geitenwolle sok? Zeg het tegen mij, dan kan ik het aanpassen. Maar wat is er met mij aan de hand? Ik vind het zo gek dat het mensen niet lukt.
1: Nee, ja.
4: En mensen worden alleen boos. En weet je, en dat geldt voor alles. Je kunt ook denken van, goh, ik ben het niet mee eens... maar hoe kan ik nou proberen om op een liefdevolle, aardige manier... toch te kijken dat ik het de andere draai kan geven... en dat ik met mensen kan praten en proberen te overreden... dat ze misschien, ach, misschien dit zo of zo kunnen doen... ook al ben ik nog zo boos, waarom lukt het nou niet?
1: Ja, je kijkt mij aan, Hubert. Ja,
4: ik hoop antwoord te krijgen van jou.
1: Nee, ja, ik kan
4: je bent ermee slimmer dan ons tweeën.
1: Ja, ik kan daar geen antwoord op geven.
4: Nou,
1: maar ik denk dat het al goed is dat jij erover uitspreekt. Ja. Dat je zegt, weet je, mensen die moeten inderdaad gewoon het beste maken van de dag.
4: Ja, weet je, ik ben het ook niet eens met allerlei dingen. Nou, goed, dat op. We gaan door met muziek, want dat vind ik heel leuk. Een beetje plaatjes, een beetje mensen blij maken, voor zover dat lukt. Ja. En ik denk je altijd over een uurtje weer.
1: Yes.
4: Tot zo.

0: Een hemels liedje, paradijselijk als je ervan houdt, maar dat geldt voor ieder plaatje. Heaven van Ella Henderson.
1: Het koffertje van Mol.
0: Altijd weer een fijn momentje om dat koffertje te mogen openen. Dat geldt ook voor het vakantiekoffertje, dat je lekker op vakantie bent. Dat je gaat genieten van welverdiende rust of van mooie dingen. Maar het koffertje van Mol, daar zit altijd een muzikaal, denk ik, hoop ik, hoogstandje in. Under the Milky Way van The Church. Het is een Australische band. En die hadden, nou, hadden al een carrière, maar het wilde niet echt vlotten. En toen dit liedje werd gemaakt, dankzij na het eten een sigaretje opsteken en omhoog kijken naar de sterrenhemel, leverde dat op het liedje Under the Milky Way. Dat leverde de band meteen succes op. En daar ging het mis. Want dat succes, dat kon ze niet handelen. Ze kregen ruzie met elkaar, ging over van alles en nog wat. En uiteindelijk, volgens mij, is alles ingestort. Is er niets meer van overgebleven. The Church, Under the Milky Way.

0: Dit is Omroep Brabant.
1: Kei gezellig.
2: Kei gezellig.
1: Kei gezellig.
0: Elke dag, de hele dag.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan, schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften, maakt bereikbaar.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
7: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
8: Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verborgen parels, nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
9: Woonboulevard Os, 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
10: Laat je op zondag 30 augustus vermaken en meevoeren door de Brabantse Dag in Hezen. De grootste theaterparade van het jaar. 16 wagenbouwersgroepen trekken door de straten van Hezen met hun indrukwekkende, huizenhoge theaterdecors. Info en kaarten op brabantsedag.nl.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
11: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
12: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De brand in het Belgische natuurgebied De Hoge Venen lijkt zich niet verder uit te breiden. Het heeft geregend in het natuurgebied, maar volgens de brandweer is het niet genoeg. Vooral in het noorden en oosten is het vuur lastig te bestrijden. Om te voorkomen dat de brand de grens met Duitsland oversteekt, wordt een brandgang aangelegd en zijn bomen gekapt, melden Belgische media. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn vannacht 10 doden gevallen, meldt de gouverneur van de regio Kharkiv. Bij de aanval werden onder meer een café, een postkantoor en een winkel geraakt. Tegelijkertijd bestookte Oekraïne Rusland met drones. Daardoor werd het vliegverkeer rond Moskou tijdelijk stilgelegd. Verschillende kranten hebben boetes gekregen van de gezondheidsinspectie omdat ze reclame zouden hebben gemaakt voor geneesmiddelen, meldt het FD. Het ging om journalistieke artikelen over afslankmedicatie, waarin gezondheidsvoordelen werden genoemd. De kranten zijn kwaad over de boetes en zeggen dat de persvrijheid in het geding is. Zeker een derde van de moeders van zeer vroeg geboren baby's heeft klachten die erop wijzen op een posttraumatische stressstoornis. Ook vaders hebben last van PTSS-klachten. Dit blijkt uit een landelijke studie opgezet door 3 academische ziekenhuizen. De onderzoekers pleiten voor structurele psychische hulp aan ouders van veel te vroeg geboren kinderen. De politie in Amsterdam heeft binnen een dag 140 tips gekregen over Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een verzorgingshuis ligt. Hij werd op straat gevonden na een herseninfarct of hersenbloeding en kan bijna niet meer praten. De politie probeert zijn identiteit te achterhalen en noemt de reacties overweldigend. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dan meteen even schakelen met de ANWB. Want er is verkeersinformatie. Waar staat het vast, Wijnand?
14: Nou, Hubert, over het algemeen valt het mee, okay, hoor. Maar er staat wel één file met toch veel vertraging. En die vinden we terug op de A4 richting Antwerpen. Tussen de afrit Tolen en Hogerheide. 7 kilometer stilstaand verkeer met daar een half uur vertraging. Er staat een kapotte auto stil en daar is één rijstrook dicht.
15: Dank voor deze waarschuwing en houd er in de gaten voor ons. Dankjewel, Wijnand.
14: Dat doe ik.
15: Dag, hoi, hoi, hoi.
16: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
17: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
16: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
17: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
18: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
19: Leren mediteren? Zen.nl.
20: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
21: Leren mediteren? Zen.nl.
22: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
23: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
24: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
25: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
26: Hey,
24: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
27: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
28: Mijn papa verkoopt stoelen.
29: Dit zit. Al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd. Voordelig en snel.
30: In Zundert bouwen we niet zomaar wagens. Een bloemencorso met duizenden bouwers, tienduizenden bezoekers, miljoenen bloemen, één gevoel. Maak het mee op de eerste zondag van september. Kijk voor tickets en meer informatie op corsozundert.nl.
31: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
32: Nu bij Koos Kluitmans. Tot wel 35% korting op de Tempoor-collectie.
33: Vanaf 1 september, 11 dagen lang, de top 1976.
34: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
33: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
34: Dit is Omroep Brabant. Met nu
33: Brabants Bond, Hubert Mol.

0: Er is hier de liefde voor de muziek die hoogtij viert bij deze van Alison Moyet. Is This Love?
1: Brabants Bond op Omroep Brabant.
0: En die liefde voor de muziek kun je nog altijd bevestigen via de stembus die is geopend voor de top 1976. Die we vanaf 1 september. Staat het in je agenda? Vanaf 1. Nee, kijk even. Nee, kijk nou even. 1 september. Heb je er vrije dagen? Wat leuk. En je mag hem zelf samenstellen. Via de stembus van Omroep Brabant die is geopend. Stembus. Die behelst alle mooie liedjes van de top 1976. En je mag zelf je voorkeur geven. omroepbrabant.nl/top1976.
1: Werken, lachen en gezelligheid. Dit is Brabants Bond.
2: Met Hubert Mol. Omroep
0: Brabant. Ieder liedje.
2: Hey,
0: ieder.
2: Stoeipoes, carrière-tijger.
3: Weet je wat jij bent? Een soft disc jockey.
0: Ieder lipje van een artiest, waar geluid dat komt, kan voor je potentiële kandidaat zijn. Ook Django Wagner zingt en ook hij is kandidaat.

Het was 1998 en ik weet nog dat collega Basiel de Groot van een hele andere zender, muziek samensteller, naar mij toe kwam. En die zei, we hebben de schoenenverkoopster uit Almelo. En die willen we kans geven, misschien dat we haar megahit willen maken. Wil jij een interview doen met haar? En misschien dat we kunnen kijken dat we ook een megahit van kunnen maken van I'm Not So Tough. Want dat was namelijk het eerste liedje waarmee ze bekend werd. Kijk, Ilse is mij al lang vergeten, weet ook niet meer wie ik was. Dat snap ik wel. Hij heeft veel belangrijke mensen in haar leven mogen ontmoeten die ook bepalend voor haar zijn. Maar, in dit geval is het wel een hele goede plaat. En ben ik het toch, wou ik graag met je delen. Ja, trots. Ja, ik ben toch een beetje trots omdat ik er voor het eerst heb mogen interviewen op een landelijke zender. Dat vind ik toch wel heel stoer eigenlijk. Ja, en nogmaals, daar weet ze zelf niks van. Dat doet haar zelf ook niks, want wie is UBMOL in haar optiek? Denk ik. Dat weet ik niet, dat denk ik, hè. I'm Not So Tough. Daarmee begon het dus. Schoenenverkoopster. En dit was ook een fraaie plaat uit het oeuvre van Ilse de Lange, World of Hurt. Come, Nali van Django, Wagner, Bachata, Bailando. En dan ontvallen ons ook mensen. Je zou er trouwens op kunnen stemmen voor de top 1976. Iemand die ons is ontvallen. In juli van dit jaar is hij overleden. Net geen 80 jaar geworden. 77 jaar. Ik heb het over Jimmy Gilstrap. En we kennen hem vooral van Swing Your Daddy als eigen plaat. Maar je zou hem ook kunnen kennen van het feit dat hij achtergrondzanger was bij Stevie Wonder. Je hoort hem bijvoorbeeld bij You Are The Sunshine Of My Life. De eerste regels die worden door deze Jim Gilstrap gezongen. Sweet.

0: so good. Het zou best wel een stemmetje mogen hebben, mogen krijgen, denk ik. In al mijn opdringerigheid. Deze Swing Your Daddy van Jim Gilstrap. Over die top 1976 gesproken.
1: Top 1976. Dilemma.
0: Ja, ik heb twee liedjes uitgezocht. En welke zou, wat jou betreft, een hoge positie mogen krijgen in die top 1976?
1: Top 1976. Dilemma.

0: Ja, hij is leuk. Ze spreekt een beetje Frans
1: en ja, je mag er zelf een invulling aan geven. Moet die bijzonder zijn? Moet die goed zijn? Moet die... laat je kritiek los, zou ik zeggen. Of moet het gewoon gezellig zijn en is zo'n liedje van Frans Duits met Donnie, is dat ook leuk? Of ga je toch liever voor de hoe? Of sterker nog, wil je het allebei inzetten? Dat kan ook. Maar welke van deze twee zou nou het hoogst in die top 1976 kunnen komen? Is dat 1 of is dat 2? 06-573-28203. Vooralsnog is het een misery.

0: Het is een vrolijk liedje, het is een blij liedje. Dat is de bedoeling ook, dat je toch enigszins misschien van sfeer verandert. Misschien een beetje minder... Dat je er blij van wordt. Dat is het eigenlijk samengevat van zo'n liedje. Maroon 5. En ik zit hier naar buiten te kijken, boven Zonnebreugel. Waar het nat is, waar het... Nou ja, koud valt wel mee, met 23 graden, zo'n 20 graden. Maar je ziet wel dat het regent. En daar word ik toch een beetje mistroostig van. Ik was leuk met Olly naar buiten. Olly is het hondje, de border collie van mij. Hè? En die liep naar buiten. Maar die was natuurlijk de regen niet gewend van de week. Dus ik liep weer voor het eerst met Olly, de bolly. Liep ik door de regen. En hij stond de hele tijd te schudden. Die dacht van, wat is dit nou? Ik ben niet meer gewend. Maar regende de hele tijd op mijn vachtje. Ja, die liep de hele tijd te schudden met de oren en te doen. Uiteindelijk was ze daar gewend. Dacht ze, ja, het is weer de regen die we hebben. Nou ja, het went snel, inderdaad. Het is ook weer goed, toch? En we hebben het nodig. Een beetje water op zijn tijd. Nick de Vries hebben we ook nodig. Want hij is degene van het informele kantje van dit programma. Het is bijna belangrijk, want ik zit alleen met ouwe. Dus Nick, wat kun je ze melden?
1: Ja, onder andere gaat het over een woningbrand gisteravond in Dussen. Het blijkt nu dat de vrouw die daar woonde om het leven is gekomen. En Joep Toebus uit Best die heeft iets heel bijzonders gepresteerd.
2: Bij City Mondzorg plaatsen we dankzij de nieuwste technieken kronen binnen één dag.
3: Snolwolkens presenteert Brabantse vrienden met nog veel meer keigezellige artiesten zoals Gerard Joling, Emma Heesters, Outsiders en Samuel Welten. 5 september Aquabest. Ga voor tickets naar brabantsevrienden.nl.
4: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
5: Waar zou jij willen varen? In de bruisende havens van Antwerpen? Europa's grootste havengebied in Rotterdam? Een dagje langs charmante vestingsteden? Of juist in de rust en natuur van de Biesbos? Waar je ook voor kiest, Silvermeeuw zorgt voor een unieke ervaring. Vaar jij mee?
6: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
0: Wijnand Zwaan van de ANWB, je hebt even moeten wachten, want de portemonnee moet worden gevuld.
7: Ja, zo is dat.
0: Waar loopt het vast?
7: Nou, op niet al te veel plaatsen. We hadden wel wat problemen bij Bergen op Zoom. Op de A4 richting Antwerpen. Daar staat file vanaf Tode, 2 kilometer. Maar de vertraging is teruggelopen. 5 minuten hooguit. Er stond een kapotte auto stil, maar die is weg. De rijbaan is vrij. En verder zien we aan de andere kant van Noord-Brabant file op de A73 richting het zuiden. Tussen Haps en knooppunt Rijkenvoort, 2 kilometer. Met 5 tot 10 minuten extra reistijd.
0: Hartelijk dank. Zeg ik dan dag.
7: Graag gedaan.
6: Hoi.
0: Bewolkt, regenachtig. Nee, de regenachtige dag vanmiddag. Wordt het wat droger? Kan ook het zonnetje er wellicht even bij komen? Zitten we op een temperatuur van hooguit 23 graden. Ik te wis.
1: Een vrouw die gisteravond zwaar gewond raakte bij een brand in haar huis in Dussen is overleden. Dat meldt de politie. Buren zagen rond 7 uur gisteravond rook uit het huis komen en hoorden de rookmelder afgaan. Ze gingen naar binnen en vonden de vrouw op een bed dat in brand stond. Ze zou met een sigaret in haar hand in slaap zijn gevallen. Staat volgens de politie vast dat er geen sprake is van een misdrijf. In Safari Park Beekse Bergen in Ilva.

0: Voordelen van dat middel. De kranten zijn het er niet mee eens en noemen de boetes van tienduizenden euro's onbegrijpelijk en zelfs censuur, zegt hoofdredacteur van de Volkskrant.
1: Ik vind het ook echt bizar. Wij moeten in principe gewoon in vrijheid ons werk kunnen doen natuurlijk. En dat kan nu niet, want ja, volgens mij de enige manier om hier goed op te reageren is gewoon niet meer over afslankmedicijnen schrijven. Want ik zie niet in hoe je dat kunt doen zonder af en toe ook iets positiefs erover op te merken. Want mensen worden er nu eenmaal slanker van, bijvoorbeeld.
0: De Nederlandse Vereniging voor Journalisten noemt de hoge boetes een alarmerende ontwikkeling en wil in gesprek met de inspectie. Vorige week belden we in de ochtend en kijk goedemorgen met Joep Toebes uit Best. Hij moest toen nog vertrekken richting Kopenhagen voor zijn eerste Ironman ooit. Dat houdt in 4 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en dan nog een hele marathon rennen. Ja, onmenselijk klinkt dat eigenlijk, maar Joep die had een doel: binnen 10 uur finishen. En kijk goedemorgen, vanmorgen vertelde hij hoe het is gegaan.
2: Ja, ik ben uiteindelijk finishen 9:14. Dus dat is zeker gelukt. Maar ik moet er ook niet over nadenken dat je nog langer bezig bent dan die 9 uur. Want die 9 uur was echt al een leidensweg.
0: Ja, 9:14 dus. Daarmee heeft hij zich meteen ook gekwalificeerd. En dat is echt bijzonder voor het WK Ironman op Hawaii.
2: Dat is nogal een duur grapje. Maar ik ben al wel in gesprek met sponsoren om dat te bekostigen. Want van mijn eigen baan kan ik het helaas niet betalen.
0: Op 10 oktober dan gaat dat gebeuren. En Joep is blij als hij dan binnen 11,5 uur finisht. Ja, ik vind het echt bizar als je
3: Ik zit al naar lucht te happen als ik het lees.
0: Ja, dat bedoel ik. En hij doet het voor het eerst en hij doet het meteen zo goed dat hij meteen naar het WK mag. Dat is echt heel bijzonder.
3: Maar dat er dus meer mensen zijn die zich zo uitdagen.
0: Ja, ja. Ja, dat is, ja. Die Iron Man, ja, dat zijn echt mensen die dat doen. Voor hun lol ook. Ja, ik moet er niet aan denken.
3: Hoe kan dat?
0: Een van die onderdelen, dat vind ik al. Ik bedoel, een marathon alleen lopen, dat lijkt me al. Dat haal ik waarschijnlijk niet. 180 kilometer fietsen. Nou, met een hoop moeite lukt dat misschien al nog. Maar 4 kilometer zwemmen, ik moet er ook niet aan denken.
3: Is, Joep, hij klinkt vriendelijk en aardig. Hij klinkt ook normaal. Maar is hij op cognitief niveau ook al, is hij ook al onderzocht?
0: Volgens mij heeft hij ze allemaal op een rij.
3: Ja. Dat hij misschien al een klein kwapje mist.
0: Volgens mij gaat het helemaal goed met hem.
3: Oké. Okay. Ja, maak me dan toch zorgen. Nou, dankjewel, Niek.
0: Yes.
3: Later weer. Dag. Tijd geworden voor een leuk liedje van Prince, dacht ik. En dan hoop ik wel dat je het met me eens bent. Zo niet, dan moet je de radio nu 3 minuten en 43 seconden uitzetten. Zou ik niet doen. Dat is een goede plaat.

0: Het is als je je ogen dicht hebt dat de zon vanzelf gaat schijnen met zo'n liedje. Samieu. Ik heb er bij ieder plaatje van Samieu. Ik word daar vreselijk happy van. Nou ja, vreselijk niet juist het woord, maar heel, heel blij van. Nou, ik hoop dat ik die blijheid dan een beetje met je heb kunnen delen. Afgelopen 3 minuten en 28 seconden tipplaat van deze week.
1: Top 1976. Dilemma.
0: Ja, 2 liedjes. Eentje van de Hoe en eentje van Frans Duits. Ja, zegt Annie, Frans is wel goed, maar die hoor je niet zo vaak. Dus doe die maar. Nee, dat gaat er niet om. Het gaat er niet om wat je goed vindt. Het gaat erom, ja, ook wel een klein beetje trouwens. Annie, dat is wel. Ja. Het gaat erom welke van de twee dat je denkt, nou, die komt wel hoog in de top 1976 terecht. Janine, die zegt van, nou, ik ga voor 1. Janine, oké, okay, prima, dat is de Hoe dus, hè. Peter en Lady Maas, die zeggen, wij doen nummer 1. Oké, okay, nummer 1. Jan Vera, die zegt, nou, nummer 1. Oké, okay, oké. Okay. Martin zegt ook nummer 1. Voor mij graag liedje nummer 1, dat zegt Judith. Loek, die zegt, doe maar nummer 2. En dan heb ik nog Hans, die zegt ook nummer 1. Maar het is natuurlijk aan jou, als je naam niet is genoemd, mag je ook nog altijd stemmen. Welke van deze twee hoort in de top 1976 te staan en lekker hoog?
1: Top 1976. Dilemma.

Celebrity. Wat mij betreft mogen ze allebei in de top 1976. Maar dat is aan jou. Stemmen dus. Stemmen. Je mag op allebei stemmen. Stemmen dat kan via omroepbrabant.nl/top1976. En nu kiezen via de app welke mag het dan zijn. Welke mag een hoge positie hebben.

0: Ja. Ik kan bij iedere plaat zeggen dat het een tipje is. Maar dat is ook zo. Iedere plaat is een tip.
1: Top 1976.
0: Voor mij wel, tenminste. Dilemma. Ja, oh, dat moet ik even opnieuw doen. Want hier zit ik dwars erin. Dat is een beetje low. Ja, maar daar weet je niet wat over gaat. En dit is wel een belangrijk onderdeel van dit programma.
1: Top 1976. Dilemma.
0: Een dilemma. Twee liedjes voor je uitgezocht. En welke zou hoog in de top 1976 mogen komen? Ik dacht, dat zeg ik eerlijk. Ik denk van nou, jullie gaan voor Donnie en Frans. Frans, Duits, maar dat is hem niet geworden. Plaat waarvan jullie hopen dat hij hoog komt, is deze. The Who, See Me, Feel Me. See.

0: dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
1: 1976. Het jaar waarin Omroep Brabant werd geboren.
2: En nu, 50 jaar later, vieren we dat met een cadeau voor heel Brabant.
1: Vanaf dinsdag 1 september hoor je 11 dagen lang
2: de top 1976.
1: De 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. En uiteraard bepaal jij de lijst.
3: Fantastisch!
2: Vier met ons mee en stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.

0: Ja, ik was ooit eens. Ik zat bij een radiozender waar ik werkte en ik was de enige zo'n beetje die het liedje draaide omdat ik het zo mooi vond. Het is ook nooit echt een hele joekel van een hit geworden. Drum Theater met El Dorado was nog een andere Drum Theater. Maar dit vond ik de leukste Drum Theater. En ik heb hem veel gedraaid, maar niemand. Ik heb dat wel eens vaker. Dan heb ik een liedje, dan ben ik enthousiast over. Hier ook Bomo Brabant hoor. Dan kom ik op vrijdagochtend met een nieuwe plaat en dan draai ik zo'n plaat helemaal suf. En dan zie ik mensen schouders ophalen en die kijken me aan. Zo van, nou ja, laat maar zitten, hij heeft eenmaal zendtijd en die mag je vullen. Maar dat is het dan. Dat vind ik zo jammer. Maar dit liedje dus toch even reflectie van de jaren 80. En dit was een mooie tijd voor mij. Ik weet niet of het voor jou was, maar het is een mooie tijd. Tipje van de topper. Tot zover weer een uur Brabants Bond. We hebben nog een vol uur te gaan met allerlei tipjes en fijne muziek. En ik heb nog wat leuke dingen uit het koffertje van Mol voor je meegebracht. Dus dat zou misschien op voorhand, denk ik dan wel, een aantrekkelijk uurtje nog kunnen zijn voor bij de lunch. Blijf je bij me? Dat vind ik wel minstens zo prettig.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
3: Schoonmaak is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
2: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl. Hey,
3: Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
4: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
5: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
6: Oké, we gaan.
7: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol. Of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
8: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
9: Rustig, adem in,
8: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
9: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
10: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
11: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
12: Hey bouwtopper! Op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
13: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
1: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
14: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
15: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De brand in de Belgische Ardennen lijkt zich niet verder uit te breiden. Het heeft geregend in het natuurgebied, maar volgens de brandweer is het nog niet genoeg. Vooral in het noorden en oosten is het vuur lastig te bestrijden. Om te voorkomen dat de brand de grens met Duitsland oversteekt, wordt een brandgang aangelegd en zijn bomen gekapt, melden Belgische media. Bij de brand in de Ardennen raakten vannacht twee brandweermensen gewond. Ze hadden rook ingeademd en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie in Amsterdam heeft binnen een dag 140 tips gekregen over Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een verzorgingshuis ligt. Hij werd op straat gevonden na een herseninfarct of hersenbloeding en kan bijna niet meer praten. De politie probeert zijn identiteit te achterhalen en noemt de reacties overweldigend. In Diergaarde-Blijdorp is een Egyptische landschildpad geboren. Een piepklein diertje dat met uitsterven wordt bedreigd. Hij kwam 2 weken geleden in Rotterdam uit zijn ei en is nu zo groot als een paperclip. Uiteindelijk kan die 10 centimeter worden. Wereldwijd zijn er nog maar 7.500 Egyptische landschildpadden. Blijdorp werkt met andere dierentuinen samen om een reservepopulatie op te bouwen. Memphis Depay blijft mogelijk toch bij Corinthians. De 32-jarige voetballer heeft volgens de voorzitter van de club zijn overeenkomst bij de Braziliaanse voetbalclub verlengd tot 2028. Depay haalde vorige week hard uit naar Corinthians dat het aflopende contract van de Nederlander niet wilde verlengen. De club liet doorschemeren dat Depay te veel geld eiste. De twee partijen zijn het nu blijkbaar alsnog eens geworden over de financiële voorwaarden. Depay speelde tot dusver 79 wedstrijden voor Corinthians, waarin hij 20 keer scoorde. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wijnald Zwaan, boterhammetjes op? Of moet je nog boterhammetjes eten? Dan heb je
16: nee,
0: even tijd.
16: Dat gaat nog komen. Okay. En ik heb ook wel tijd voor, denk ik. Want het is eigenlijk niet zo heel druk op de Brabantse wegen. Af en toe duikt er een file op. Zoals dan nu weer op de A73 naar Nijmegen. Daar staat file tussen Boksmeer en Kuik, 4 kilometer. En de vertraging is 5 tot 10 minuten.
0: Oké, dankjewel.
16: Jo, graag gedaan.
17: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
18: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
19: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
9: Rustig, adem in,
8: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
9: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
20: Hey, Remo!
21: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
22: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
20: Hey, Remo!
21: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
23: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
24: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
25: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis bron voor goedboeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goedboeren.
26: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs in Gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietst een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
27: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
28: Omroep Brabant startte in 1976 en bestaat op 1 september 50 jaar.
29: Dus is het feest. En daarom als cadeau dit jaar geen top 900, maar een top 1976.
28: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
29: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
28: Dit is Omroep Brabant. Met nu
29: Brabants Bond en Bermol.

0: Ik zit ineens te denken, komende zaterdagmiddag ben ik John van Vroenhoven. De tijdmachine. En dit is zo'n typisch plaatje wat ik eigenlijk komende zaterdag ook had kunnen draaien, maar ik toch maar gekozen voor vandaag. Omdat het zo'n lekker gevoel is op zaterdagmiddag. Tussen 12 en 4.
1: Brabants Bond met Hubert Mol.
0: Even lekker van die disco-knallers draaien, van die disco-knijters. Dat je even lekker kunt bewegen. Dat je blij kunt worden. Dat je gezelligheid kunt ervaren. En dat je een prettige zaterdagmiddag hebt, wat je ook aan het doen bent. Maar goed, ik loop een beetje op de zaken vooruit. Het is toch in het hier en nu, dinsdag 18 augustus 2026. Dan vind ik het echt wel leuk dat je er nu ook bij bent.
2: Koffie in je hand, Brabant in je oor.
1: Hubert Mol.
2: Dit is Brabants Bond.
0: Marry you. Begrijp het niet verkeerd. Het is gewoon nee, geen zorgen maken. Nee, joh, nee. Je zou niet willen leven met me dag in dag uit. Wel, nee, maar gewoon af en toe een beetje luisteren. En dat ik je verwen met wat fijne muziek, zoals deze van Bruno Mars.

Het blijft een mooi plaat. Geen enkel probleem. Overigens past het wel een beetje bij Seal, want die was... ik weet niet of hij echt boos was op de Adamski. Maar ze leefden wel uiteindelijk in onmin met elkaar. Killer was die plaat van de Adamski met Seal als zanger. En je hoorde trouwens ook, dan moet ik even zeggen... Too much, too late. Van Dennis Williams en Johnny Mathis. Too much, too little, too late.

0: Beat It, Martin Garrix en Ed Sheeran. Wat ik zo jammer vind is dat zo kort is, dat liedje. Zulke korte liedjes, hè. Het is zo lekker om, zeker als je aan het lunchen bent, dat je even lekker onderuit gezakt even kunt luisteren. En dat je je boterhammetje kunt eten of je prakje van gisteravond nog kunt eten. Maar goed, ik heb nog meer muziek voor je, zoals deze.
1: Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars.

Er zijn heel veel radiozenders en allebei doen ze. Allemaal doen ze hun eigen ding. En iedereen denkt dat hij beter is dan de ander. Maar laten we eerlijk zijn. Waar wordt zo'n liedje nou gedraaid? Fly Me to the Moon van

0: jongens van de uitgrote kachels, of hoe heet ze? De boutenkachels, of de, die carnavalsjongens. De
1: kapotte kachels.
0: Oh, die ja, die ja. Die hadden dus die rechtszaak een beetje aangespannen. Met, ja. De jongetjes van ABBA hadden die rechtszaak aangespannen. Ja, daar ben je niet van natuurlijk. Hè. En zij is de enige Madonna waar zit die iets heeft mogen gebruiken van ABBA met toestemming.
1: Oh ja?
0: Van die twee mannen. Voor de rest is dat nooit iemand gelukt. En zeker niet de slechte kachels. Weet je, of kapotte, hoe heet ze nou?
1: Kapotte kachels.
0: Kapotte kachels. Ja, ja daar ga je gewoon verliezen, weet je. Ja. Het is leuk voor de publiciteit, hè?
1: Dat zeker.
0: Dat is mooi, maar ja...
1: Ik snap hun punt ook wel. Ja, inderdaad, je weet al, als je dit gaat proberen, dat kan misgaan.
0: Ja, precies. Maar ik vond wel dat ze het leuk hadden gedaan van de slechte kachels. Of hoe heet ze nou?
1: Kapotte kachels.
0: Oh ja, kapotte kachels. Ja, leuk dat ze dat hadden gedaan. Dat vond ik wel weer grappig eigenlijk.
1: Een beetje Asterix en Obelix gevoel ook, hè? Het Gallische dorpje wat zich verzet
0: tegen de Romeinen.
1: Ja, dat gevoel kreeg ik er een beetje
0: bij. En die Romeinen willen maar niet wijken. En die denken dat het zelf zal lukken. Maar toch is dat een klein dorpje Gallië met het toverdrankje. Ja. Lees je Obelix strips?
1: Heb ik vroeger in de jeugd wel gelezen, ja.
0: Nou, moet je blijven lezen. Komen er steeds nieuwe uit. Echt okay. En die zijn ook weer actueel. Weet je, er zitten wat actuele dingetjes in die je herkent.
1: Oh, oké. Okay. Oh, leuk idee.
0: Oké. Okay. Wat zit er in het nieuws?
1: Nou, er is weer ingebroken bij een brandweerkazerne in onze provincie. En problemen met nieuwe automerken.
2: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
3: SVK Benelux.
2: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl. Ben jij toe aan een carrièreboost? Bezoek dan de VDL Carrièredag op donderdag 17 september. Tussen 9 en 8 kun je vrijblijvend binnenlopen bij 9 VDL-bedrijven in Hapert en Eersel. Wil je meer weten? Check vdlcarrièredag.nl.
4: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
2: Ben jij toe aan een carrièreboost? Check vdlcarrièredag.nl.
4: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
0: Bij de ANWB zit ze aan de boterham, dus doe ik het even zelf. A27 Gorkum richting Breda tussen industriegebied Avelingen en Werkendam. Door zware vrachtwagens is daar dicht, hè. Dat weet je, ook de andere kant uit, hè, voor vrachtwagens. En er is een file, A2 Eindhoven richting Maastricht, tussen knooppunt Baterdorp en De Hocht, 6 kilometer.
5: Omroep Brabant.
0: Het wordt vandaag een graad of 23. Vanmiddag belooft het een beetje droger te worden en kan misschien het zonnetje erbij komen. Dat ga ik straks nog eens even vragen aan Weerplaza. Want die hebben we later weer met uitgebreid de weersverwachting in de uitzending. Nieuw nieuws met Peter de Bekker.
1: Er is weer ingebroken bij een brandweerkazerne in onze provincie. Inbrekers sloegen afgelopen nacht toe bij de kazerne in Sint-Michielsgestel. De daders gingen er vandoor met duur gereedschap waarmee mensen kunnen worden gered. Eerder werd er al ingebroken bij kazernes in onder meer Bergijk, Geffen, Haps en Ravenstein. Volgens de politie is er de afgelopen maanden een explosieve toename van het aantal inbraken bij brandweerkazernes. Het was eigenlijk al bekend, maar nu is Joey Veerman ook echt gepresenteerd bij zijn nieuwe club Borussia Dortmund. De middenvelder heeft een contract getekend voor 5 jaar. Veerman beschrijft zijn tijd bij PSV als magische jaren in alle opzichten. Hij won 8 prijzen met de club uit Eindhoven en zegt dat PSV en Brabant voor hem en zijn familie zijn gaan voelen als thuis. En dat wil wat zeggen als een Volendammer dat zegt. In Twente mogen boeren voortaan niet meer met tractoren en andere zware voertuigen op de snelweg demonstreren. Dat hebben Twentse burgemeesters, de politie en het Openbaar Ministerie afgesproken. Premier Rob Jetten uitte vorige week al felle kritiek op boeren die de snelwegen gebruiken voor protest. De burgemeester van Enschede hoopt vooral op gezond verstand bij nieuwe demonstraties.
6: We hebben in ieder geval met politie en justitie ook afgesproken

0: auto dan totaal los kan worden verklaard. Verzekeraar Unive komt nu met advies aan autokopers. Kijk niet alleen naar de prijs, de actieradius van een auto en de uitrusting, maar zoek ook uit of een probleem wel snel en goed kan worden hersteld. Bij een nieuw automerk kan het namelijk gebeuren dat een onderdeel van ver moet komen of dat een garage er nog geen ervaring mee heeft. Daardoor kan het dus ook veel langer duren voordat schade is verholpen.
1: Ja. Ja, maar ja, goed, als zo'n ding goed verkoopt, dan gaat het vanzelf wel komen toch allemaal. Dus het is ook een kwestie kip en ei. Maar als, het ding maar als je maar genoeg Chinese auto's koopt, dan gaan ze vanzelf snelle onderdelen leveren.
0: Dat is wel waar, maar ik moet wel zeggen dat dit bij mij wel meespeelt waarom ik nooit voor een merk kies, een veelmuurmerk. Omdat ik altijd denk, ja...
1: Ja, ik zou het ook niet doen.
0: Wat hier dichtbij in de buurt is, ben ik veel meer verzekerd dat ze wel altijd die onderdeeltjes bij de hand hebben, et cetera.
1: Ja. Nee, ja, ik zou het ook niet doen. Nee, precies. Nee, ik zou er niet eens over te denken. Nee. Peter, dankjewel. Tot de volgende. Dag. Hoi. Dat ben ik met zometeen uitgebreide weersverwachting van Weerplaza. Dat heb ik ook beloofd. Nou, ze zijn er al, dus dat ga ik je zo meteen laten horen. En verder nog wat muziek van Soul to Soul.

0: Back to life, soul to soul. Het leven op dit moment is een beetje treurig. Dan toch, het is ook altijd wat erg. Het is nooit goed.
1: Nee, het is nooit goed, Hubert. Nee,
0: het was te warm, het was te veel zweten. En dat vond ik ook wel, maar ik hield een beetje gedijst. En nu is het weer te nat. Weet je, het weer kan niet evenwichtig zijn. Hoe kan dat toch?
1: Ja, we hebben nu echt te maken met een hele wisselvallige periode, Hubert. We hebben echt vanochtend flink wat regen gehad. Inmiddels is het ook nog steeds niet helemaal droog. Het is een beetje miserig, een beetje druilerig weer. Temperatuur is op dit moment zo...

0: Zo'n 18, 19 graden, daar komt vanmiddag nog wel het een en ander bij. Want we komen wel uit op zo'n 22 graden. Ook af en toe kan het zonnetje doorbreken. Maar ja, het is wel een wisselvallige dag vandaag.
1: Ja, nou ja, we hebben het water wel heel hard nodig. Maar het zou mooi zijn als het dan regent tussen, nou, op werktijden, snap je?
0: Ja, op werktijden of tijdens de nacht. Dat je daar heel erg weinig van last van.
1: Ja, ja.
0: Ja, maar dat is dus niet het geval, want ook morgen krijgen we namelijk in eerste instantie weer met vrij veel regen te maken. Dat zal echt komende nacht al gaan beginnen. Dus net zoals vanochtend is het morgenochtend ook weer nat. En die regen trekt dan weer weg en laat de volgende morgen buien. En tussendoor breekt af en toe de zon door. Temperatuur morgen maximaal een graad of 20, 21. Ook donderdag en vrijdag nog steeds buienkansen. Ook donderdag zelfs kans met onweer. Temperatuur nog altijd boven de 20 graden, zo'n 21, 22 graden. En dat houden we ook in het weekend vast, die temperatuur. En het lijkt er zondag en maandag droog te blijven. Dus dan ziet het in ieder geval weer een stuk vriendelijker uit.
1: Maar is het echt vreselijk regenachtig? Of is het af en toe zo? Kijk, vandaag is het een beetje regenachtig. Maar is het af en toe een klein buitje? Of zeg je van nou, nee, het gaat wel echt te flink regenen?
0: Ja, vandaag was inderdaad regenachtig. Morgen in eerste instantie ook. Maar daarna draait het toch echt om buien. En dan, de ene plaats krijgt dus meer regen dan de andere plaats. Ja. Maar tussendoor breekt het zonnetje door en de temperatuur van 1, 22 graden, ja, dat is best aangenaam als het even droog is. Maar je moet wel continu in de gaten blijven houden of er weer een bui aankomt. Dus het wordt wel behoorlijk wisselvallig. Maar voor de natuur is het alleen maar goed, maar we moeten zelf wat meer rekening mee gaan houden.
1: Ja. Je krijgt wat je verdient of je krijgt wat je nodig hebt, dat weet ik dan niet.
0: Ja, nou, ik denk dat we het op allebei moeten houden.
1: Okay, Rico, dankjewel.
0: Graag gedaan.
1: Goed, dag.

0: lekker aan mee te zingen. Maakt niet uit welk liedje. Maakt niet uit wat je hoort. Gewoon lekker een beetje meebrullen.
1: Ja, maar dat zou ik niet op de radio doen.
0: Waarom niet?
1: Nee, ik kan veel zeggen van jouw stem, Hubert, maar het is geen zangstem.
0: Nee, hè? Nee. Terwijl mijn logopedist, dat is Maud, de allerliefste Maud, zegt altijd van, ja, je moet gaan zingen. Het is goed voor je stem.
1: Het kan wel goed zijn voor je stem.
0: Maar dat wil niet zeggen dat je mij wil horen.
1: Nee, dat wil niet zeggen dat je goed kunt zingen. Maar ze zeggen wel altijd, als je je best doet, dat iedereen zuiver zou kunnen zingen. Maar daar geloof ik ook niet helemaal.
0: Kun jij zingen?
1: Nee, je kan ook niet zingen.
0: Nee. Van jou had ik het ook helemaal niet verwacht. Van mezelf nog een beetje. Ja, maar voor jou niet. Nee, het is traumatisch. Ik mocht vroeger, jij zegt dat nou zo. Vroeger mocht ik nooit meezingen. Omdat ik te lage stem had.
1: Te laag?
0: Ja, te lage stem. Ja. En dan zei dat was een non, was dat, op de pastoor van haar school. En die zei altijd van nee, met een vingertje wijzen van nee, dat vond ik niet erg. Want ik dacht, dan hoef ik lekker niet mee te zingen. En weet je wat ik dan vaak kreeg? Hè? Ze moesten me toch bezighouden.
1: Ja.
0: En dan kreeg ik vaak zo'n triangeltje. Ting, ting, ting.
1: Oh, dat mocht jij.
0: Dat mocht ik doen.
1: Er zijn die gekken die eigenlijk niet kunnen spelen, die moeten maar op een triangeltje slaan.
0: Ting, ting. Ja.
1: Nee, ik heb nooit last gehad van een lage stem. Ik kan wel mooi de hoogte in.
0: Hey, een
1: beetje Bee Gees, hè?
0: Ja.
1: Dat is het enige wat ik wel een beetje kan, maar daar houdt het bij op.
0: Ja, dat is wel goed, doe nog eens. Bijna, alsof ik je tandje die hoor.
1: Ja, wel, hè?
0: Ja, zeker wel. Ga je eens draaien van die Bee Gees? Living
1: on the Nights on Broadway.
0: Ja, dit is echt... Nou, als ik mijn ogen dicht doe, denk Barry Gibb is binnen.
1: Het is ongelooflijk.
0: Ja, dat doe je.
1: En ik ben veel goedkoper.
0: Ja, dat denk ik van mij, ja. Laat de baas maar niet horen dat je er vanmiddag bent en dat je goedkoop bent.
1: Inderdaad.
0: Dat is de boel meteen afschalen. Stef, vanmiddag ben je dus Koen.
1: Ik ben Koen, dus dat betekent...
0: Kruip een huid van.
1: Kruip een huid van, dus we gaan gewoon doen wat Koen ook altijd doet. Maar dan beter.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, succes daarmee. Ja. In mijn geval zeg ik, I'm just stepping out. Dag.
1: Dag.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
3: Wat als we dit jaar nou eens die reis naar Costa Rica gaan maken?
4: Ja, dat zou fantastisch zijn. Maar ik weet niet waar ik moet beginnen.
3: Ik wel, bij NRV.
4: NRV?
3: Ja, NRV die heeft alles al uitgezocht. Het enige wat wij hoeven te doen is onze ideale route kiezen.
4: Dat meen je niet. Wat heerlijk. Dus we gaan het doen. Costa Rica.
5: Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
2: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
5: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
6: Hey, Raymond!
7: Je draagt bij aan een beter milieu met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Hey, Raymond!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
10: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verborgen parels, nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
12: Er waren eens drie zussen, Lieneke, Wiesje en Roosje. Ze droomden niet van glazen muiltjes of kastelen, maar van iets veel mooiers. De perfecte nachtrust voor iedereen.
13: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, al sinds 1988. Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
14: Het 24 uur Solex Racefestival. Vier dagen feest met onder andere Roenijzen, Henk Wijngaard, WC Experience, The Outsiders en nog veel meer. Het laatste weekend van augustus in Heeswijk-Dinter. Check snel 24uursolexrace.nl.
0: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
15: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
16: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Inwoners van het dorp Soerbrood, vlakbij de grote natuurbrand in de Belgische Ardennen, is gevraagd zich zo min mogelijk te verplaatsen. Ze mochten gisteren terug naar huis omdat het directe gevaar geweken was, maar er wordt in de buurt nog volop geblust. De inwoners moeten dat werk niet hinderen en alle instructies nauwgezet opvolgen, zegt de gemeente. De natuurbrand lijkt zich momenteel niet verder uit te breiden, mede dankzij de regen, maar is nog niet onder controle. Zodra het stopt met regenen, kan het vuur weer oplaaien. De man die dreigde prinses Amalia te ontvoeren naar Polen is op vrije voeten. De rechtbank in Den Haag heeft zijn voorarrest opgeheven. Het Openbaar Ministerie eiste gisteren TBS met dwangverpleging tegen de man van 33 uit de provincie Groningen. Hij zou in de veronderstelling zijn dat hij een relatie had met Amalia en dat hij met haar op survivaltocht zou gaan in Polen. Daarvoor had hij twee bijlen aangeschaft en daarin had hij de naam van Amalia's zus Alexia gekerfd. Volgens de rechtbank zijn er geen redenen om hem langer vast te houden. In Nederland is een dode Japanse kever gevonden, een dier dat veel schade veroorzaakte aan gewassen. Inspecteurs vonden de kever bij een groothandel in een plastic bak die uit Italië kwam. Daar hebben de kevers zich al gevestigd, net als in delen van Zwitserland, Duitsland en Kroatië. Toezichthouder NVWA waarschuwt terugkerende vakantiegangers om hun bagage goed te controleren. In Diergaarde Blijdorp in Rotterdam is een Egyptische landschildpad geboren. Een van de kleinste soorten ter wereld. Het diertje is zo groot als een paperclip en kan 10 centimeter worden. De Egyptische landschildpad wordt met uitsterven bedreigd door voedseltekorten en omdat er in het verleden veel zijn gevangen. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Dankjewel. Dan gaan we even richting de ANWB. Daar zit Rijn. Goedemiddag.
18: Goedemiddag. Een korte file op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Daar sta je 5 minuten in de file tussen knooppunt Batendorp en knooppunt De Hoogt.
17: Nou, dankjewel. Lekker kort. Dus dat wil zeggen dat je ook gewoon overal in Brabant voor de rest lekker door kunt rijden. En dan gaan wij gewoon lekker simpel, gigantisch snel door met de muziek. Zometeen Jennifer Lopez.
19: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean-reis... inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
2: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
20: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
2: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
21: Nu bij Velderhof, €650 in ruilkorting.
22: Wat een geweldige actie. Dat moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
23: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
24: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
25: Er waren eens 3 zussen, Lieneke, Wiesje en Roosje. Ze droomden niet van glazen muiltjes of kastelen, maar van iets veel mooiers. De perfecte nachtrust voor iedereen.
13: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, al sinds 1988. Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
26: Ja, ons bed is nog eigenlijk helemaal niet zo oud, maar toch heb ik er nooit echt lekker in geslapen. Hoe doen ze dat eigenlijk bij een beddenspeciaalzaak? Binnenkort maar eens vragen.
27: Een goed bed wordt aangemeten, zoals bij maatkleding. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Plan je adviesgesprek op slaapstudiostijn.nl.
28: Vanaf 1 september, 11 dagen lang, de top 1976.
29: Een lijst met de 1976 mooiste nummers
30: uit meer dan 60 jaar popmuziek.
28: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
29: Dit is Omroep Brabant. Met nu
28: Wijn in de Middag, Stef van Duinhoven.

0: Jennifer Lopez met Let's Get Loud. En dit is toch ook een lekkere... Zol.
1: De wijn van iets na ene vertrekt nu van spoor 1.
0: Een zwoele plaat. Ja, ik weet niet of jij een bepaald type bent. Een type dat muziek gebruikt tijdens de... wat spannendere momenten in bed. Het zou zomaar kunnen, want het onderzoek blijkt dat dat wel helpt. En vooral het nummer van net, die George Michael, Careless Whisper... Ja, dat is wel een plaat die je wel een beetje helpt om in de mood te komen. En er is ook een klein onderzoekje waaruit blijkt... welke platen je eigenlijk het beste niet kunt gebruiken voor in de slaapkamer. Omdat het dat doet eigenlijk helemaal niks. Sterker nog, het werkt averechts. Je krijgt er alleen maar minder zin van. Ja, klein gokje. Nederlandstalige muziek. Dat is geen goed plan als je in de stemming wil komen. En ik snap het ook wel weer. Als je ineens lekker met je partner in bed ligt... en je krijgt langzaamaan een beetje zin... en je hoort dan ineens... als de morgen is gekomen. Dat past ook niet helemaal. Alhoewel, soms als je er bijna bent... Ja.

Ja, alsof het zo gekozen is, hè. Maar het is puur toeval. Ook deze, ja, die zou perfect in de slaapkamer kunnen, hè. I wanna sex you up. Misschien een beetje te letterlijk, maar dan kom je ook wel bij in de stemming. En om nou elk nummer aan het bed te koppelen, nou ja, als het niet lukt in bed, zou je altijd nog opnieuw kunnen proberen, toch? Looking down with your toes pressed to the edge. Try again is dit. With the

0: en John Legend. En ook nog eens het nieuws. Dat krijg je zo meteen van Peter. Waar ga je het over hebben?
1: Over 3 aanhoudingen na mishandelingen in Breda. En onrust over vruchtbaarheidsklinieken in Noord-Cyprus.
0: Oh jee, toch niet weer zo iemand die heel veel mensen...
1: Zometeen meer.
0: Oh, spannend.
2: Slowolkes presenteert Brabantse vrienden. Met nog veel meer keigezellige artiesten. Zoals Gerard Joling, Emma Heesters, Outsiders en Samuel Welten. 5 september Aquabest. Ga voor tickets naar brabantsevrienden.nl.
3: Hey bouwtopper. Op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenters Winkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenters Winkels. Weet hoe het werkt.
4: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
5: Jouw Brabant op Facebook en Instagram. Bezoek @omroepbrabant.
0: Omroep Brabant. Een goedemiddag, inmiddels 1:30 op deze heerlijke maandag. Qua weer is het heel wat anders dan afgelopen dagen. Flink wat regen. En de temperaturen die liggen zeker niet rond de 35 deze keer. Dan tijd voor het nieuws, krijg je van Peter.
1: 3 mannen zijn aangehouden na 2 mishandelingen in Breda in de nacht van zondag op maandag. Bij een bushalte aan de Karnemelkstraat werd een jongen van 16 beroofd van zijn ketting en kreeg die klappen. Een half uur later werd niet ver daarvandaan ook een man in elkaar geslagen, vermoedelijk door dezelfde groep jongens. De man moest naar een ziekenhuis gebracht worden. De 16-jarige jongen raakte licht gewond. Een man heeft maandagavond in Tilburg een agent bedreigd met een grote bandenzaag. De agent trok erop zijn vuurwapen. De Tilburger werd direct opgepakt, er raakte niemand gewond. Agenten gingen naar de luchthavenlaan na een melding van een ruzie. Toen ze daar aankwamen stond de man van 29 met die zaag in zijn handen. Een bandenzaag wordt normaal gebruikt om harde materialen zoals beton of metaal mee door te zagen. Er is nog geen doorbraak in Den Haag bij de begrotingsgesprekken. Sinds gisteren spreekt het minderheidskabinet met oppositiepartijen over steun. In eerste instantie wordt gesproken met 6 partijen, vertelt NOS-verslaggever Noeska van der Meijden.
6: Pro kan het kabinet in 1 keer aan een meerderheid helpen. Met alleen JA21 zouden ze een heel eind komen. De andere 4 partijen, SGP, ChristenUnie, Volt en 50PLUS, kunnen net het verschil maken. Vooral ook in de Eerste Kamer.
1: Over 2 weken moeten de kabinetsplannen voor Prinsjesdag af zijn. Bij vruchtbaarheidsklinieken in Noord-Cyprus zijn minstens in 7 gevallen verkeerde sperma- of eiceldonoren gebruikt. De ouders van nog eens 30 kinderen, van wie de meeste Britten zijn, vrezen dat het ook in hun geval verkeerd is gegaan, meldt de Britse omroep BBC. De ouders hadden de anonieme donoren zorgvuldig geselecteerd op basis van onder meer hun medische geschiedenis, uiterlijk, persoonlijkheid, opleiding en hobby's. Meerdere ouders vermoeden dat de gekozen sperma- en eiceldonoren helemaal niet bij hun vruchtbaarheidsbehandeling zijn gebruikt. Dat stelden ze vast toen de kinderen werden geboren.
0: Dat is ook lullig, toch?
1: Dat mag je zeggen, ja.
0: Dat mag je zeggen, dat is nog zacht uitgedrukt.
1: Ja,
0: en kijk, normaal hoor je wel eens van die berichten dat 1 spermadonor, weet ik veel hoeveel kinderen voort heeft gebracht, of dat hij zijn eigen sperma, een dokter, weet je wel, allemaal verkeerde dingen heeft gedaan. Maar in dit geval, ik blijf het wel gek vinden dat als je dus een donor kunt zoeken, dat je dan eigenlijk als het ware een beetje de eigenschappen van je kind, alsof je door een soort webwinkel gaat.
1: Ja. Aanstippen van dit wil ik graag. Ja.
0: Oh, die kleur haar vind ik niet mooi. Oh, die persoonlijkheid vind ik niet mooi. Oh, hij is wel even van een goede bouw. Ah, hij is wel slim, heeft universiteit gedaan.
1: Ja, je vind bouwt ook als het ware in je hoofd al van zo komt het kind eruit te zien.
0: Alsof je de Sims aan het spelen bent.
1: Ja.
0: En je denkt, doe mij maar. Ah, joh, ja, maar dan behalve de taal natuurlijk. Dan versta je elkaar niet. Maar, hè? Goed, Peter, dankjewel.
1: Alsjeblieft.
0: Het blijft gek. Een soort webshop voor spermadonoren. Nou goed, ik hoop dat het allemaal nog goed is gekomen trouwens, hoor.

0: Oh, wat een goed liedje dit, hè? John Legend met All of Me op Omroep Brabant. En misschien ben je wel even aan het eten, of heb je net gegeten, en dan zit je in een soort after lunch dip tip ding.
1: 0-6-5-7-3-2-8-2-0-3.
0: Dan is dit jouw moment om even je telefoon te pakken en gewoon even iets op te sturen. En dat iets mag een liedje zijn waar je op dit moment dus heel veel zin in hebt. En

Nou, ik kan je wel zeggen dat dit liedje de hele dag in je hoofd blijft zitten. Maar ik heb kunnen kiezen en ik ga voor die van, even kijken, nou ja, ook toevallig. De nieuwslezer niet, maar wel een andere Peter. En die wilde graag Snap and the Power. Nou, ik zou zeggen,

En daarvoor Snap met The Power. En het is net alsof we dit uurtje een beetje rond gaan maken. Want aan het begin van het uur had ik het over muziek die wel past op de slaapkamer. En het is puur toeval, maar het is een mooie afsluiter voor een beetje een denkbeeldig thema van dit uur. Want als er een bepaalde plaat of man is die je in de slaapkamer zou willen horen, dan is het Barry White.

0: alles over Omroep Brabant, check je via de website en app.
1: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
2: Oma!
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
1: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
4: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
5: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: En hoe was het bij het ING servicepunt?
7: Hij is onderweg.
6: Wie?
7: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
6: Top. Koffietje, ik trakteer.
8: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
9: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
11: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
12: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
10: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
13: Of je nou meer van het denken bent of van het aanpakken, wat je als ondernemer ook doet, doe wat bij je past. En wij van Omroep Brabant Reclame denken graag met je mee over een nieuwe radiocommercial. Omroep Brabant Reclame. Blijf bij jezelf.
14: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
15: Laat je op zondag 30 augustus vermaken en meevoegen door de Brabantse Dag in Hezen. De grootste theaterparade van het jaar. 16 wagenbouwersgroepen trekken door de straten van Hezen met hun indrukwekkende, huishoge theaterdecors. Info en kaarten op brabantsedag.nl.
0: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
16: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
17: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De man die dreigde prinses Amalia te ontvoeren naar Polen is op vrije voeten. Volgens de rechtbank in Den Haag zijn er geen redenen om hem langer vast te houden. Het Openbaar Ministerie eiste gisteren tbs met dwangverpleging tegen de man van 33 uit de provincie Groningen. Hij zou in de veronderstelling zijn dat hij een relatie had met Amalia en dat hij met haar op survivaltocht zou gaan in Polen. Daarvoor had hij 2 bijlen aangeschaft en daarin had hij de naam van Amalia's zus Alexia gekerfd. Inwoners van het dorp Soerbrood, vlakbij de grote natuurbrand in de Belgische Ardennen, is gevraagd zich zo min mogelijk te verplaatsen. Ze mochten gisteren terug naar huis omdat het directe gevaar geweken was, maar er wordt in de buurt nog volop geblust. De inwoners moeten dat werk niet hinderen en alle instructies nauwgezet opvolgen, zegt de gemeente. De natuurbrand lijkt zich momenteel niet verder te verspreiden, mede dankzij de regen, maar is nog niet onder controle. Zodra het stopt met regenen, kan het vuur weer oplaaien. In Nederland is een dode Japanse kever gevonden, een dier dat veel schade veroorzaakt aan gewassen. Inspecteurs vonden de kever bij een groothandel in een plastic bak die uit Italië kwam. Daar hebben de kevers zich al gevestigd, net als in delen van Zwitserland, Duitsland en Kroatië. Toezichthouder NVWA waarschuwt terugkerende vakantiegangers om hun bagage goed te controleren. De transfer van Joey Veerman naar Borussia Dortmund is rond. PSV ontvangt zo'n €22 miljoen voor de 27-jarige middenvelder. Veerman speelde eerder voor Volendam en Heerenveen. De afgelopen jaren gingen transfers naar Brentford en Fenerbahce niet door. Bij Borussia Dortmund hoopt Veerman weer in beeld te komen voor het Nederlands elftal. Hij was er wel bij op het EK in 2024, maar deze zomer niet op het WK. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, het is ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dankjewel, wolken, regen en zon. Ja, ik word er blij van. Ik weet dat er mensen zijn die liever de zon hebben en liever 30 graden hebben, maar... Heerlijk, even lekker een beetje afkoelen de komende tijd. En wat ook lekker is, is dat er geen vertragingen gemeld zijn. Dus je kunt lekker doorrijden in Brabant. Gaan wij door met de muziek. Zometeen de Kaiser Chiefs.
18: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
19: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
20: Hallo, eet smakelijk voor straks.
19: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
21: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
22: Wat een goed plan.
21: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
22: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
21: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
19: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
21: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.

0: Leveringvuurwerken.nl.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
3: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
4: SVK Benelux.
3: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
5: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
6: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
7: Op 1 september is het feest.
8: Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
9: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
10: Het jaar waarin we zijn begonnen.
8: Een lijst met de 1976 mooiste nummers.
11: Uit meer dan 60 jaar popmuziek.
9: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
8: Dit is Omroep Brabant. Met nu
9: Wijn in de Middag. Stef van Duinhoven.

0: Ja, ik denk ik ga helemaal niks zeggen tot die helemaal voorbij is. Lekker toch?
1: Wijn in de middag.
2: Geniet met volle teugen.
1: Op Brabant.
0: Ja, je moet niet aan de biertjes komen als ik er ben. Want het is zeker iets wat ik altijd luister, waar ik al heel lang fan van ben. En die Bee Gees, die gaan ook zeker wel in mijn lijstje komen voor de top 1976. Hè. Dit jaar geen 900 nummers, maar 1976 nummers die het beste zijn ooit gemaakt, volgens jou. En die Bee Gees, die mogen daar zeker in. En ja, je hoorde alleen Barry Gibb met Barbara Streisand. Maar het is geschreven door gewoon alle drie de mannen van de Bee Gees. En sterker nog, de demo, want Barry Gibb die schreef dan een beetje voor het album van Barbara Streisand. Hij had ook een demo opgenomen van zichzelf, voor Guilty. Alleen die was volledig in zijn hoge falsetto stem. Dus het was niet helemaal duidelijk of het nou ooit een duet zou worden. Want uiteindelijk is zijn stem naar gewoon zijn normale zangstem gegaan. En die stem die gebruikte hij dus voor deze heerlijke duet. Dit heerlijke duet. Goed, ik zou zeggen, stem sowieso voor de top 1976. Dat kun je gewoon doen via omroepbrabant.nl/top1976. Zo makkelijk is het.

0: september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
2: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
0: De 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. De stembus is geopend.
2: En vanaf zaterdag rijden we kriskras op de Brommer door Brabant op zoek naar stemlijstjes van leuke, bekende en gezellige Brabanders.
0: Check omroepbrabant.nl/top1976.

0: Even helemaal terug, lekker hè, naar de 70s met Gary Rafferty en Ride Down the Line. En dan nu een klein stukje vooruit. Of eigenlijk terug, ja. Maar het is na de 70, maar het is voor nu. Dus even kijken.
1: Even terugspoelen naar...
0: In dit geval 1996. Er was een rapduo uit het Amerikaanse Oakland. En die scoorde een nummer 1 hit met I Got 5 on It. En het is een blowlied die daar de top 10 haalde. En dat het een blowlied is, dat blijkt eigenlijk ook wel uit de titel. Hè? Want het heet I Got a 5 on It. En dat betekent eigenlijk letterlijk dat je dus $5 bijdraagt... om samen met een vriend de kosten van een zakje wiet te delen. Dus het gaat eigenlijk gewoon om samen een beetje geld lappen... om het wiet te delen en te kopen en te gebruiken. En het werd dus een dikke vette hit. En die twee kennen elkaar van de middelbare school. Toen zaten ze in dezelfde band. Uiteindelijk, toen ze de diploma haalden, toen gingen ze... Zoop, samen met z'n tweeën door. En dat heette toen Looney Tunes. Een beetje als die, weet je wel, die animatie. Alleen later is het afgekort naar Looney's. Got 5 on It.

0: En zometeen... Even die heupjes los. En Dotan, maar eerst zometeen richting het nieuws met Peter. Waar ga je het over hebben?
1: Over waterschap Brabantse Delta, want dat gaat aangifte doen naar bedreigingen. En een bijzondere operatie op Sri Lanka.
0: Oh, dan niet weer iets mis, hè?
1: Ik moet niet te veel veranderen.
2: Mijn papa verkoopt stoelen.
3: In Wil, Reuzel en Riethoven.
4: Een bed koop je niet voor één nacht, maar voor jaren heerlijk slaapcomfort. Kom daarom naar de Summer Sale van Kwakernaat Beddenspecialist en laat je persoonlijk adviseren. Kwakernaat Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45, Roosendaal.
5: Ben jij toe aan een carrièreboost? Bezoek dan de VDL Carrièredag op donderdag 17 september. Tussen 9 en 8 kun je vrijblijvend binnenlopen bij 9 VDL-bedrijven in Hapert en Eersel. Wil je meer weten? Check vdlcarrièredag.nl.
6: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
5: Ben jij toe aan een carrièreboost? Check vdlcarrièredag.nl.
0: Inmiddels 2:30 met een kleine vertraging aan de randen van Brabant. Het is op de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Tussen afrit Oud-Beierland en knoop het Hellegasplein zit je op 10 minuten vertraging.
7: Omroep Brabant.
0: Voor de rest dus lekker doorrijden. En vandaag is het weer een stuk koeler dan afgelopen dagen. Het is zo'n 22 graden met flink wat buien. En ook vanavond, ja, gewoon weer buien hoor. Dan, tijd voor het nieuws. Dat krijg je van Peter.
1: Waterschap Brabantse Delta gaat aangifte doen na bedreigingen aan het adres van meerdere medewerkers. Deze toezichthouders controleren of boeren overdag geen water uit sloten of beken halen. Dat is tijdelijk verboden vanwege de maandenlange droogte. Het gaat volgens het waterschap om meer dan alleen vervelende opmerkingen.
8: Mensen kregen allerlei dingen toegestuurd. Er werden dingen gezegd wat er met hun zou gaan gebeuren. Het gaat echt alle grenzen te buiten. Zeker voor mensen die zich de afgelopen periode zo hebben ingezet om dat weinige water wat we hebben in ons gebied ook zo eerlijk mogelijk te verdelen.
1: Een paar jaar geleden werden medewerkers ook bedreigd, maar volgens het waterschap zijn de bedreigingen nu veel heftiger. Dan iets leuks, babynieuws uit de Beekse Bergen. Daar is voor de vierde keer dit jaar een Nubische giraffe geboren. Het mannetje doet het heel goed en zal deze week al samen met zijn moeder en leeftijdsgenoten in het park te zien zijn. De geboortes van de giraffen zijn volgens de Beekse Bergen belangrijk voor het behoud van dit dier. Voortbestaan van de Nubische giraffe is namelijk ernstig bedreigd door ontbossing, uitbreiding van steden, landbouw en stroperij.
0: Ik vind het heel leuk, want ik ben pas ook nog bij de Beekse Bergen geweest voor dat nieuwe neushoorntje wat geboren is. Die heette volgens mij Bungie of Benji.
1: Ja, ja.
0: Ja, dat is leuk, joh.
1: Ja, en als je dat beest ook ziet rondlopen, ja, die beesten zijn gewoon dan nog heel onhandig. En ja, dat is zo leuk om te zien. Zeker vind ik dat bij neushoorns of nijlpaarden, mijn favoriete dieren,
0: ja,
1: die kun je dan zo heerlijk onhandig zien rondhuppelen, dat je denkt, het ziet er niet uit, maar het is zo schattig.
0: Ja, precies dat. Het ziet er niet uit, maar het is hartstikke schattig, ja.
1: Het zuiden van Spanje is getroffen door een nieuwe aardbeving met een kracht van 4,8. 3 mensen raakten licht gewond. Het middeleeuwse paleiscomplex Alhambra werd vanwege de bevingen deels ontruimd. Er zijn geen berichten over schade aan het Moorse fort uit de 13e eeuw. Dat is een van de meest bezochte gebouwen van Spanje en staat op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Mocht je een keer er in de buurt zijn, zeker naartoe gaan.
0: Ja, ben je er geweest?
1: Ja, schitterend. Artsen in Sri Lanka hebben uit de blaas van een man een steen van 3,1 kilo verwijderd.
0: Hè?
1: Het is voor zover bekend de grootste blaassteen die ooit bij een mens is weggehaald. De ingreep vond vorige week plaats in een ziekenhuis in het oosten van het land bij een patiënt van 55. De man was opgenomen na een beroerte, schrijft BBC News. Tijdens de behandeling ontdekte de artsen dat de man moeite had met plassen.
0: Vind je het gek?
1: Bij het verdere onderzoek stuitte hij op deze steen in zijn blaas. De steen had een lengte van 17 centimeter en woog met 3,1 kilo... ongeveer evenveel als een voldragen baby.
0: Ik vind het altijd zo gek, die dingen. Je voelt het toch zitten? Er zit gewoon iets van 3 kilo in je lichaam. Dan heb je toch door dat er ergens iets mis is, lijkt mij.
1: Ja, dat zou je denken, toch, moet ik eerlijk gezegd ook bekennen. Dan heb ik zoiets nooit gehad, maar... Ik heb ook wel eens onderschat iets van wat ik had. Omdat je dan heel relaxed gaat denken van... ja, weet je, zo erg zal het niet zijn. Het zal wel meevallen. Ja. En dan link je het aan hele andere dingen die veel minder erg zijn. En dan komt er iets uit waarvan je dan denkt... oh, ja, misschien dat dit ook
0: een
1: gevalletje is.
0: Hij kan in ieder geval wel weer even lekker plassen. Hij kan eigenlijk alles laten lopen, want hij is helemaal vrij, is hij.
1: Letterlijk bevrijd.
0: Letterlijk bevrijd, ja. Ja, even afknijpen. Ja, heel goed. Dan gaan we door.

0: Wotan en Hungry en daarvoor inderdaad incognito. Even lekker die heupjes losgooien. En mocht je nou op een kantoor zitten, in een woonkamer of ergens waarvan je denkt, ja, ik vind het eigenlijk maar een beetje een saaie boel. Het is maar stil, er moet een klein beetje meegezongen worden. Dan kan dat perfect met deze.
1: De meezinger van de middag. Maar neurie of fluiten mag natuurlijk ook.

Even helemaal terug naar de jaren 60 met de Zombies en Time of the Season op Omroep Brabant. Op deze heerlijke dinsdagmiddag. En de stembussen voor de top 1976 die zijn gisterenochtend geopend. En ik krijg al een hele hoop appjes binnen van mensen die nu al nummers hebben gehoord die ze niet op het lijstje hebben gezet. Wat ik snap, want je mag 25 nummers invullen op je lijstje. Dat kun je doen via omroepbrabant.nl/top1976. Dus dat is gewoon top 1976. En dan mag je maar 25 nummers invullen. Weet je, ik denk dat de meeste mensen, die hebben wel twee e-mailadressen, toch? Ik weet dat je het niet mag aanmoedigen, maar als je dan toch twee e-mailadressen hebt, vul dan ook gewoon twee keer het lijstje in, weet je. Dan kun je gewoon 50 nummers invullen en dan heb je in ieder geval meer kans dat je niet ineens gaat denken van, nou ja, deze ben ik ook vergeten en deze moet ook op mijn lijstje. Ik heb het al gehoord van mensen die Waylon vergeten zijn. Ik draaide net nog Barbara Streisand en Barry Gibb met Guilty. Ook mensen die vergeten zijn op de lijst te zetten. Maar voor de rest gewoon lekker alles invullen. En dan 1 september, dan gaan we los. Want ja, 50 jaar geleden, toen begon Omroep Brabant. Dus we bestaan 50 jaar en daarom dus een extra grote toplijst. En ik kreeg nog een appje van Anje. En daar werd ik zelf ook wel blij van. Had ik nog niet aan gedacht. 1 september is ook de dag dat Barry Gibb van de Bee Gees 80 jaar wordt. Dus een dubbele feestdag 1 september. Dan gaan we los met die top 1976. En Barry Gibb is jarig. Nou, wat wil je nog meer? Nou, ik zou zeggen, als hij dan toch jarig is op 1 september, dan gooi er maar gewoon lekker extra veel Bee Gees in, toch? In je lijstje. Gewoon doen. Extra Bee Gees in je lijstje. Jammer dat je er maar 3 mag doen van dezelfde artiest. Dus als iedereen gewoon 3 Bee Gees nummers invult, dan komen we er ook wel, toch? We gaan gewoon voor zoveel mogelijk. Zo is dat. Nu Teddy Swims op Omroep Brabant. Mr. Know It All.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
8: Ik mag graag tuinieren.
9: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
10: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
11: Ik niet.
7: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
5: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
12: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
13: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor €29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
14: Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verborgen parels, nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
13: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
15: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
16: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Ja 21 betwijfelt of het kabinet brede steun zal krijgen voor zijn begroting van zowel linkse als rechtse partijen. Ja 21-Kamerlid Michiel Hogeveen zegt dat er duidelijke verschillen zijn met Pro. Volgens hem staat de inzet van Pro haaks op die van Ja 21. Vandaag had Hogeveen een gesprek met minister Heijnen van Financiën. Pro-leider Klaver had gisteren een gesprek. Omdat het kabinet een minderheid heeft het de steun nodig van oppositiepartijen. De natuurbrand in de Belgische Ardennen kan vandaag tot nu toe niet vanuit de lucht worden geblust. Vanwege de lage bewolking en slecht zicht worden de helikopters en blusvliegtuigen aan de grond gehouden, totdat het weer verbetert. Dankzij de regen breidt de brand in de Hoge Venen zich momenteel niet uit. De brandweer kan de meeste plekken inmiddels vanaf de grond bereiken. Alleen aan de oostkant zijn sommige plekken nog moeilijk toegankelijk. In het zuiden van Spanje is opnieuw een aardbeving geweest. De schok van 4,8 was goed te voelen in Granada. Dakpannen en stukken van gevels kwamen naar beneden. 3 mensen raakten licht gewond. Het eeuwenoude Alhambra, een belangrijke toeristische trekpleister, werd voor de zekerheid gesloten. Voor zover bekend is daar geen schade. De afgelopen dagen waren er ook al aardbevingen in het zuiden van Spanje. De zwaarste, ook een schok van 4,8, was zaterdag. Toen was er ook wat schade. De transfer van Joey Veerman naar Borussia Dortmund is rond. PSV ontvangt zo'n €22 miljoen voor de 27-jarige middenvelder. Bij Borussia Dortmund hoopt de Volendammer weer in beeld te komen voor het Nederlands elftal. Hij was er wel bij op het EK in 2024, maar deze zomer niet op het WK. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, het is ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dankjewel. Dit is Omroep Brabant. Fijn dat je lekker de radio aan hebt staan. Ik hoop dat je een relaxte dinsdag hebt. Niet al te veel stress op het werk. Het liefste nog helemaal geen werk. En dat je gewoon rustig richting het einde van je werkdag of je vrije dag kunt komen. En dat doen wij zometeen met gewoon een lekkere, relaxte plaat ook van Robbie Williams.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
11: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
17: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
18: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan, schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
19: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
18: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
20: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
21: Toe aan slapen zonder druk op je lichaam. Een Tempoer-matras vormt zich naar jou en geeft je dat bijna gewichtloze gevoel. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk kom je proef liggen en ervaar je het zelf. Ervaar het gewichtloze Tempoer-gevoel bij Koos Kluipmans.
22: Ah, wat een schatje. Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
23: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee en ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
21: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 35% korting op de Tempoer-collectie.
24: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
25: Vanaf 1 september, 11 dagen lang, de top 1976.
26: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
25: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
26: Dit is Omroep Brabant. Met nu
25: Wijn in de Middag, Stef van Duinhoven.

0: Ja, dat zeg ik, hè.
1: Wijn in de middag.
2: Op Omroep Brabant.
0: Op deze dinsdagmiddag, een hele goede middag, met natuurlijk ook wel weer wat nieuwe dingen als het gaat om films. Die hou ik altijd wel bij. En afgelopen weekend was er wel een groot weekend. Die had namelijk de D23, de D23. Zoals het zo mooi heet. Dus een soort Disney-Pixar evenement. Waarbij ze dus nieuwe films gaan aankondigen. Die eraan zitten te komen. Dus waar ze op dit moment aan het werk mee zijn. En daar zitten toch wel wat verrassingen tussen, hoor. Want onder andere de Incredibles 3. Daar zijn ze mee bezig. Die komt eraan. Ook altijd heel leuk met die superhelden en die rode pakken. Voor de fans van die gele poppetjes. En dan bedoel ik niet de Minions, maar de Simpsons. Daar komt een nieuwe Simpsons-movie aan. En als je houdt van Ice Age, ook goed nieuws. Want ze zijn bezig met daar weer een nieuw deel van te maken. Het is met die eekhoorn die overal rond chased om zijn eikel te vinden, weet je wel. Lilo & Stitch was afgelopen zomer, vorig jaar, in de bioscoop. Was een groot succes. Ook daarvan komt een nieuw deel. En ook, ja, misschien nog wel de grootste film onder de jeugd, maar ook onder de mensen met kleinkinderen of überhaupt kinderen, is natuurlijk Frozen. En er komt een Frozen 3. Ja, en dan Olaf, weet je wel, die mooie sneeuwpop die overal rondloopt en lekker lacht en waar iedereen van houdt, die komt dan met een vriendinnetje. Dus hij is niet meer alleen. Nou, hoe leuk wil je het hebben? Gewoon Frozen 3. En het zou leuk zijn als die dan uitkomt in de zomer en dan met 35 graden. Hè?

0: Oh, wat lekker, hè. Huey Lewis en de News met The Power of Love.
1: Klassieker van Nederlandse bodem.
0: En ik moet zeggen dat het deze keer een minder grote klassieker is dan die je wel eens kunt horen bij Wijn in de Middag. Maar dit is in ieder geval van een artiest die je niet heel veel meer hoort. Misschien helemaal wel niet meer, want ik heb het over Laura. Ja, Laura Beekman om precies te zijn. Ze had in 2016 een klein hitje met de plaat Een Zoete Witte Wijn. Nou ja, daarna stond ze dus in een uitverkocht Paradiso. En ze mocht ook nog samen met Nick en Simon een nummer maken voor de film Hartenstrijd. Daar zou je ze van kunnen kennen. Kan ook nog zijn dat je de gezicht ooit voorbij hebt zien komen bij The Voice. Want dat deed ze mee in 2019, deed ze daaraan mee. En dat nummer, Zoete Witte Wijn, was een heel klein hitje. We draaien hem eigenlijk niet meer, dus des te leuker dat hij nu weer een keer voorbij komt. En als ze dan zelf iets mag zeggen over het liedje, dan is het, als ik mezelf met een dranksoort vergelijk, ben ik zeker een zoete witte wijn, zegt ze zelf. Ik ben net als een drankje recht voor zijn raap, op mijn best in een zomers zonnetje. En heb ook nog een zoete afdronk. Zeg, oh.

0: Ik hou wel van nummers die lekker de hoogte in gaan. En deze gaat zeker de hoogte in. Earth, Wind & Fire met Fantasy. Dat... Nou, zat dit, ik in de buurt, Peter?
1: Zeker, dit doe ik jou niet na.
0: Dat ga ik ook zeker niet vragen.
1: Oh, gelukkig. Nee.
0: En zometeen hoor je nog meer...

0: Boskex en Alex Warren die komen eraan. Maar eerst zo meteen het nieuws met Peter. Waar ga je het over hebben?
1: De ouders van een meisje van 17 krijgen doodswensen nadat hun dochter koos voor een eind aan haar leven. En dit klassieke toetje wordt keihard afgeserveerd.
0: Oh, ik ben benieuwd.
2: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
3: Slowolkens presenteert Brabantse vrienden. Met nog veel meer keigezellige artiesten. Zoals Gerard Joling, Emma Heesters, Outsiders en Samuel Welten. 5 september Aquabest. Ga voor tickets naar Brabantsevrienden.nl.
4: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
5: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
4: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
0: Dus even kijken hoe druk het is op de Brabantse wegen. Nou, de afgelopen uren was het vrij rustig, maar er is iets te melden. Helene, goedemiddag.
6: Goedemiddag. Ja, er beginnen hier en daar wat korte files te ontstaan in Brabant. Eentje op de A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht, 5 minuten oponthoud. Op de A50 Arnhem-Oss tussen knooppunt Ewijk en Ravenstein is de vertraging ook iets meer dan 5 minuten. En op de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch bij Hooipolder ook 5 minuten extra reistijd.
0: Helene, dankjewel.
7: Omroep Brabant.
0: En qua weer is het stukken milder dan afgelopen dagen. Ook flink wat regen in de provincie. Het wordt zo'n 22 graden. Later in de nacht, dan krijgen we ook wel wat regen. Vooral in het westen. En ook morgen, ja, je raadt het al, een beetje regen. Ja. Dan nu, tijd voor het nieuws. En dat krijg je van Peter.
1: De ouders van Milou uit Bavel, die op 17-jarige leeftijd koos voor euthanasie, zeggen dat ze doodswensen ontvangen en thuis worden bedreigd. Mensen vinden dat ze medeplichtig zijn aan Milou's dood. Dat vertelde haar moeder vandaag, geëmotioneerd, in de rechtbank in Den Haag. De ouders willen via de rechter achterhalen wie de artsen en psychiaters zijn die na de dood van hun dochter een omstreden brief schreven aan het Openbaar Ministerie. Volgens hen is de boel daarna uit de hand gelopen. Schaatser Daidai en Tap uit Oosterwijk heeft het aflopende contract bij zijn schaatsploeg verlengd. Het oude contract van de sprinter liep tot en met de Olympische Spelen van Milaan, die miste. En Tap werd 4 keer Nederlands kampioen op de 500 meter en veroverde in 2021 brons op de 500 meter bij het WK afstanden. Volgens de coach heeft een Tap een belangrijke rol binnen de ploeg. NRC, de Volkskrant, de Telegraaf en het AD zijn boos over de boetes die ze hebben gekregen vanwege hun berichten over geneesmiddelen zoals Ozempic. De inspectie Gezondheidszorg vindt dat de kranten reclame hebben gemaakt toen ze schreven over de gezondheidsvoordelen van Ozempic. De kranten zijn het er niet mee eens en noemen de boetes van tienduizenden euro's onbegrijpelijk en zelfs censuur, zegt de hoofdredacteur van de Volkskrant.
8: Wij moeten in principe gewoon in vrijheid ons werk kunnen doen natuurlijk. En dat kan nu niet, want ja, volgens mij de enige manier om hier goed op te reageren is gewoon niet meer over afslankmedicijnen schrijven. Want ik zie niet in hoe je dat kunt doen zonder af en toe ook iets positiefs erover op te merken. Want mensen worden er nu eenmaal slanker van, bijvoorbeeld.
1: De Nederlandse Vereniging voor Journalisten noemt de hoge boetes een alarmerende ontwikkeling en wil in gesprek met de inspectie.
0: En Ozempic is een dingetje, hè? Want dan zie je steeds vaker voorkomen. Ook bekende Nederlanders die toegeven dat ze heel veel zijn afgevallen door die Ozempic.
1: Ja.
0: Een soort iets wat volgens mij je hormonen onderdrukt, waardoor je veel minder honger hebt en dus natuurlijk afvalt met wel medicatie.
1: Mm-hmm.
0: Dus ik snap wel, ja goed, weet je, ik snap helemaal niks. Maar ik snap wel dat het steeds meer mensen denken, hey, ik ga daar ook eens even naar kijken, want het lukt me niet om af te vallen, dus dan maar Ozempic.
1: Ja, en ik snap ook wel dat je als kranten in deze ook wel zegt van ja, luister, we kunnen natuurlijk ook moeilijk de positieve dingen niet melden, want dan ben je ook niet volledig.
0: Dus klopt, ja.
1: Er zit wel iets heel dubbels aan.
0: Maar ik zeg niks, anders hebben we daar ook een boete, hè?
1: Precies. We gaan door naar het volgende onderwerp. Nou, ook weer iets van reclame. Blanke Vla verdwijnt stap voor stap uit de supermarkt. Melkunie stopt dit najaar met de productie van het toetje. Concurrent Campina maakt het ook al niet meer. En Albert Heijn staakte in maart de verkoop van het huismerk van Blanke Vla. De reden? Klanten zouden nu kiezen voor meer uitgesproken smaken, zoals appelkaneelvla, stroopwafelvla, rumrozijnenvla of bolletjesvla. Ik krijg er nu al trek van als ik het zo lees. Volgens Albert Heijn heeft het niet te maken met het feit dat het woord blank onderwerp van discussie is in Nederland. Want sommigen vinden die term besmet door het koloniale verleden. Zo superioriteit uitstralen. Anderen zien het woord juist als neutraal en positief en vinden de vervanging naar wit onnodig. Maar goed, volgens de supermarkten puur een smaakkwestie. Ben je eigenlijk liefhebber? Je hebt ongetwijfeld ook wel eens een keer blanke vla op.
0: Natuurlijk. En ik moet zeggen, ik ben meer van de yoghurt.
1: Oké. Okay.
0: Van de vla. Maar ik heb heel vaak vanillevla op. Mm-hmm. Een blanke vla, ik zou niet. Het is toch gewoon vla, maar dan zonder smaakje, toch?
1: Of? Ja, ja, ik vind het wel een lekker smaak. Ja, het heeft wel een bepaald smaakje.
0: Een bepaald smaakje, ja. Maar niet ja.
1: Precies kan typeren.
0: Je kunt geen naam noemen aan de smaak, zeg maar. Het is gewoon de smaak van de blanke vla, niet van.
1: Ja, je kan niet zeggen het smaakt naar.
0: Puntje, puntje met puntje, puntje.
1: Ja, want dan had het dat zo wel geheten. Ja, dan was het probleem ook gelijk opgelost geweest qua naam.
0: Het lijkt me sterk dat het niet is vanwege de naam blanke vla. Ik kan me niet voorstellen.
1: Ik denk dat dit een mooi argument is wat ze erbij nemen, zodat je die discussie niet opnieuw hoeft te starten. En toch geleidelijkerwijs. Maar ik vind het jammer, want ik hou wel van die vla.
0: En als je nou je hele huis onder water staat, dan mag je ook niet meer zeggen, mijn huis staat blank. Mag je ook niet meer zeggen.
1: Wat gaan we daarvan maken? Dat is een interessante.

0: Ja.
1: Mooie liedjes uitgezocht. Dus,
0: mooie liedjes, hè?
1: Alle twee.
0: Ik vind hem wel lastig.
1: Ja, ik ook. Ik vind het heel lastig.
0: Maar goed, ga maar het kiezen.
1: Doe ik.
0: Ja. Dus dan moet je zo meteen maar eens even kijken waar jij niet gaat kiezen. En dan mag jij aan de andere kant van de radio ook eventjes gokken. Even in Ronnie's hoofd kijken. Wat zou die niet kiezen? Ik zou zeggen, geef het even door.

0: Als ik in de app kijk, Ronnie, dan zeggen toch de meeste mensen dat jij niet gaat voor de Jacksons.
1: De Jacksons, oké. Okay. En dus moet ik daar nu al antwoord op geven of zeg jij van wacht nog even?
0: Nou ja, je mag van mij nu al antwoord geven hoor.
1: Ik ga inderdaad niet voor de Jacksons. Ik ga zometeen voor The Script en Superheroes. Vind ik zo'n lekker liedje.
0: En The Script is ook goed hè. Heel veel mensen gaan er altijd live naartoe. En die zijn, als het goed is, ook gewoon lekker live, goed bij stem.
1: Ja, maar je hebt gewoon twee goede liedjes tegenover elkaar gezet, Stef. Dus complimenten, kijk, jongen.
0: Dank je wel. En zometeen de afsluitsuit. Wat ga je er doen?
1: We krijgen straks visite van Saxo Nino. Nino die heeft ons gegrepen met zijn saxofoonspel op Insta. Werd ons warm aanbevolen door luisteraars. Toen wij onze liefde voor de saxofoon uitspraken. Ja. Gezamenlijke liefde van Marjolein en mij. Dus die komt straks even langs, komt een stukje toeteren. En Freek en Eva die gaan vandaag, als het goed is, hun eerste stappen zetten op het gewonnen eiland in Zweden. Ja. Is dat ook gebeurd? Hoe was dat? Hopelijk kunnen ze straks hun verhaal doen. Hebben ze een beetje verbinding en bereik. En gaan we ze even spreken in de afslagsuit.
0: Nou, ik blijf luisteren. Sowieso. Ronnie, veel plezier zometeen met afslagsuit van mij. En tot vrijdag.

0: alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
5: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
7: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
8: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
9: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SWK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
10: SWK Benelux.
9: SWK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
11: Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verborgen parels. Nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
12: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
13: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
14: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De politie en het Openbaar Ministerie gaan evalueren hoe ze hebben opgetreden rond het boerenprotest in Den Bosch. De reden toen trekkers op de A59, waardoor een file ontstond. In de staart van die file gebeurde een dodelijk ongeluk. Hoewel trekkers niet op de snelweg mogen komen, zei de politie niet te zullen ingrijpen vanwege het demonstratierecht. Israël heeft volgens de Syrische staatstelevisie vanochtend een militaire basis in het noordwesten van Syrië aangevallen. Het Israëlische leger heeft er nog niets over gezegd, maar de Amerikaanse Syrië-gezant spreekt van bevestigde Israëlische aanvallen en een onnodige escalatie. De luchtmachtbasis zou beschadigd zijn, maar er worden geen slachtoffers gemeld. Sinds de val van het Assad-regime valt Israël geregeld doelen in Syrië aan, naar eigen zeggen om de eigen veiligheid en die van Syrische minderheden te beschermen. Op de A2 is een busje voor gevangenen betrokken geraakt bij een ongeluk. Bij knooppunt Everdingen botsten meerdere auto's op elkaar. Een gevangene in het busje raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. In IJsde in Zuid-Limburg is gistermiddag een buschauffeur zwaar mishandeld door twee reizigers die weigerden te betalen. De chauffeur werd geschopt en geslagen. Hij is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Een van de daders, een minderjarige jongen uit België, is aangehouden. Naar de andere wordt nog gezocht. Een schandaal rond vruchtbaarheidsklinieken in het Turkse deel van Cyprus is groter dan gedacht, meldt de BBC. Vermoedelijk zijn minstens 30 Britse kinderen verwekt door gebruik van de verkeerde donoren. Ouders kregen niet de donoren die ze hadden uitgekozen. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het is ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Dank u. Wat wilt u? Wolken, regen of zon? U zegt het maar, we hebben het gewoon allemaal. Ook files, want Helene de Geest van de ANWB die heeft zich gemeld. Goedemiddag Helene.
16: Goedemiddag. Ja, het zijn er niet zoveel en over het algemeen zijn ze ook nog kort. Minder dan 5 minuten vertraging leveren de meeste files op. Behalve dan op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batendorp, daar wel 10 minuten op onthoud. Op de A50 Arnhem-Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein ook 10 minuten. En op de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch bij Hooipolder is de vertraging iets meer dan 5 minuten.
15: Dankjewel. En ontzettend veel sterkte als je in een van die vervelende verkeersopstoppingen staat. Maar het hoort erbij tijdens de spits natuurlijk. En nieuwe Afslag Zuid tussen nu en 7 uur. Tof dat de radio aanstaat. En ik ga je zo meteen al meteen trakteren op een mooie van ABC.
17: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
18: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
19: Ik mag graag tuinieren.
20: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
21: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
22: Ik niet.
18: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
17: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
18: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
7: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
23: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
24: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
25: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
26: Ben jij toe aan een carrièreboost? Bezoek dan de VDL Carrièredag op donderdag 17 september. Tussen 9 en 8 kun je vrijblijvend binnenlopen bij 9 VDL-bedrijven in Hapert en Eersel. Wil je meer weten? Check vdlcarrièredag.nl.
27: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
26: Ben jij toe aan een carrièreboost? Check vdlcarrièredag.nl.
28: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
29: Omroep Brabant startte in 1976 en bestaat op 1 september 50 jaar.
30: Dus is het feest. En daarom als cadeau dit jaar geen top 900, maar een top 1976.
29: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
30: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
29: Dit is Omroep Brabant. Met nu
30: Afslag Zuid. Ronnie Balk.

0: op ABC.
1: Welkom bij Afslag Zuid.
2: Het gezelligste einde van je dag.
1: Met Roddy Balk.
0: Ja, even een aantekening maken, Marjolein, hoor. ABC. Ik heb hier zo'n velletje.
3: Oh,
0: schrijf ik allemaal liedjes
3: al.
0: Want ik denk van, nou weet je, als ik dan nog een stemlijstje moet invullen...
3: Ja.
0: Dan noteer ik eventjes welk liedje ik daar nog in moet zetten.
3: Ik snap het, want Tessie, die appt ons ook net. Ja. Ach, weer zo'n nummertje die ik vergeten ben om een lijstje te zetten.
0: Ja, Poison Arrow zou een optie kunnen zijn... maar ik zat eigenlijk te denken aan The Look of Love van ABC... om die even in mijn stemlijstje te zetten ook nog. Maar ja, zo zie je maar weer, van het ene komt het andere.
3: Ja, precies.
0: Gisteren is die natuurlijk geopend, hè. De stembus voor de top 1976 en die stemlijstjes... die zijn nog steeds van harte welkom. Die stembus werd in Keigoeiemorgen geopend. En wat leuk is om te zien is dat we sindsdien eigenlijk overspoeld worden. Ik kan wel zeggen met geniale stemlijstjes. Maar we willen natuurlijk alleen maar meer, meer en nog eens meer. Want vanaf 1 september willen we 11 dagen lang echt alleen maar de allerbeste liedjes ever achter elkaar zetten. Nou, stemmen kan via omroepbrabant.nl/top1976. Doe het en draag je steentje bij aan onze jubileumlijst. Dit jaar vanwege ons 50-jarig bestaan dus geen top 900. Want Omroep Brabant begon met uitzenden in 1976. Nou, 50 jaar verder. Hoppakee, 2026. Dus vandaar een top 1976. Het is alweer dinsdag vandaag. Voor jou is het vrijdag, hè?
3: Ja, lekker hoor.
0: Het is toch schandalig gewoon eigenlijk, hè? Jij krijgt gewoon vandaag vakantie, Marjolein.
3: Ja, ja, ja.
0: Hoe voelt dat? Het is heel lang geleden dat ik dat gevoel had.
3: Ja.
0: Hoe voelt dat, die dag voordat je zo vakantie krijgt?
3: Ja, heerlijk. Het is ook ineens dat je bij alles op je werk denkt van... ja, ik vind het nog wel leuk, maar morgen heb ik vakantie.
0: Morgen heb ik vakantie.
3: Zet het maar even op de mail. Ja.
0: Ik kom er over 3 weken op terug. Heb je je afwezigheidsmail al aanstaan of niet?
3: Ja, heb ik gisteravond. Nou, nog niet aanstaan, maar ik heb wel ingesteld.
0: Oké, okay, dus straks
3: om 7 uur.
0: Terug
3: dan ploep.
0: Dus vanaf dat moment jou niet meer bellen.
3: Mij niet meer bellen.
0: Heb je leuke plannen voor de vakantie?
3: Ja,
0: of,
3: ja, ik blijf wel lekker hier in Nederland, in de buurt. Maar ik ga wat festivals pakken en ik ga wat nachtjes weg met vriendinnen. Dus
0: Leuk. Zo
3: vul ik zo een beetje de week op.
0: Nou, laten we duimen voor een beetje beter weer dan.
3: Want ja, ik vind nu het regen echt niet erg hoor. Maar als het vanaf dit weekend weer zonnig wordt, vind ik wel leuk. Ja.
0: Helemaal mee eens. Vandaag dinsdag, dag waarop een man in Sri Lanka gelukkig weer opgelucht adem kan halen. Wat een nieuws is dit, jongens. Artsen die hebben namelijk uit de blaas van de man een steen van 3,1 kilo verwijderd.
3: Wat een steen?
0: Een steen, ja. Voor zover bekend is het de allergrootste blaassteen die ooit bij een mens is verwijderd.
3: Jeetje.
0: Kan me voorstellen. Hij had een lengte van 17 centimeter.
3: Oh.
0: En hij woog evenveel als een voldragen baby.
3: Wat heftig.
0: Steen is waarschijnlijk al zo'n 5 tot 10 jaar aanwezig in de blaas van de patiënt. Ik zie dat ook voor me. Dat je dan s'nachts, zal ik maar zeggen, van je ene zij naar je andere zij rolt. En dat automatisch gaat omdat die steen even een zetje mee.
3: En dat je verkrampt ook gewoon waarschijnlijk. Maar hier leef je dan al, 8 jaar mee of zo.
0: Nou ja, zeker in dit
3: pijn.
0: Geval. Maar
3: Jeetje.
0: Hij is hem kwijt, dus hij kan weer rustig op de weegschaal gaan staan. Hij is afgevallen, 3,1 kilo.
3: Ja, dat scheelt ook weer.
0: Hey, en onze AI-muziekgenerator heeft hopelijk ook weer zijn uiterste best gedaan... om deze laatste werkdag voor jouw vakantie iets aangenaams te maken. Qua openingssong. Tekst elke dag hetzelfde. Oh, wat is het toch fijn met Ronnie en Marjolein. Ze zijn weer op de radio. Are you ready? Let's go. Ja, de uitvoering is elke dag anders. Even kijken of de uitvoering voldoende verdient vandaag.

0: Let's go! Ik vond hem wel lekker.
1: Ik word hier ook wel blij van.
0: Vooral dat accordeonnetje wat ik doe. Pakkee.
1: Ik vind het heel grappig.
0: Doen we straks gewoon nog een keer, hè?
1: Doe maar.
0: Hoppa.
2: Welkom bij Afslag Zuid. Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Op 1 september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
2: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
0: De 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. De stembus is geopend.
2: En vanaf zaterdag rijden we kriskras op de brommer door Brabant op zoek naar stemlijstjes van leuke, bekende en gezellige Brabanders.
0: Check omroepbrabant.nl/top1976.

0: meiden met dit meisje, zeggen we dan hier in Brabant. Hè? Als je dan zag hoe dat ging met haar carrière, dat ze in die grote boze artiestenwereld terecht kwam en dat ze het eigenlijk niet meer wist. En daar eigenlijk toch ook wel een beetje aan ten onder ging. Whitney Houston, mooie muziek. Saving All My Love For You.
1: De 1976 mooiste, beste, leukste en gezelligste nummers ooit gemaakt.
2: De top 1976.
0: Ik schrijf hem ook nog even bij op dat lijstje van net. Ik had ABC er al op staan, Whitney Houston.
3: Heb je nog wel ruimte?
0: Ik schrijf ze gewoon op. Het is straks Kill Your Darlings, denk ik in dit geval. Ja, stemlijstjes, die komen heerlijk binnen. We love it. Blijf ze ook gewoon sturen. omroepbrabant.nl/top1976. Omdat we uiteindelijk met z'n allen een fantastisch mooie jubileumlijst van willen gaan maken. En mag ik zeggen dat we een jonkie aan de lijn hebben. Axel, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Een jonkie toch, of niet?
4: Ja, dat kun je wel herinneren.
0: Want ik zag dat jij ergens uit het jaar 2000 kwam of zo. Hoe oud ben je precies?
4: Ik ben 25, kom van 2001.
0: 2001, kijk, tof man. En gewoon lekker stemmen voor die top 1976. En als ik dan even door jouw stemlijstje heen loop, dan word ik ontzettend blij. Want dan zie ik dat jij ook wel degelijk een lekker Brabants hart hebt. Je hebt wat Brabantse liedjes erin staan. Gerard van Maasakkers en J.W. Roy bijvoorbeeld.
4: Ja, zeker.
0: Guus Meeuwis, hey, gaat het mee natuurlijk. Guus Meeuwis met Brabant staat erin. Maar heb je ook een beetje Grieks bloed toevallig, Axel, of niet?
4: Nee. Ik weet waar je het over hebt, maar ik vind het gewoon toffe muziek. Ja. Dus ik dacht, van die mag zeker niet ontbreken.
0: Demis Roussos, hè, daar gaat het onder meer over. My friend. The Wind, die staat erin. Dit is best bijzonder voor, als ik mag zeggen, iemand van 25.
4: Ja, de juiste muzikale opvoeding, zeggen we dan maar.
0: Dat moest je even zeggen van je ouders, denk ik, dit, hè? Of niet?
4: Ja, nou, die weten er niks vanaf.
0: Oh, die weten niks van. Die hebben je niet geholpen met het stemlijstje. Want het zou natuurlijk ook best misschien een stemlijstje van een van je ouders kunnen zijn. Ik zie ook Jan Biggel erin staan. Abel onderweg naar morgen. Elfaville staat erin. Forever Young. Even kijken. Oh, deze. Maar ook gewoon echt een paar klassiekers, hè? David Bowie met Heroes. De Supertram met The School. Jij bent een beetje van alle markten thuis, heb ik het idee, Axel.
4: Inderdaad, ja. En met inderdaad ook Abel met Onderweg. Maar dat komt vooral omdat Joris Razenberg, de zanger, uit mijn dorp komt. Uit Effen, waar ik zelf ook vandaan.
0: Ja, dus daar ben ik gewoon trots op. En die hoort gewoon in zo'n lijst. Die staat er punt. Is het geen discussie mogelijk, die staat er gewoon in.
4: Die staat overal in alle soorten lijstjes waar je kan stemmen, staat hij erin. Ja,
0: en terecht, want hij hoort ook gewoon in die top 1976 natuurlijk. Nou heb jij ook gewoon het hele palet gebruikt, hè? 25 liedjes. Moest je stoppen? Had je er nog over? Want je dacht van, nou ja, die moet ik dan misschien in een ander stemlijstje gaan zetten nog?
4: Ik had inderdaad, dat is eigenlijk ieder jaar opnieuw, dat ik dan lekker aan het uitzoeken ben. En dan klik ik er weer een aan en denk ik, ik zit al aan de max. Dus.
0: Ja.
4: Maar ik heb het dit jaar bij één lijstje gehouden. Dus,
0: okay. En wat is jouw tip, hè, om, zal ik maar zeggen, meteen de liedjes ook te pakken te hebben die je erin wil zetten? Want ik zeg al, ik ben ook nog steeds aan het kalken op allerlei klapblaadjes. Van, oh shit, die ben ik vergeten. Wat is jouw gouden tip?
4: Ja, ik denk, meestal begin ik dan van tevoren al een beetje, dat doe ik ook dan voor andere lijsten, voor andere stations. Ja. Begin ik dan van tevoren al een beetje met, oh ja, binnenkort is het weer zover, dan mag je weer stemmen. En deze die mag zeker niet ontbreken. Dus dan begin ik al met een notitie in mijn telefoon te kalken. En dan kom ik er nog te kort, hoor. Maar dan heb ik in ieder geval wel zeker de platen erin staan die ik, waar ik op dat moment aan denk.
0: Ja. Nou, overleed natuurlijk eind vorige maand, 31 juli, Journey Kaagman. Een van de juryleden van Idols. Maar natuurlijk ook iemand met een waanzinnige muzikale carrière bij Earth and Fire. Ze staat ook in jouw lijst, althans Earth and Fire staat in jouw lijst. Is dat vanwege een soort eerbetoon richting haar, of had je die er altijd al in gezet?
4: Ook daardoor inderdaad, ja. Anders had ik misschien voor Weekend gekozen. Maar Memories vind ik nou toch wat toepasselijker of zo. Ik bedoel, herinneringen, ja.
0: Nou, helemaal mee eens. Speciaal voor jou, Axel. Hoppakee, even een applausje. Mogen we jou namens de rest van Brabant ontzettend hard bedanken voor je fantastisch mooie lijstje dat je hebt achtergelaten. En ga genieten vanaf 1 september natuurlijk van die top 1976. En als jij het goed vindt, dan knal ik Memories van Earth and Fire er al eventjes in voor je.
4: Top, heerlijk. Yo,
0: dankjewel. Houdoe, hè. Nou, stemmen kan dus via omroepbrabant.nl/top1976. Doe het net als Axel.

0: Op 31 juli overleed ze op 79-jarige leeftijd Journey Kaagman van Earth and Fire. En het zou zomaar kunnen zijn dat ze een soort van heldin voor je is als zangeres, maar misschien ook wel gewoon als jurylid van Idols, hè, voor een latere generatie. Nou, Axel had deze band in zijn stemlijstje staan. Dankjewel voor het prachtige lijstje, Axel uit Breda. Stemmen kan via omroepbrabant.nl/top1976. Draag je steentje even lekker bij. Gaan wij ondertussen richting Peter, want die heeft het nieuws voor ons. Wat zit erin zometeen, Peter?
1: Nou, de gemeente Breda wil weten of jij je veilig voelt in het Valkenbergpark. En wees alert op meeliftende Japanse kevers.
2: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenters Winkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenters Winkels. Weet hoe het werkt.
3: In Zundert bouwen we niet zomaar wagens. Een bloemencorso met duizenden bouwers, tienduizenden bezoekers, miljoenen bloemen, één gevoel. Maak het mee op de eerste zondag van september. Kijk voor tickets en meer informatie op corsozundert.nl.
4: Ben jij toe aan een carrièreboost? Bezoek dan de VDL Carrièredag op donderdag 17 september. Tussen 9 en 8 kun je vrijblijvend binnenlopen bij 9 VDL-bedrijven in Hapert en Eersel. Wil je meer weten? Check vdlcarrièredag.nl.
5: Sta je op, maar voelt het alsof je slaap je niet heeft hersteld? Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk ligt de volledige Alping-collectie voor je klaar. Ja, Koos Kluipmans, de Alping-studiodealer. Kom proef liggen en gun jezelf weer een fijne nacht.
4: Ben jij toe aan een carrièreboost? Check vdlcarrièredag.nl.
5: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 20% zomervoordeel op de Alping-collectie.
0: Half vijf, verkeersinformatie. Helene de Geest van de ANWB. Waar staan de files?
6: Ja, op niet zo heel veel plaatsen. Bij elkaar staat er nu zo'n 50 kilometer. Op een aantal plaatsen heb je meer dan 5 minuten oponthoud. Onder andere op de A50 van Eindhoven naar Os bij Veghel 10 minuten vertraging. Ook 10 minuten op de A50 tussen Valburg en Ravenstein. Op de A58 ook wat meer vertraging van Eindhoven naar Tilburg tussen knooppunt Batadorp en Moorgestel. Daar sta je ook ruim 10 minuten in de file. En dat geldt ook voor de A59 van knooppunt Zonzeel naar Den Bosch tussen Maden en knooppunt in Hooipolder.
0: Dankjewel.
7: Omroep Brabant.
0: Ja, een beetje herfstachtige dag vandaag met buien. Af en toe een zonnetje, temperatuur zo'n 22 graden. Vanavond nog een enkele bui en ook vannacht dan blijft het bewolkt. Later vannacht dan volgt vanuit het westen opnieuw regen. En dan zakt de temperatuur naar zo'n 16 graden. Het nieuws krijg je van Peter de Bekker.
1: Drie mannen zijn aangehouden na twee mishandelingen in Breda in de nacht van zondag op maandag. Bij een bushalte aan de Karnemelkstraat werd een jongen van 16 beroofd van zijn ketting en kreeg hij klappen. Een half uur later werd niet ver daar vandaan ook een man in elkaar geslagen, vermoedelijk door dezelfde groep jongens. De man moest naar een ziekenhuis gebracht worden. De 16-jarige jongen raakte licht gewond. Voel jij je veilig in Park Valkenberg? Die vraag staat centraal in een nieuw onderzoek van de gemeente Breda. Bezoekers van het park mogen de komende weken aangeven waar zij zich prettig voelen en waar juist niet. Deze input moet helpen bij plannen voor extra verlichting en andere maatregelen die het veiligheidsgevoel in het park moeten verbeteren. In en rond het park wordt geklaagd over hangjongeren, dak- en thuislozen en vermoedelijke drugsdeals. Een appartement aan de Admiraal Beurtstraat in Geldrop is door de gemeente voor een periode van 3 maanden gesloten. Daar werd een hennepkwekerij ontdekt. De politie vond daar 385 planten. Daarnaast werd de stroom illegaal afgetapt. Zeker 3 op de 10 moeders van een te vroeg geboren kind hebben zoveel psychische klachten na de bevalling dat ze misschien PTSS hebben. Dat is een posttraumatische stressstoornis. Bij de vaders heeft 6 op de 10 psychische klachten, blijkt uit een landelijke studie. De dagen na een vroeggeboorte kunnen voor nieuwe ouders erg spannend zijn. Het gaat om klachten zoals herbelevingen, vermijding, negatieve gevoelens en spanning.
8: Die ouders moeten zorgen voor een kindje dat enorm kwetsbaar is. Er is enorm risico op complicaties aan de hersenen, bijvoorbeeld de darmen. En er is ook een groep kinderen die het niet haalt. En ouders hebben dus eigenlijk dagelijks de zorg of een kind goed de dag of de nacht doorkomt.
1: De onderzoekers pleiten voor meer psychologische zorg voor ouders met een te vroeg geboren kind. Daarmee hopen ze psychische problemen in de toekomst te voorkomen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit roept terugkerende vakantiegangers en de logistieke en transportsector op alert te zijn op meeliftende Japanse kevers.
7: Oh.
1: En juli is een dode Japanse kever meegekomen met een transport uit Italië. De NVWA meldt dat het insect zeer schadelijk is voor de plantensector, de natuur, maar ook voor tuinen en parken. De NVWA wil voorkomen dat de kever naar Nederland komt. Want de larven van de kever zitten in de grond en eten wortels van grassen. En eenmaal uitgekomen eten ze bladeren, bloemen en stengels van onder meer fruitsoorten en rozen. En dat wil je niet hebben.
7: Hoe herken je een Japanse kever?
9: Ja, ik weet niet, hoe groot is zo'n beest dan?
7: Moet die, zal ik maar zeggen, in de bak op het dak, de bagagebak?
9: Ja.
7: Of is dat maar zo'n heel...
9: Maar, ik word het toch best echt een mini... Is het een kevertje?
7: Ja.
9: Dan gaat toch niemand dat zien?
7: Dan kan het zomaar gebeuren, denk ik. Maar heb jij een idee hoe die eruit ziet?
1: Ik heb het wel gelezen, maar ik moet bekennen dat ik het niet heb genoteerd nu op papier. Dus nou zou ik het uit mijn hoofd moeten zeggen. En dat weet ik even niet meer.
7: Nee.
1: Maar het gaat niet om hele grote dieren. Dus het betekent wel dat je echt je bagage moet gaan nakijken van... loopt er ergens iets vervelends rond? En dan moet ik weer nadenken aan die andere verhalen die je hoort van vakantiegangers... die dan in één keer met schorpioen of zo.
7: Ja,
1: ik kijk mijn koffer toch altijd even na van...
7: Ja, maar het kan altijd gebeuren. Maar het is niet zo dat je je banden extra hard moet oppompen omdat er een Japanse kever meerijdt met je auto.
9: Van 20 kilo in de dag.
7: Hey, dankjewel Peter. Tot over een uurtje weer voor een update. Als je meer nieuws wil, dan check je onze site of de app natuurlijk. Omroepbrabant.nl of wat ik al zei, de app. En die heb je hopelijk gewoon lekker op je telefoon. Zometeen ga ik bellen met een bedrijf in onze provincie voor een lekker liedje aan het einde van de werkdag. Een muzikaal energy shot. En daarvoor zometeen richting Liesel.
10: Zeg houdoe tegen je werkdag.
11: Houdoe.
10: En neem afslag Zuid.
11: Omroep Brabant.

0: iets van nu en van toen.
1: In ieder geval heel veel mensen worden er in ieder geval heel blij van.
2: Kei Gezellig, Omroep Brabant presenteert...
0: een nieuwe plaat die je moet horen.
2: En dit
0: is deze.

0: week onze tipplaat.
1: Voor een lekker muzikaal
0: energy shot. Nou, eens even kijken of ze ergens in Liesel nog een lekker liedje kunnen gebruiken voor de laatste loodjes van de werkdag. Ik ga bellen naar Dio Zwembaden. En die zit aan de Hoofdstraat nummer 43 in Liesel. Dus even kijken of dat ze aan het werk zijn en of dat ze een leuk liedje weten.
2: Lidie Verdijnde Dio.
0: Goedemiddag, met Ronnie Balk, Omroep Brabant Radio.
2: Hallo.
0: Hallo, ik wil je nog heel veel succes wensen met de rest van de werkdag.
2: Nou, fijn. U ook?
0: Volgens mij verschieten van mij, of niet?
2: Ja.
0: Ja, dat hoeft helemaal niet, want het is gewoon vriendelijk bedoeld. Ja, wij bellen altijd op dit tijdstip met een willekeurig mooi bedrijf in onze provincie. En ja, ik kwam gewoon random bij jullie uit. Ik denk, nou, die ga ik eens even bellen. Eens even vragen wat ze leuk zouden vinden om te horen op de radio voor de laatste loodjes van de werkdag. Dat is het idee een beetje.
2: Oh, zo.
0: Ja, dus het valt allemaal reuze mee eigenlijk. Want ik hoorde hier toch een partij verschieten, jongen. Ongelooflijk.
2: Ja, en je weet ook tegenwoordig niet meer wie er allemaal belt. Hè?
0: Nee, er zitten best gekken tussen, hè. Maar ik ben, denk ik, ik val reuze mee op dat gebied eigenlijk toch wel. Het is goed bedoeld. Ja. Hey, waar kan ik jou blij mee maken? Waar word je blij van? En krijg je nog een beetje energie van, muzikaal gezien?
2: Oh, dat maakt niet uit. Nee? Dat is altijd goed.
0: En welke hoek moet ik het dan een beetje zoeken? Dan kan ik een beetje die kant op sturen.
2: Nou, maakt niet uit. Hè? We zijn van de...
0: Och, jij bent wel een ende gezegd.
2: Van de jaren 90 of zo, maakt niet uit. Het is altijd goed.
0: Ik ga gewoon even in de jaren 90 bak op enter drukken. En dan komt er zo meteen een heel leuk liedje uit de jaren 90. Dat weet ik zeker.
2: Ja.
0: Afgesproken? Okay. Hé, hey, ja. Werk ze nog en de volgende keer niet zo verschiet als ik bel, hè?
2: Ja.
0: Houdoe.
2: Hoi, hoi.
1: De laatste loodjes van je werkdag. Dit muzikale energy shot is voor jou.

0: Je komt voorbij Sister Sledge op de radio. We Are Family. Was er een uit de 70s. En daarvoor draaiden we muziek speciaal voor de mensen van Dio Zwembaden aan de Hoofdstraat 43 in Liesel. Liedje uit de 90s. Ik denk C.B. Milton, lang geleden. Met It's a Loving Thing. Laten we die er eens even in knallen. Dus ik hoop dat ze daar, zal ik maar zeggen, even gedanst hebben. En dat ze de accu weer hebben kunnen opladen voor de laatste loodjes van de werkdag. Ja, stemmen. Dat is sowieso de boodschap tot en met volgende week woensdag. 12 uur 's nachts, want je kunt stemmen voor de top 1976, onze jubileumlijst die we op 1 september, vanaf 1 september gaan uitzenden. En dat gaat hartstikke lekker, die stemlijstjes. En dat kan natuurlijk gewoon online, omroepbrabant.nl/top1976. Jij hebt je werk al netjes gedaan, Marjolein, zag ik. Zo ja, ben jij
1: zeker.
0: Afgevinkt.
1: Ja, precies, van het lijstje af. Hè?
0: Zo, dan kunnen we tenminste rustig op vakantie. Nou, maar je zal toch maar terugkomen van vakantie en dan kom je erachter dat je je lijstje niet hebt ingevuld.
1: Nou, maar ik zou ook niet durven.
0: Nee, ik zou het je ook zeker aanreden.
1: Nou, ik wou net zeggen, durf je niet meer terug te komen. Nee.
0: Nou, doe het ook en stel hem mee samen, die hele mooie lijst. We hebben straks al even Axel gehoord, die ook een heel mooi lijstje heeft ingevoerd. En het grappige is, en het leuke ook zeker, dat wij wat extra's gaan doen. Vanaf aanstaande zaterdag tot en met volgende week woensdag crossen wij namelijk op twee oude brommertjes door onze provincie.
1: Ja.
0: Hopelijk met een helm op die past ook. Dat wordt ook nog een dingetje.
1: Nou, ik zie het zo
0: Hoppakee, je denkt van, oh, past die wel? Nee, ja, eigenlijk niet. Maar goed,
1: het moet maar. Hoppa.
0: Maar zo was dat vroeger natuurlijk ook. Als we dan teruggaan naar 1976, die dingen zagen er ook niet uit.
1: Nee, dat is zo, ja.
0: Maar goed, wij gaan in ieder geval kriskras de provincie door. Dat doet bijna elke dag een ander stel. Alhoewel ik samen met Koen wat langer op die brommers zit, een aantal dagen. Maar aanstaande zaterdag om te beginnen trappen Jordi en Mark af. Dus die starten dat brommertjes morgens en die gaan crossen. En die gaan op zoek naar jou en naar leuke stemlijstjes voor de top 1976. Leuke mensen in de provincie gaan hier en daar even aan. Ik heb even kort door de route gekeken. Ja, we gaan echt naar heel veel plekken toe.
1: Ja?
0: Maar even gewoon naar Steenbergen, Vught, Waalre, Oosterhout, Eindhoven, Tilburg, Oosterwijk, Eersel. Gewoon maar even.
1: Alle hoeken.
0: Random even wat dingetjes waar we naartoe gaan. En we hopen jou ook tegen te komen. En nog veel belangrijker, we hopen dat we jou kunnen uitdagen en mobiliseren om zo'n stemlijstje in te vullen. Zodat we met z'n allen een mooie lijst gaan krijgen. Dus we hebben er ontzettend veel zin in.
1: Ik ook. Ik heb vooral heel veel zin om jullie allemaal op dat bloemetje te zien.
0: Ja. Aanstaande zaterdag gaan we dus van start met die brommers. Volg het allemaal via de radio en via onze social kanalen ook. Aanstaande zaterdag dus Jordi en Mark op de brommer. Dus daar wordt een feestje. Kriskras.

0: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
4: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
8: Varen en vieren gaan hand in hand bij Silvermail. Met familie, vrienden of collega's mooie momenten beleven. Van borrel tot brunch of diner. Onze schepen zijn dé plek voor elk feest. Zakelijk of privé. Wat je ook viert, Silvermail maakt het bijzonder. Vaar jij mee?
9: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
10: Dineer en ontdek de Biesbos tijdens de Nature Dinner Cruise met de Zilvermeeuw. Er is nog plaats, dus boek hem snel op zilvermeeuw.nl.
0: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
11: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
12: Dorold Megens met het NOS-journaal. Het aantal tandartsen in Nederland van buiten de EU is in 5 jaar tijd verdubbeld. Dat blijkt volgens Nieuwsuur uit cijfers van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Volgens het ACTA komt dat door een tekort aan tandartsen en blijft dat tekort ook oplopen. Beroepsorganisatie KNMT zegt dat in Nederland al jarenlang te weinig tandartsen worden opgeleid. Het ministerie van Volksgezondheid bekijkt een advies om het aantal opleidingsplaatsen te verhogen van 270 nu naar bijna 400. Dat kost ruim €27 miljoen. De politie en het Openbaar Ministerie gaan evalueren hoe ze hebben opgetreden rond het boerenprotest vrijdag in Den Bosch. Er reden toen trekkers op de A59, waardoor een file ontstond. In de start van die file gebeurde een dodelijk ongeluk. Hoewel trekkers niet op de snelweg mogen komen, zei de politie niet te zullen ingrijpen vanwege demonstratierecht. DPG Media, het moederbedrijf van het AD en de Volkskrant, gaat in beroep tegen de boetes die ze hebben gekregen vanwege hun berichten over geneesmiddelen zoals Ozempic. Volgens de inspectie Gezondheidszorg hebben ze met hun artikelen reclame gemaakt voor die middelen. De kranten noemen de boetes van tienduizenden euro's onbegrijpelijk en spreken van censuur. De Telegraaf en NRC verwachten een soortgelijke boete. In dat geval gaan ook die kranten dat aanvechten. In Griekenland zijn 3 doden gevallen bij een helikopterongeluk. Een Brits echtpaar en de Griekse piloot. De helikopter stortte neer vlak voor de landing op het eiland Syfnos, vermoedelijk door een technisch mankement. Het echtpaar uit Londen was op huwelijksreis en had de helikopter gehuurd om van Athene naar Syfnos te vliegen. Het weer. Kans op regen, tussendoor ook nog wat zon. Ongeveer 20 graden is het. En ook morgen wolken, regen en zon bij 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dankjewel. Dan gaan we naar Helene de Geest van de ANWB. Want hoe is het met de files, Helene?
14: Ja, het zijn er best veel, maar ze leveren over het algemeen heel weinig vertraging op, minder dan 5 minuten. Er zijn wel een paar uitzonderingen, zoals op de A50 van Eindhoven naar Os. Daar sta je wel 10 minuten in de file tussen Sint-Oederode en Veghel. Ook op de A50 tussen knooppunt Valburg en Ravenstein ook nog eens 10 minuten extra reistijd. Op de A58 van Eindhoven naar Tilburg sta je ook 10 minuten in de file tussen knooppunt Batadorp en Moergestel. En op de N264... Gennep-Uden bij Uden is de vertraging nu ook 10 minuten.
13: Dankjewel. Hou de radio lekker aan, want we krijgen straks visite hier. Dat wordt echt een ongelooflijk groot feestje. Er gaat straks iemand hier live dit toeteren.

0: verhaal waarom die hier staat, dan zou ik de radio zeker aanhouden. Want dit ga je straks in ieder geval horen. En verder Freek en Eva, ken je ze nog? Ze hebben een eiland gewonnen in Zweden. En als het goed is, hebben ze vandaag voet aan wal gezet op dat eiland. We gaan zo meteen eens even kijken of dat we met ze kunnen bellen.
1: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
2: Ik mag graag tuinieren.
3: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
4: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
5: Ik niet.
1: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
6: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
7: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
6: Ja, werkt wel.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
1: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
7: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
8: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
9: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
10: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
11: Reis weer met Golden eSIM.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
10: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
11: Reis slim met Golden eSIM.
13: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug. Met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
14: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
15: Een bed koop je niet voor één nacht, maar voor jaren heerlijk slaapcomfort. Kom daarom naar de Summer Sale van Kwakernaat Beddenspecialist en laat je persoonlijk adviseren. Kwakernaat Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45, Roosendaal.
16: Ah, wat een schatje. Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
17: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee en ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
15: Summer Sale bij Kwakernaat Beddenspecialist Roosendaal. Kom langs voor persoonlijk slaapadvies.
18: Vanaf 1 september, 11 dagen lang, de top 1976.
19: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
18: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
19: Dit is Omroep Brabant. Met nu
18: Afslag Zuid.

0: Dat is ook zo'n lekker liedje uit de 90s. Jimmy Neal. And ain't no doubt. Zometeen Justin de Wild met de Cheerio. Dus lekker meezingen.
1: Omroep Brabant.
0: Maar eerst naar Marjolein, want die praat je bij.
2: Het is vandaag dolle dinsdag op de kermis in Os. Maar het feest is lang niet meer zo groot als vroeger. Ooit was het LHBTIQ+ feest. Een van de drukste dagen van het jaar. En kwamen er zelfs bussen vol bezoekers uit andere delen van het land. Nu heet het Lovely Tuesday. En doen lokale horeca-ondernemers hun best om de traditie levend te houden.
0: Maar eigenlijk een beetje de roze maandag, maar dan op de kermis in Os eigenlijk.
2: Ja, alleen
0: dolle dinsdag.
2: Nu dus een beetje treurig.
0: Ja, weinig volk.
2: Ja, er is nog steeds volk, maar het is gewoon echt niet meer...
0: Het leeft niet meer.
2: Het was niet meer zoals in de 90's, zeg maar, laten we dat zeggen. En een KLM-vliegtuig moest zojuist vlak voor landing op Schiphol ineens weer omhoog vanwege een hond op de landingsbaan.
0: Een wat?
2: Ja, een hond.
0: Op de landingsbaan?
2: Ja, die liep los bij de polderbaan, waardoor landen daar niet veilig was.
0: Nee.
2: De hond werd wel snel gevangen en weer teruggebracht naar zijn baasje. Zo'n 10 minuten later stond het vliegtuig alsnog veilig aan de grond.
0: Dus die hond die was niet ontsnapt op de luchthaven, maar waarschijnlijk aan de zijkant waar iemand stond te kijken daar of zo.
2: Ik denk inderdaad een van de kijkers geweest daar.
0: Olé. Maar dan zie je je hond gaan dat vliegveld oprennen. Dan zak je toch door de grond.
2: Ja, dat is toch vreselijk?
0: Ja,
2: maar dat is toch ook wel een beetje dat je denkt, oh, hoe kan dit nou?
0: Ja,
2: je gaat daar staan, je weet toch wel dat zo'n hond ook van al dat lawaai een beetje bang kan worden of kan gaan schrikken.
0: Nou, het was in ieder geval een hond die niet naar het baasje luistert.
2: Nee, hij wil wel even op avontuur.
0: Ja.
2: En een bar in Peking probeert klanten te lokken met gratis AI bij hun drankje.
0: Oh.
2: Voor zo'n €1,50 krijg je naast een biertje toegang tot DeepSeek. Dat is een AI-platform en daarmee kunnen bezoekers bijvoorbeeld gaan programmeren. Uiteindelijk wil de eigenaar zelfs robots in gaan zetten voor de bediening. Maar voorlopig maakt de bar ook nog wel verlies, want die gratis AI kost tot nu op dit moment 10 keer zoveel dan dat hij winst maakt met zijn drankjes.
0: Ja, als die mensen met de neus in de AI zitten, dan drinken ze ook niet.
2: Nou ja, ik denk het ook niet.
0: Of je moet een schaaltje pinda's nazetten, dat ze iedere keer dat ze dorst krijgen.
2: Ja, dat is zoutig. Ik vind het ook gewoon een beetje dat ik denk, dit is toch geen ondernemer idee of zo.
0: Ja, het hoort misschien wel een beetje bij deze tijd, maar ik denk dat hij er flink op inleert.
2: Ja.
0: We gaan zo meteen eens kijken of dat wij contact kunnen leggen. Ik hoop dat het lukt met Freek en Eva.

0: Best in the World en Oh Cheerio. Ja, dat vogeltje, daar moet je even op wachten. Ze wonnen in mei een eigen eiland in Zweden. Freek en Eva uit Den Bosch deden mee aan de wedstrijd van Visit Zweden en zijn een van de gelukkigen. En ze hebben dus nu gewoon eigenlijk een soort van privé-eiland. Dat klonk ook meteen heel luxe, je eigen eiland. Maar het blijkt toch meer een beetje wild kamperen, survival ook, hè. Zeker niet minder vet als je het bijvraagt. Na maanden wachten, plannen en vooral ook uitzoeken, hè, want ze hebben dat dus in mei hebben ze dat al gehoord. Zijn ze, als het goed is, nu echt terechtgekomen op dat plekje dat ze gewonnen hebben. En de vraag is natuurlijk, ja, hebben wij contact met ze, ja of nee? Hallo, Freek?
1: Ja, ja, er is contact.
0: Ja, we hebben contact. Freek, maar dan is natuurlijk ook de belangrijkste vraag, ben jij op het eilandje dat jullie samen gewonnen hebben, ja of nee?
1: Ja, we zijn op het eiland, zeker.
2: We zijn er!
0: Oh, geweldig. Hey, de eerste indruk toen je voet aan wal zette.
1: Ja, die geef ik even aan Eef.
0: Oh.
3: Het was heel erg bijzonder. Een soort mix tussen Expeditie Robinson en Castaway.
0: Ja, ja, want uiteindelijk zijn jullie dus daar op terechtgekomen. Hoe is dat gegaan vandaag? Beschrijf jullie dag eens even.
1: Ja, ja, we zijn redelijk vroeg uit een best wel luxe hotel vertrokken, dus het contrast is lekker groot.
0: Ja.
1: En toen zijn we eigenlijk naar de kust gereden in the middle of nowhere hero. Hebben we onze auto neergezet en daar lag al een supermooie kano op ons te wachten. En ja, daar zijn we ingestapt en onder begeleiding van de Zweedse nieuwszender zijn we eigenlijk hier naartoe gepaddeld.
0: Ja, en hoe ging die overtocht? Dat was natuurlijk wel een relatiebeproeving.
3: Ja, Freek was nog steeds niet heel veel aan het peddelen, maar het ging beter dan de vorige keer.
0: Ja, dus jij moest eigenlijk gewoon al het werk doen, Eva, begrijp ik.
3: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Maar je moest dus op het goede eiland uitkomen. Hoe hebben jullie dat gefixt, Freek?
1: Ja, ja, dat is een goede vraag. Daar waren we zelf ook een beetje bang voor als je de video's van ons ziet. Het is super mistig was het vanochtend. Maar eigenlijk was het heel makkelijk. Is dat we even langs de kust moesten blijven peddelen. Het eerste grote eiland dat we tegenkwamen moesten we links om het hoekje oversteken. En dan zagen we al meteen ons mooie eilandje Mjetbodan. En toen was het gewoon eyes on the prize en doorpeddelen maar.
0: Ja, is het liefde op het eerste gezicht ook Eva of niet, het eiland?
3: Ja, er zitten heel veel rode mieren.
0: Oh, nou ja, dan kijk maar uit.
2: Pas op in die tent vannacht, hè?
0: Ja, want hoe gaan jullie dat doen vannacht, Freek? Ga je je tentje opslaan of hebben ze een fantastisch mooi 5-sterren hotel voor jullie daar neergezet?
1: Ja, dat tweede hadden we stiekem gehoopt dat dat ergens in het contract zou staan, maar die hebben we even gemist. Nee, we hebben een basecamp opgeslagen. Er staat een mooi tentje nu. We hebben een afdakje gecreëerd. En ja, dadelijk is het tijd om een vuurtje te maken en eten te bereiden.
0: Hé, maar Eva, dit is dus wel gewoon echt back to basic. Dit is echte liefde, hè? Met z'n tweeën op zo'n eiland. Oh, wat zullen jullie vanavond van elkaar smullen?
3: Ja, het is wel echt heel erg back to basic.
0: Ja, maar ik vind het wel mooi gewoon. Maar wat zie je nou? Als je, beschrijf het eens even, Freek. Als je een beetje om je heen kijkt, wat zie je zoal?
1: Ah, dit is bijna een surrealistische omschrijving die ik je nu ga geven. We zitten midden op het eiland. Tussen de plek waar we zijn aangekomen. Dus tussen waar onze kano nu ligt. En tussen ons basecamp. Dus als ik naar rechts kijk, kijk ik door de bomen en zie die Brabantse vlag, zie ik daar wapperen.
0: Wacht even, hij staat de Brabantse vlag?
1: Dat was het eerste wat we hebben gedaan, die Brabantse vlag hijsen.
0: Hoppakee!
2: Wat goed!
0: Ja, geweldig dit. Ja. Ja, we hadden het afgesproken, maar dan stelt nog maar de vraag natuurlijk, past die nog in de bagage erbij, ja of nee?
1: Nee, ja, die moest erbij. Ik moet zeggen, die vlaggenstok die heeft ook in mijn rug zitten prikken tijdens het rijden. Maar die moest en zou zeker mee.
0: Ja, wat zijn de plannen nu voor de komende dagen?
1: Ja, de plannen de komende dagen is, dat klinkt vrij ambitieus. We zitten er één nachtje.
0: Oh.
1: Morgen gaan we weer weg, wel morgenmiddag. Dus het is zeker meer dan 24 uur die we spenderen op het eiland. Maar wat de plannen nog zijn, is we gaan dadelijk gaan we lekker vuurtje maken, eten bereiden. Als het vuur gaat lukken, tenminste.
0: Heb je een beetje geoefend thuis, of niet?
1: We hebben het geoefend. We hebben het geoefend. En we hebben als backup hebben we lucifers bij, maar we gaan het eerst even op de echte Robinson manier proberen met een fire steel.
0: En wat schaft de pot dan vanavond?
1: Nou ja, we hoopten een heerlijk vers gevangen visje, maar dat vissen van net liep niet helemaal goed af. Dus het wordt toch de broodjes knakworst die we in de kast hebben zitten.
0: Oh, dan zit je nou op zo'n eiland, dan wil je eigenlijk gewoon back to basic. Dan wil je echt de stoel...
2: Wil je survivalen, ja, zelfgevangen vis.
0: Precies, en dan kom je gewoon met je broodje in ook uiteindelijk. Geweldig dit.
2: Ja, net zo lekker. Ja.
0: Hey, hebben jullie nou nog verplichtingen richting Visit Zweden om bepaalde dingen te moeten doen nog daar? Omdat jullie dat eiland gewonnen hebben of beheren nu op dit moment?
3: Nee, we hoeven in principe niks. We hadden er eigenlijk ook niet heen gehoeven. Maar dat vonden we gewoon leuk.
0: Ja, dat snap ik. Dit gaat natuurlijk een ervaring worden die niemand begrijpt waarschijnlijk. Want die kun je alleen maar met elkaar delen. Jullie maken dit mee. En dan stap je straks dat eiland af. En dan? Zakdoekjes? Of hoe gaat dat voelen, denk je, Freek?
1: Nou, dat ligt denk ik aan vannacht. Hoe we vannacht slapen. Kijk, als ik helemaal lek word gebeten door de rode mieren... dan zal ik blij zijn als ik morgen weer in de kano zit.
0: Ja.
1: Maar het is nu al te leuk eigenlijk om morgen weer afscheid te moeten nemen. Dus we kunnen niet beloven dat er geen tranen zullen vloeien.
0: Het is waanzinnig wat jullie daar meemaken. Ik vind het ook echt een superleuk verhaal. Het is jullie ook van harte gegund. En ja, maak er met z'n tweeën een ontzettend knus avondje van, zou ik zeggen. Daar op dat eilandje tussen de rode mieren. Afgesproken?
1: Ja, dat gaat helemaal goed komen. Ja, jullie kunnen ons gewoon blijven volgen en checken hoe we het vanaf brengen. En dan komt het zeker goed.
0: Dat gaan we zeker doen. Dankjewel. En wel trusten voor straks, hè?
1: Ja, dankjewel.
4: Het gezelligste einde van je dag. Afslag Zuid.

0: Turn off the lights. Of turn the lights off, moet ik eigenlijk zeggen. Ik verheug me op straks, Marjolein. Ik weet niet hoe jij dat ziet. Maar wij kijken eigenlijk al een anderhalve week uit naar het moment dat dadelijk gaat komen. Hè? Want we hebben een gemeenschappelijke liefde. Ja. En dat is de saxofoon. Dat vinden we alle twee mooi. Toevallig kwamen we erop. Ontdekten we ook van elkaar dat we dat alle twee leuk vonden. En zodoende hebben we uiteindelijk iemand uitgenodigd die volgens mij waanzinnig kan gaan toeteren zo direct. Ik ga je straks het hele verhaal nog even vertellen. Zijn naam is Saxonino. En je hoort hem zo meteen hier in Afslag Zuid. Het nieuws komt er zo meteen aan. Peter, wat zit erin zo direct?
1: Nou, er zijn meerdere pinguïns overleden in safaripark Beekse Bergen. En dan worden nieuwe voedingsproducten ontwikkeld voor mensen die afslankmedicijnen gebruiken.
2: Het 24 uur Solex Race Festival. 4 dagen feest met onder andere Roenese, Henk Wijngaard, WC Experience, The Outsiders en nog veel meer. Het laatste weekend van augustus in Heeswijk-Dinter. Check snel 24uursolexrace.nl.
3: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
4: Vlolijkes presenteert Brabantse Vrienden. Met nog veel meer keigezellige artiesten. Zoals Gerard Joling, Emma Heesters, Outsiders en Samuel Welten. 5 september Aquabest. Ga voor tickets naar brabantsevrienden.nl.
3: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
5: Laat je op zondag 30 augustus vermaken en meevoegen door de Brabantse Dag in Hezen. De grootste theaterparade van het jaar. 16 wagenbouwersgroepen trekken door de straten van Hezen met hun indrukwekkende, huizenhoge theaterdecors. Info en kaarten op brabantsedag.nl.
0: Het is exact 5:30 voor de verkeersinformatie naar de ANWB. Helene de Geest, goedemiddag.
6: Goedemiddag. Ja, het is behoorlijk druk in Brabant. Je merkt dat veel mensen alweer terug van vakantie zijn. 100 kilometer file in totaal, maar de meeste files leveren gelukkig niet zo heel veel vertraging op. Dat geldt niet voor de A2, want daar sta je wel 20 minuten in de file van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Verder wat meer vertraging op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Noorderloos en Werkendam. 10 minuten extra reistijd daar. Op de A50 Arnhem-Os ook 10 minuten vertraging tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Op de A58 van Eindhoven naar Tilburg sta je een kwartier in de file tussen Best en Moergestel. En op de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel bij Hooipolder is het oponthoud ook 10 minuten.
0: Dankjewel.
7: Omroep Brabant.
0: Ja, een beetje een herfstachtige dag vandaag met buien. Dan weer een zonnetje, temperatuur zo'n 21 graden vandaag. Vanavond nog een enkele bui en ook vannacht dan blijft het bewolkt. Later vannacht dan volgt vanuit het westen opnieuw regen. En de temperatuur zakt komende nacht naar een graad of 16. Peter de Bekker heeft het nieuws voor je.
1: De vrouw die gisteravond zwaar gewond raakte bij een brand in haar huis in Dussen is overleden. Buren zagen rond 7 uur rook uit het huis komen en hoorden de rookmelder afgaan. Ze gingen naar binnen en vonden de vrouw op een bed dat in brand stond. Ze zou met een sigaret in de hand in slaap zijn gevallen. Het staat volgens de politie vast dat er geen sprake is van een misdrijf. In safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek zijn opnieuw Afrikaanse pinguïns overleden. Volgens online dierentuinmagazine Zoo Flits zouden er sinds begin juni 14 pinguïns zijn overleden. Maar het park noemt geen exacte aantallen. Het is nog niet bekend waaraan de pinguïns zijn overleden. De overgebleven pinguïns worden voorlopig binnengehouden. Het was eigenlijk al bekend, maar nu is Joey Veerman ook echt gepresenteerd bij zijn nieuwe club Borussia Dortmund. De middenvelder heeft een contract voor 5 jaar getekend. Veerman beschrijft zijn tijd bij PSV als magische jaren in alle opzichten. Hij won 8 prijzen met de club uit Eindhoven en zegt dat PSV en Brabant voor hem en zijn familie zijn gaan voelen als thuis. En dat is toch bijzonder als een Volendammer dat zegt.
0: Nou, precies. Maar ja, goed, wel een goeie, eentje met goede smaak dan.
1: Ja, zeker. De regen van de afgelopen dagen is nog lang niet genoeg om het neerslagtekort te herstellen. De grond is door het gebrek aan regen van de afgelopen maanden uitgedroogd. Er is een tekort van 310 mm. De grond is vergelijkbaar met een droge spons, zegt deze hydroloog.
8: Maar die spons moet eerst langzaam goed nat worden, zich vullen, voordat de bovenste spons, dus die bovenste bodemlaag, daar het water van kan doorsijpelen naar de diepere laag. Dus het is echt een systeem van droge en natte sponsen die zich eerst moet vullen.
1: De komende weken blijft het wel regenen, maar het water dringt waarschijnlijk dus niet ver genoeg in de grond door om het structurele tekort aan te pakken. Nestlé gaat nieuwe voedingsproducten ontwikkelen voor mensen die afslankmedicijnen gebruiken. Het voedingsconcern ziet vooral kansen rond de keerzijde van snel gewichtsverlies, zoals het verlies van spiermassa. Dat is opvallend, omdat de voedingsindustrie afslankmedicijnen lange tijd vooral als bedreiging zag. Omdat mensen door medicijnen minder trek hebben en kleinere hoeveelheden eten. Nu kijkt het bedrijf ook naar nagels, haar en de huid. Want bijvoorbeeld bij snel gewichtsverlies kan het vet in het gezicht ook afnemen, waardoor meer rimpels ontstaan.
0: Ja, wat gaan ze dan voor voedingsproducten precies maken? Want de Nestlé is toch ook van de lekkere dingen allemaal, of niet?
1: Ja,
0: de KitKat en noem het maar op, toch?
1: Precies, ze hebben nog geen details gegeven over wat het dan precies wordt. Maar ik denk dat je aan dat soort dingen moet denken. Dat ze dan dus gaan zeggen van, goh, dit met deze reep, ik verzin allemaal wat, met deze candybar, zorg je ervoor dat je voorkomt dat je meer rimpels krijgt. Dus het is een soort gezonde snoep.
0: Wat slim. Ik vind het heel slim dat ze hierop inspringen, commercieel gezien dan.
1: Ja, commercieel gezien is het heel slim.
0: Verantwoord weet ik niet, maar...
1: Dat denk ik ook, dat je daar vraagtekens bij kan stellen, maar slim van hen is het zeker.
0: Ja, zeker. Dankjewel Peter, en tot over een uurtje weer voor een update. Straks hier live saxofoon door Saxo Nino. We hebben er zin in. En ook onze vrienden van Weerplaza naar Chef Special. Afraid

0: Onze vrienden van Weerplaza. In dit geval een vriendin van Weerplaza. Want een nieuw stemgeluid, Verena. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Nou, aangenaam kennis te maken met jou. Hartstikke leuk. Jij gaat ons bijpraten over het weer in onze provincie. Ja, we hebben wat druppeltjes gehad. Maar als ik nu naar buiten kijk, is het wel droog in Brabant. Volgens mij op de meeste plekken, hè?
1: Ja, klopt. Het was vooral vanochtend nat. En vanmiddag is het juist op de meeste plaatsen weer droog geworden. Met zelfs wat zonneschijn. Vanavond is lokaal nog wel een enkele bui mogelijk. Net als in de nacht. Met temperaturen 's avonds rond 18 graden. En in de nacht koelt het af naar 16 of 17 graden.
0: Ja, ook niet echt koud. Dus hoe wordt de dag van morgen?
1: Ja, morgenochtend begint met veel bewolking en op veel plaatsen is dan kans op een bui. En de loop van de dag breekt dan toch nog de zon door en wordt het wat vaker droog met temperaturen rond 19 graden. Dus dan is het toch nog wel lekker weer om erop uit te trekken.
0: Ja, is dat een beetje copy-paste wat we de dagen daarna ook gaan meemaken of krijgen we toch weer een heel ander soort weer?
1: Ja, de komende dagen blijft het heel erg wisselvallig met dagelijks kans op buien. Vooral op donderdag kan het echt wel even nat zijn. Pas in het weekend wordt het iets vaker droog en komt de zon ook weer wat meer tevoorschijn. De maxima liggen eigenlijk elke dag rond 20 graden.
0: Oké, nou dankjewel. Wij zijn weer bij. Ik wens jou een mooie avond, Verena. Tot de volgende.
1: Tot de volgende. Fijne avond. Doei.
0: Eindelijk is het
2: zover.
0: Het is zover. Even kort samengevat. Anderhalve week geleden draaiden wij het liedje van Bakermat. Mm-hmm. One Day, vandaag, dat liedje. En daarin zit een heerlijke saxofoon solo. Luister nog even.

0: en Marjolein, wij bleken een soort van gemeenschappelijke liefde te hebben.
1: Ja, dat klinkt toch gewoon zo goed, hè? Uit zo'n saxofoon, je kan dan niet meer helemaal stil blijven staan. Het is gewoon lekker.
0: Het geeft echt een hele goede vibe. En ja, wij zeiden letterlijk in onze uitzending, je zal toch maar zo kunnen toeteren.
1: Ja.
0: Nou, en toen kwamen er allerlei berichtjes binnen. En er was één iemand die zei, nou, ik ken iemand die zo kan toeteren. Sterker nog, die dit nummer ook toetert op feestjes. Toen hebben we even zijn Instagram bekeken.
1: Ja, direct nieuwsgierig.
0: En wij dachten, ja, daar is hem. Die moeten we uitnodigen. Dus we zeggen welkom, mag ik zeggen, Saxo Nino.
2: Dat mag.
0: Saxo Nino, ja. Want wat is je echte naam? Ja, Nino neem ik aan.
2: Nino Bogers.
0: Nino Bogers uit Veldhoven.
2: Uit Veldhoven.
0: Want jij hebt dus een Instagram-account, dat heet Saxo Nino. En via dat Instagram-account kwamen we jou op het spoor. En we hebben je gebeld. En je zei, nou, vind ik tof om even langs te komen. Want jij toetert dus ook op feestjes, zal ik maar zeggen.
2: Ook op feestjes, ja. Ja, overal.
0: Hoe gaat dat dan? Hoe werkt dat precies?
2: Nou, mensen kunnen met mij contact opnemen via de mail.
0: Ja.
2: Of via Instagram, via de DM.
0: Maar dan heb jij ze allemaal een soort vaste setlist die je toetert? Of is het ook zo van, nou, kunnen jij je Cheerio even toeteren? Of kunnen de D of nou werken?
2: Voor nu nog wel een vaste setlist. Ja. Maar ik probeer wel natuurlijk wekelijks uit te breiden. Ja. En ook een beetje met de hits mee te gaan.
0: Ja, top man. En wij hebben altijd een zwak voor dit soort initiatieven. Dat vinden we mooi. En dat vinden we leuk dat jij ook gewoon even de schouders eronder zet om er echt een succes van te maken. Hoe vaak per week doe je dit bijvoorbeeld? Of is het nu wat drukker dan misschien in de winter, kan me voorstellen?
2: Ja, de zomerperiode is meestal wat drukker.
0: Ja.
2: Vooral augustus, september is topseizoen.
0: Ja.
2: Maar ik hoop natuurlijk dat december daar ook topseizoen is.
0: Maar wat voor locatie sta je dan te blazen?
2: Op verschillende bruiloften, dus kastelen. Clubs nou ook toevallig, op festivals.
1: Leuk. Dus ook echt naast DJ's en zo dan? Ja. Of met bandjes, of hoe werkt dat?
2: Nou, ik bied twee concepten aan. Of zelf met een setlist, dus met een mix.
0: Ja.
2: Of ik speel met een DJ mee, dan neem ik van tevoren contact
0: op. Hij heeft er echt over nagedacht. Maar dan zou het dus zomaar kunnen zijn dat er een soort van bakermat straks komt met Nino uit Veldhoven, als het een beetje mee zit.
2: Hopelijk.
0: Dat zou toch vet zijn,
2: dat
0: of niet?
2: Dat zou heel vet zijn, ja.
0: Hey, waar is die liefde voor dat instrument ooit begonnen?
2: Op 6-jarige leeftijd.
0: Ja, maar hoe is dat met de paplepel ingegoten?
2: Thuis met de paplepel ingegooid inderdaad. En toen kregen we de keuze om een muziekinstrument uit te kiezen.
0: Ja.
2: Toen kreeg ik de saxofoon.
0: Ja.
2: En toen ik 6 oud was, toen kon ik nog met mijn pink kon ik nog niet bij alle kleppen. En ik werd letterlijk door mijn muziekleraar werd ik naar boven getild op de schouders.
0: Oh, wat
2: met de saxofoon.
0: 6 jaar, man. Echt serieus?
2: Ja, 6 jaar oud.
0: En
2: je bent
0: nu 16, okay.
2: 22.
0: 22, ja.
1: Gaaf. Goed hoor.
0: Ja, hey, maar je bent hier dus om voor ons gewoon even dat stukje uit de bakermat
2: te doen.
0: Live te doen. We hebben het liedje hebben we klaarstaan, alleen zonder saxofoon. En het is aan jou, Nino, om ervoor te zorgen dat die saxofoon zo meteen te horen is. En dat je er een feestje van gaat maken.
2: Dat gaan we regelen.
0: Gaat lukken. Goed, dan gaan we het liedje doen. Zonder sax. Alleen de sax die je dus hoort, die is van Nino. Daar komt-ie.
3: I have a dream. One day.

0: Ik ben op slag verliefd op zo. Ik zou willen dat ik zo kon toeteren als jou, Nino. Waanzinnig, ja, man. Wat lekker dit.
1: Dankjewel.
0: Heerlijk, heerlijk. En dat doe jij dus gewoon maar op feestjes. Hoppakee.
1: Ja. Hoppa.
0: Wel Nino en hij doet het.
2: Nou, als het je werk is. Nou, waanzinnig, echt.
0: Nou, volg hem sowieso op Instagram. Saxo Nino. Kijk daar eens wat filmpjes en dan kom je absoluut meteen in de stemming. Daar weet ik 100% zeker. Misschien zit ik me nu te bedenken, Nino. Is het leuk als jij even... gewoon even een iconisch saxofoon introotje of zo toetert. Heel klein stukje. En dat mensen dan moeten vertellen welk liedje dat is.
1: Dat gaan we doen.
0: Zullen we dat doen, Marjolein?
2: Ja, vind ik heel leuk.
0: Hij is er nu toch. Dan zet ik even de muziek zacht. Doe even een stukje. Als
1: heel
0: je,
1: goed, heel goed.
0: Een klein stukje van... Yep. Ja. Oh ja.

0: lukken, denk ik.
1: Is te doen, denk ik.
0: Als jij weet van welke de classic hit dit het intro was, welk liedje is dat? Nino, toeter het eventjes. App dan even naar 06-573-28203. Maak je kans op een antistress Brabo-bolide uiteraard. Hè. Welk iconisch saxofoon-intro was dat? Maar welk liedje? 06 573

0: Claudia Dean, ja, ook al zo'n fantastische artiest. En Man I Need. Ik heb Erika aan de lijn. Dag Erika, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat vond jij van het saxofoonspel van Saxo Nino?
1: Nou, klonk lekker.
0: Lekker is dat. Wat heb jij iets met dat instrument of heb jij voorkeur voor een ander soort instrument?
1: Nee, ik heb niks met dat instrument op zich, maar het klonk gewoon lekker.
0: Ja, lekker hebben. En sowieso ook in dat liedje van Bakermat natuurlijk, One Day. Ja, hij toeterde een heel klein stukje. Wil je nog een heel klein stukje doen, Nino, eventjes? Van het introotje wat je net had liet horen? Ja?
2: Welke van?
0: Het introotje wat je net liet horen. Dat, de opgave, zal ik maar zeggen. Komt hij nog een keer? Want ja, het is een spelletje. Doet hij gewoon, hè? Welk liedje was dat, Erika?
1: Baker Street.
0: Baker Street. Ja, natuurlijk. Enige juiste antwoord. Is toch goed te nemen.
2: Dat is goed. Dat is goed.
0: Dan check het even bij de baas. Ja, ja. Hey, jij bent zojuist eigenaar geworden, Erika, van de enige echte anti-stress Brabo-bolide. Kei, gefeliciteerd ermee. Het was inderdaad het liedje van Gary Rafferty. Heb je al gestemd voor de top 1976?
1: Nee, dat moet ik nog doen. De komende dagen ga ik daar naar kijken.
0: En gaat Gary Rafferty in jouw lijstje komen of niet?
1: Ja, misschien wel. Hij stond er nooit in, maar misschien wel, ja.
0: Nou ja, ik wens je heel veel succes daarmee. Leuk dat je even meedeed met ons spelletje. En een hele mooie avond gewenst nog.
1: Ja, dankjewel.
0: Houdoe. Hoi, hoi. Nou, Nino, je hebt iemand blij gemaakt eigenlijk met een anti-stress Brabo-bolide.
2: Heel goed.
0: Je denkt, waar is dat? Of niet, denk je?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik doe maar alsof, hè.
0: Ja, heel goed. Heel veel mee. Hey, we vonden het leuk dat je even langskwam.
2: Zeker.
0: Dat je even wilde toeteren bij ons. Zeer vereerd dat je hier was. Je deed het fantastisch. Wat zou je de mensen mee willen geven die nu aan het luisteren zijn? Die denken, de saxofoon, dat bevalt me wel.
2: Je kan altijd contact met me opnemen.
0: Dat bedoel ik, kijk.
2: Zo is het.
0: Nou, we're talking business.
3: Talking business, man, hè?
0: Hey, doe ze het goed in Veldhoven. En leuk dat je even langskwam en vakwerk leveren.
2: Ja, hartstikke bedankt.
0: Dankjewel. Hey. We gaan richting 6 en die van Gary Rafferty, Baker Street. Die hou je nog gewoon even te goed voor na 6 uur. Dus hou de radio lekker aan. Richting 6 met deze van Level 42. Dit is Lessons in Love.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Leren mediteren. Zen.nl.
2: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
3: Ik mag graag tuinieren.
4: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
5: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
6: Ik niet.
2: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
2: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
8: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
9: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestsellerauteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
10: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
11: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
3: SVK Benelux.
2: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
4: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
5: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
6: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
5: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
6: De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
7: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
8: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
9: Dorrel Megens met het NOS-journaal. Het aantal tandartsen in Nederland van buiten de EU is in 5 jaar verdubbeld. Dat blijkt volgens Nieuwsuur uit cijfers van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Er werken in Nederland nu bijna 2300 tandartsen met een buitenlands diploma. Beroepsorganisatie KNMT zegt dat in Nederland al jarenlang te weinig tandartsen worden opgeleid. Het ministerie van Volksgezondheid bekijkt een advies om het aantal opleidingsplaatsen te verhogen van 270 nu naar bijna 400. Het OM en de curator van het failliete cryptoplatform Knaken hebben voor ruim 2 miljoen euro aan cryptomunten van het bedrijf verkocht. Dat is gedaan om te voorkomen dat het geld zou verdwijnen. Knaken ging in juli failliet. Want voor het faillissement konden klanten ineens niet meer bij hun digitale munten. Tot nu toe hebben bijna 700 schuldeisers zich gemeld voor in totaal ruim 8,4 miljoen euro. Maar de verwachting is dat dat bedrag nog oploopt. Waar de rest van de miljoenen zijn gebleven, daar kan de curator nog niets over zeggen. De politie en het Openbaar Ministerie gaan evalueren hoe ze hebben opgetreden rond het boerenprotest vrijdag in Den Bosch. Er reden toen trekkers op de A59, waardoor een file ontstond. In de start van die file gebeurde een dodelijk ongeluk. Hoewel trekkers niet op de snelweg mogen komen, zei de politie niet te zullen ingrijpen vanwege demonstratierecht. In IJsden in Zuid-Limburg is gistermiddag een buschauffeur zwaar mishandeld door twee reizigers die weigerden te betalen. De chauffeur werd geschopt en geslagen. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Een van de daders, een minderjarige jongen uit België, is aangehouden. Naar de andere wordt nog gezocht. Het weer, vanavond nog een enkele bui. Vannacht gaat het langere tijd regenen. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Ook morgen is het eerst nog regenachtig. Later breekt weer af en toe de zon door. Kan er nog een bui vallen, wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
10: Dank u. En dan gaan we naar de ANWB. Daar zit Helene de Geest voor de actuele stand van zaken qua files. Goedenavond, Helene.
11: Goedenavond. Ja, het is al bijna gedaan met de files. Er staan er nog maar een paar. Eentje op de A27 onder andere, van Utrecht naar Breda. Tussen Lexmond en Werkendam is de vertraging nog 10 minuten. Op de A58 Eindhoven-Tilburg sta je nog 5 minuten in de file bij Moergestel. Ook 5 minuten op de A59 van Den Bosch naar knooppunt Zonzeel bij knooppunt Hooipolder. En op de N279 van Den Bosch naar Roermond bij Boerdonk is de vertraging nog bijna 10 minuten.
10: Dankjewel. We gaan het laatste uur in Afslag Zuid op deze dinsdagmiddag richting 7. En dat doen we met uiteraard goede muziek. Somber, My Body Isn't Ready. Dat is de nieuwe single, maar eerst zometeen die Emotions. You've Got the Best of My Love.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
15: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug. Met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
16: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
17: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
18: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs een gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietsen een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
19: Mijn papa verkoopt stoelen.
20: Dit zit. Al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd. Voordelig en snel.
21: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
22: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
21: Karten bij De Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
23: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
24: Op 1 september is het feest.
25: Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
26: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
27: Het jaar waarin we zijn begonnen.
28: Een lijst met de 1976 mooiste nummers.
29: Uit meer dan 60 jaar popmuziek.
30: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
31: Dit is Omroep Brabant. Met nu
32: Afslag Zuid. Ronnie Balk.
33: Hij weet wie er achter de knoppen zit.

0: dag hard werken verdien je het beste van het beste. Kies voor gezelligheid.
1: Ik zou het zeker proberen.
2: Het gezellige einde van je dag.
1: Ik geloof wel een beetje.
0: Afslag Zuid.
3: Afslag.

0: My Body Isn't Ready, Somber. We zijn een beetje aan het nagenieten van Saxo Nino, die zijn saxofoon weer heeft opgeborgen en richting Veldhoven is vertrokken. Wat een heerlijk manneke. En wat een lekkere muziek maakt hij.
1: Zo, komt dat er goed uit, hè?
0: Heerlijk, hè? Omroep Brabant. Nou, we hebben zometeen nog meer muziek. Madison Avenue staat klaar met Don't Call Me Baby. Maar eerst even naar Marjolein, want die praat je bij.
1: Op Chinese social media duiken steeds meer racistische met AI gemaakte video's over buitenlanders. Vooral zwarte en witte mannen en Indiërs worden daarin neergezet als mensen die zich misdragen, waarna een Chinees hardhandig ingrijpt. Opvallend is dat de Chinese overheid de filmpjes nauwelijks censureert, terwijl ze dat normaal juist heel streng wel doen op het internet daar. Volgens onderzoekers passen de video's bij het groeiende nationalisme in China. En na 3 jaar lijkt er mogelijk eindelijk een doorbraak te komen in de zoektocht naar de identiteit van Lucky. De politie kreeg binnen een dag 140 tips nadat zijn verhaal werd gedeeld. De man woont sinds een herseninfarct of een hersenbloeding in een Amsterdams verzorgingstehuis en kan nauwelijks praten. Zelfs via Interpol lukte het tot nu toe niet om te achterhalen wie hij is. En een groep Italiaanse nonnen dreigt na ruim 50 jaar hun vaste stukje strand kwijt te raken.
0: Oh, maak de nonnen niet boos daar,
1: hè? Nou, ik wou net zeggen. Pas op, hè. Ze verhuren daar lichtbedjes en parasols en gebruiken het geld dan weer voor een goed doel en om een school draaiende te houden. Maar de gemeente, die wil het strand openbaar maken omdat er veel te weinig gratis strand is in die omgeving. En de nonnen vrezen daardoor een belangrijke inkomstenbron kwijt te raken.
0: Ik denk dat de nonnen het prima vinden als ze subsidie krijgen van de Italiaanse overheid.
1: Ik wou net zeggen.
0: Van, nou, laat maar gaan, maar in dit geval...
1: Wel even een menselijk dealtje maken,
0: ja.
1: Hè?
0: Ja, hallo. Ik vind dat wel ontzettend goed dat ze dat op deze manier zo fixen eigenlijk daar.
1: Ja,
0: toch?
1: Nou ja, en ook wel gewoon dat ik denk, zij doen iets supergoeds. Het gaat naar een school.
0: Ja.
1: Ze snappen heus wel dat je dat misschien openbaar wil maken, maar voor wat hoort wat.
0: Precies dat. Nou, vandaag voor de laatste keer een hete onderwerp uit de spreekkamer van seksuoloog Christa Betts uit Breda. Dus het gaat zo... Oh, nee, dan moet ik...
1: Wacht even, de waarschuwing.
0: Oh, ja.

0: Madison Avenue en Don't Call Me Baby. Oh, ja, even tijd voor wat romantiek. Nou, zeg nou zelf, het was tot nu toe eigenlijk een bloedhete zomer. Hopelijk ook in je slaapkamer. Die was overigens de afgelopen nachten wat natter. Maar dat had dan ook wel met het weer natuurlijk buiten te maken. Hè? Het plenste af en toe een beetje. Vandaag alweer de allerlaatste keer in onze zomerserie. Een veelbesproken onderwerp uit de spreekkamer van seksuologe Christa Betts uit Breda. En wie weet helpt het je nog een handje. Luister, zou ik zeggen, en doe er je voordeel mee. Christa, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, ik heb begrepen dat jij nog even terug wil komen op iets wat je vorige week hebt gezegd over het aantal keer dat we het doen?
1: Ja, nou in zoverre, kijk, er zijn natuurlijk hele mooie onderzoeken wat bij het een en ander wordt gezegd, maar ik wil meegeven dat, kijk niet naar die onderzoeken, kijk niet naar hoe vaak men denkt dat ze het doen, maar ga gewoon kijken wat bij jullie zelf uitkomt en wat leuk is, wat fijn is. Als het één keer per maand is, of één keer per twee maanden, en je kan er de tijd voor nemen en plezier hebben, denk ik van, is veel waardevoller dan eventjes snel.
0: Ja, dus vraag niet aan ChatGPT hoe vaak de gemiddelde Nederlander het doet, bij wijze van spreken. Nee, want dan kom je bedrogen uit. Of misschien zit je dan helemaal in de verkeerde hoek gewoon.
1: Ja, gewoon zelf kijken wat jullie het prettigste vinden. Ja. Dus, nou, dat wil ik eventjes teruggeven.
0: Nou goed, een van de dingen die veel besproken wordt bij jou in de spreekkamer is ook durven aangeven wat je leuk en lekker vindt. Ja. Waarom vinden we het lastig om te zeggen wat we lekker vinden eigenlijk?
1: Ja, er is heel veel schaamte. We hebben het ook niet geleerd om te praten over iets dat zo vreselijk intiem is tussen twee of meerdere mensen. Dus we zijn het niet gewend. En soms vanuit de opvoeding, cultuur. We zijn bang om de andere, of ja, in ieder geval iets te zeggen waardoor de ander zich tekort gedaan voelt. Dat hij het fout doet, of dat ze het fout doet. Of ook een beetje angst om de verkeerde dingen te zeggen.
0: Ja, want hoe begin je zo'n gesprek? Want het is denk ik heel zinvol en goed om aan te geven wat je leuk en lekker vindt, toch?
1: Ja. Maar zeg dat dan niet als je bezig bent met te vrijen of elkaar te stimuleren. Althans, dat is leuk zo van, nou zou je dit willen doen bij me. Maar het mooiste is om een, als je lekker op de bank zit, zo van, kondig het aan van, oh, zullen we eens een keer praten over hoe het gaat met ons? Ja. Want ik heb leuke ideeën.
0: Waarom niet tijdens het bedrijven van de liefde dan? Want dan ben je, zal ik maar zeggen, toch on the spot.
1: Ja, maar je weet niet of de ander dat is. Dus je moet kijken, hoe zit je allebei erin? Van, is de ander klaar om erover te hebben?
0: Ja, lastig denk ik, of niet?
1: Is ook. Ja, het is ook lastig. Want we zijn geneigd, of men is geneigd om te zeggen zo van, ja, maar ik wil het anders. Ga eens kijken wat je zou willen. Hè? Want je kan zeggen zo van, nou, wat vind jij eigenlijk? Kunnen we iets anders doen? Of zou je ook behoefte hebben aan dit en dat?
0: Ja.
1: Hè? En dan kan het zijn andere handelingen of een andere manier van kussen. Ja, als je gaat zeggen zo van, nou, hoe jij zoomt, daar vind ik helemaal niks aan. Ja, dan kom je niet verder mee.
0: Nee, maar je hebt het ook over schaamte. Hè? Bij wat voor soort voorkeuren is er vaak sprake van een schaamte of een taboe misschien wel een klein beetje?
1: Speeltjes, waar we het vorige keer over hebben.
0: Ja.
1: En misschien ook wat extremere vormen, zoals vastgebonden worden of dat soort dingen. Of als je met meerdere andere mensen erbij.
0: Maar het is natuurlijk wel zo, kijk, de ene kan dat fantastisch mooi vinden en de andere die wordt er misschien, een beetje rare woordspeling, maar mee ingezogen, zal ik maar zeggen, in dit spel. Uh-huh. Gebeurt dat ook vaak? Of zijn mensen echt wel zo van, oké, dit wil ik niet? Want ik heb het idee dat we soms misschien ook wel ja zeggen, terwijl we nee bedoelen.
1: Ja, dat komt zeker voor. En dat is vaak als de ander heel positief erover is en zeggen, kom op, laten we dat doen. Bijvoorbeeld met speeltjes of op een andere manier vrijen. Kijk, het kan heel simpel zijn. Of gaan vrijen. En de ander denkt dan van, ja, die ander wil zo graag of zij wil graag. Hoe kan ik, als ik dat niet doe, dan wijs ik hem af. Dus ja, we denken constant. Terwijl als we zeggen wat we voelen en wat we denken en wat we willen, het veel makkelijker is.
0: Ja, want als je het meemaakt en je denkt van, nou, het gaat toch een beetje mijn grens over, dan moet je dat toch gewoon eigenlijk ook kunnen zeggen in een relatie.
1: Ja, vind ik ook.
0: Op dat moment. Als je de liefde aan, dat bedoel, dit kan toch niet zo zijn dat je alles maar toelaat wat je niet aanstaat ook.
1: Maar even. Het is niet altijd liefde wat we hebben. Hè? Het kan ook pure seks zijn, pure geiligheid.
0: Mm-hmm.
1: Maar als je iets niet wil, het voelt niet lekker, zeg dat. Het voelt niet goed, ik wil het niet. En als de ander boos wordt, dan weet je ook genoeg.
0: Ja.
1: Wegwezen.
0: Ja, nou precies dat. Is het dan gewoon, is een relatie dan ten dode opgeschreven of niet?
1: Nee, maar dan zou je daarna wel heel even duidelijk mogen praten van waarom wordt iemand boos als jij iets niet wil?
0: Ja.
1: Kijk, ik heb een hekel aan spruitjes.
0: Ja.
1: Ik ga echt geen spruitjes eten.
0: Nee.
1: Nou, dan hebben we het over zoiets simpels.
0: Ja, maar jij zegt ook, hè, je moet eigenlijk die dingen ook vooraf op de bank bespreken, niet tijdens het bedrijven van de liefde. Maar ja. Stel je voor dat je tijdens het bedrijven van de liefde denkt, oh ja, dat vind ik lekker. Kun je dat dan wel zeggen zonder een soort van seksuele verkeersregelaar te worden, zal ik maar zeggen? Want een beetje naar links, dat vind ik leuk, zo.
1: Nee, maar je kan ook wel zeggen dat je dingen leuk vindt. Oh, hoe fijn doe je dat? Of de hand pakken en de ander begeleiden naar een plekje wat jij lekker vindt. Kijk, je mag natuurlijk wel praten, maar niet geen serieuze gesprekken als je met elkaar vrijt.
0: Nee.
1: Maar als je het lekker vindt of als je het niet lekker vindt, zeg dat dan.
0: Ja.
1: We doen dat met alles.
0: Ja. Ook met die spruitjes waar je het over hebt, hè?
1: Ook met, bedoel, kijk naar het eten. Ik ga echt niet iets eten wat ik niet lekker vind.
0: Nee. Nee.
1: Dus, en je wil niet elke dag hetzelfde eten. Dus soms wil je ook wat anders uitproberen.
0: Ja.
1: En dan blijkt dat het toch niet zo lekker is.
0: Komen we toch uiteindelijk weer op hetzelfde punt uit, volgens mij, Christa. En dat is praten.
1: Ja,
0: precies.
1: Checken bij de ander, van hoe zit die erin? En wat wil de ander? Wat wil je niet?
0: Nou, je hebt ons veel wijsheid gebracht de afgelopen weken uit jouw spreekkamer, Christa. Dank je wel namens ons en ook hopelijk namens heel veel mensen die dat gehoord hebben en er wellicht iets aan hebben. En ja, ik hoop dat we in de toekomst alsnog een beroep op je mogen doen, in geval we weer wat vragen hebben die te maken hebben met dingen die in jouw spreekkamer spelen, zal ik maar zeggen.
1: Helemaal leuk.
0: Nou.
1: Ik zal er zijn.
0: Ik vond het hartstikke leuk, dankjewel. En ik wens jou een mooie avond nog, Christa.
1: Hetzelfde.

0: stemmen hè, voor de top 1976 die eraan komt vanaf 1 september. Stembus is gisteren open gegaan. Ga naar omroepbrabant.nl/top1976. Misschien is dit wel een goede tip voor in je lijstje. ABBA sowieso, hè. Eigenlijk allemaal mooi wat ze hebben gemaakt. SOS was dit, voor het geval je denkt, welke was dat van ABBA? Ja, die. Het is bijna 6:30. We gaan naar Peter de Bekker, die heeft namelijk het nieuws voor ons. Wat zit erin zometeen, Peter?
1: Nou, drie mannen zijn aangehouden na twee mishandelingen in Breda. En liefhebbers van America Got Talent, opgelet.
2: Laat je op zondag 30 augustus vermaken en meevoeren door de Brabantse Dag in Hezen. De grootste theaterparade van het jaar. 16 wagenbouwersgroepen trekken door de straten van Hezen met hun indrukwekkende, huizenhoge theaterdecors. Info en kaarten op brabantsedag.nl.
3: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
4: Dit was een duur bed, maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
5: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen. Om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
6: Slowolkens presenteert Brabantse Vrienden. Met nog veel meer kei-gezellige artiesten. Zoals Gerard Joling, Emma Heesters, Outsiders en Samuel Welten. 5 september Aquabest. Ga voor tickets naar brabantsevrienden.nl.
0: 6:01. Geen files meer. Opstoppingen in onze provincie. Dus gewoon overal lekker doorrijden.
7: Omroep Brabant.
0: Ja, qua weer. Er kan vanavond nog een buitje vallen. Het is op de meeste plekken wel bewolkt. Later vannacht volgt er vanuit het westen sowieso regen. Gaat de temperatuur zakken naar een graad of 16. Morgen begint opnieuw bewolkt. En ook een beetje regenachtig. Maar in de middag dan alleen nog maar kans op buien. En het wordt morgen zo'n 20 graden. En voor nieuws naar Peter de Bekker.
1: Drie mannen zijn aangehouden na twee mishandelingen in Breda in de nacht van zondag op maandag. Bij een bushalte aan de Karnemelkstraat werd een jongen van 16 beroofd van zijn ketting en kreeg die klappen. Een half uur later werd niet ver daarvandaan een man in elkaar geslagen, vermoedelijk door dezelfde groep jongens. De man moest naar een ziekenhuis gebracht worden. De 16-jarige jongen raakte licht gewond. Een man is vanmiddag gewond geraakt nadat hij van het dak van een supermarkt in het centrum van Mierlo viel. Een ambulance heeft hem naar een ziekenhuis gebracht. Mensen die de man op het dak hadden gezien, hadden de politie gebeld. Agenten waren met de man in gesprek toen hij naar beneden viel. Door een taalbarrière was niet meteen duidelijk wat er aan de hand was. Het is niet duidelijk of de man per ongeluk viel of bewust sprong. Supermarktketen Jumbo gaat op de middellange termijn stoppen met het verkopen van Laplace-producten in de winkels. In Jumbo-winkels zijn enkele tientallen producten van Laplace te koop. Waaronder koffiebonen, slagroom, worstenbroodjes, luxe broodbeleg zoals truffelsalami. Een woordvoerder wil inhoudelijk niets kwijt over de reden om te stoppen met het merk. Het Verenigd Koninkrijk blijft Oekraïne 100% steunen in de illegale oorlog geleid door Vladimir Poetin. Dat heeft de Britse premier Andy Burnham gezegd tegen verslaggevers. Rusland heeft het Verenigd Koninkrijk gewaarschuwd voor de consequenties na berichten dat Britse drones zouden zijn ingezet bij aanvallen op Russisch grondgebied. Maar dat heeft het Britse ministerie van Defensie niet bevestigd dat dat het geval was. In juni zegt het Verenigd Koninkrijk toe dat het voor het einde van het jaar 150.000 drones aan Oekraïne gaat leveren. Lynn Buitenhuis staat aan de vooravond van de liveshows van America's Got Talent. De 23-jarige zangeres uit Gelderland, haar artiestennaam is Brooke Lynn, kreeg een staande ovatie voor haar auditie en wist zelfs het strenge jurylid Simon Cowell te ontroeren. Helemaal toen Lynn aangaf altijd veel last te hebben van angst en spanningen.
8: I really hope this boosts your confidence because you really have got great range, fantastic presence on stage. Your father, he would have been very proud of you, I think, tonight. It was a great audition.
7: Thank you.
0: Nou, die kan ze in de zak steken.
1: Ja, zegt dat wel, want haar vader is overleden. En dat was degene die haar eigenlijk op het spoor van het zingen heeft gebracht. Zingen deed ze altijd wel, maar ze dacht niet dat daar echt iets meer in zat. En haar vader raakte helemaal emotioneel toen hij het hoorde. Ja, inmiddels is die man overleden. Ja. Dat nog even werd aangehaald, dat raakte natuurlijk helemaal zeer. Dus er zat zo'n mooi verhaal omheen. Nou, ook de andere juryleden waren onder de indruk. Howie Mendel noemde Buitenhuis een bloem in bloei. En Mel B gaf haar een staande ovatie. De liveshows van het 21ste seizoen van America's Got Talent gaan vanavond van start.
0: Dus die zijn we kwijt hier in Nederland.
1: Kans is zomaar groot. Nou, zeker kijken, want het is echt wel de moeite waard. Hoor. Die kan echt zingen, die
0: Het is haar van harte gegund in ieder geval. Dankjewel, Peter. Een mooie avond en meer nieuws op web en app van Omroep Brabant. We hebben zometeen je hulp nodig, want jij bent zometeen onze muziekkeurmeester. Hoog tijd voor een muziek APK'tje naar U2 en The City of Blinding Lights. Honeyball.

0: U2, The City of Blinding Lights.
1: De 1976 mooiste, beste, leukste en gezelligste nummers ooit gemaakt.
2: De top 1976.
0: Was die pincode ook alweer, Marjolein? Als je, zal ik maar zeggen, wil kijken waar liedjes staan. Weet je dan nog, is dat 0000 nog steeds of niet?
3: Pincode?
0: Ja, voor in te loggen in het...
3: om achter de lijst. Schermen te kijken. Ja,
0: 0000 toch?
3: Nou, weet ik niet. Dus geheim mag ik jou niet zomaar vertellen.
0: Oh, echt niet? Ik wil even kijken hoe het met U2 gaat namelijk.
3: Even buiten de uitzending om vertel ik die code,
0: wacht even, doe ik hem even...
3: Oké, ja, even dicht.
0: Oh, had je nou? 3-2-1-0.
3: Ja, daar heb ik helemaal niet.
0: Joh,
3: nou, dan kan iedereen nu kijken.
0: Nee, ja, ik wil gewoon even kijken of dat U2 er een aantal keer in staat in die top 1976 tot nu. Jawel. Nee, ik ga ook verder geen posities verraden, dat doe ik ook niet. Maar U2 is vooralsnog goed vertegenwoordigd in de stemlijstjes bij jullie. Dus dat kan ik wel waarderen. En met mij denk ik heel veel andere mensen ook. Dus stem nog even, hè. Want het kan tot en met volgende week woensdag 12 uur in de nacht. En zorg ervoor dat je je bijdrage levert aan die jubileumlijst die fantastisch mooi gaat worden als jij ook een stemlijstje inlevert. omroepbrabant.nl/top1976. Waarom doen we dat? Waarom geen top 900? Nou, we bestaan dit jaar 50 jaar. Op 1 september is dat. En we begonnen ooit in 1976. Toen dachten wij, ja, we moeten gewoon een extra groot muzikaal cadeau aan jullie schenken. Laten we dit jaar dan maar gewoon een top 1976 doen. Een lijst met de 1976 beste liedjes ever gemaakt. Dus niet voor het geval je denkt liedjes alleen maar uit 1976.
3: Nee.
0: Liedjes uit alle jaren, die zijn welkom in de stemlijstjes. Dus voer je stemlijstje in. En misschien heb ik nog wel eventjes wat inspiratie voor je.
1: Een muziek-APK'tje.
0: Geen idee, hè, want het kan zomaar zijn dat eigenlijk het liedje dat je zometeen gaat horen inspiratie voor je is voor het stemlijstje sowieso eigenlijk alles wat we draaien. Want jij mag zometeen laten weten als muziekkeurmeester of dat jij een liedje goedkeurt of afkeurt. Een liedje dat je, denk ik, zo schat ik het in, al lange tijd niet meer gehoord hebt. Misschien nog kent van vroeger. Heeft hij de tand destijds een beetje doorstaan? Kan die nog? Vind je het leuk om hem zo te horen? Nou, dan hoor ik graag van je in de vorm van een duimpje omhoog als je hem goedkeurt, een duimpje omlaag als je hem afkeurt. Ik heb vandaag drie dames die hun grootste hit scoorden in 1986. En ze werden destijds niet per se alleen voor hun zangkwaliteit uitgenodigd voor optredens, want hun verschijning werd door heel veel mensen ook gewaardeerd. Maar in dit geval gaat het over de zangkwaliteiten. En of je het liedje gewoon nog lekker vindt om eens een keer te horen. Het is een nummer van de dames van Centerfold. Ze haalden een top 10 notering met dit dansliedje.

0: Keur je hem goed of keur je hem af? Als je hem goed keurt en zometeen dus eigenlijk wil horen, dan stuur je een duimpje omhoog. En keur je hem af, dan stuur je een duimpje omlaag naar 06-573-28203. Maken wij zo de ballons op. En straks trek ik aan die bel en dan is stemmen niet meer mogelijk. We hadden nog een AI-openingsjingle staan.
1: Oh ja, daar werden we zo vrolijk van.
0: Ja, jij.

0: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
1: 1976. Het jaar waarin Omroep Brabant werd geboren.
2: En nu, 50 jaar later, vieren we dat met een cadeau voor heel Brabant.
1: Vanaf dinsdag 1 september hoor je 11 dagen lang
2: de top 1976.
1: De 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. En uiteraard bepaal jij de lijst.
3: Fantastisch!
2: Vier met ons mee
4: en stem nu
2: via omroepbrabant.nl/top1976.

0: Komt hij door de keuring, ja of nee? Nou, ik heb al aan de bel getrokken, dus stemmen kan niet meer. Marjolein, wil jij op de knop drukken? Dan weten we wel of dat
1: die...
0: Ja,
1: komt ie.
2: Het nummer is... afgekeurd.
0: Oké.
1: Okay. Nou, dan gaat hij weg.
0: Geen Centerfold met Dictator. Jammer, hij gaat het archief in. Hij wordt niet gedraaid. Jullie keuren hem af. Maar deze vind je misschien wel lekker. Jamiroquai. When things are big, that should be small.

0: Ja, ik begon de uitzending met een aantekening te maken. ABC op mijn klapblaadje voor een eventueel nieuw stemlijstje toch. Maar ik eindig deze uitzending ook met een aantekening.
1: Ja, snap ik wel.
0: Jamiroquai, Virtual Insanity. Lekker liedje is dat, hè?
1: Ja, en eentje die je ook niet direct bedenkt, hè?
0: Nee, precies. Die ligt niet gewoon...
1: On top of mind of
0: nee,
1: zo.
0: Nee, totaal niet. Maar als je hem dan hoort, denk je... Oh, die is wel heel erg lekker. Die hoort eigenlijk gewoon in de top 1976. Nou, stemmen vanavond als je even niks te doen hebt. Of als je wel wat te doen hebt, dan stop je er even mee. En ga je gewoon even lekker stemmen. Want we willen met z'n allen er een mooie lijst van maken. Omroepbrabant.nl/top1976. Voer daar je stemlijstje in. Zouden we allemaal hartstikke tof vinden. Dit was Afslag Zuid voor deze dinsdag. Leuk, is Saxo Nino gehad.
1: Superleuk.
0: Freek en Eva op dat
1: ook
0: eiland.
1: Nog in,
0: daar,
1: Zweden.
0: In Zweden. Wat sekstips nog van onze seksuoloog Christa.
1: Ja, koper in de zak steken.
0: En jij gaat lekker op vakantie.
1: Nou, wat wil je nog meer?
0: Het plaatje is bijna compleet. Heel veel plezier, Marjolein.
1: Ja, dankjewel.
0: Tot over een paar weken zo'n beetje, volgens mij. Hè?
1: Ja, drie weekjes ongeveer. Maar jullie veel plezier met die lijst. Ik ga natuurlijk lekker thuis luisteren.
0: Oh ja, maar dan ben je daarna pas terug?
1: Ja. Oh. Ja, ik ben de 8e of zo september. Ja.
0: Wie heeft er hier zoveel vakantiedagen? Het is Marjolein. Nou, ga er lekker van genieten. Dik verdiend. En wij zijn er morgen weer. Althans, ik net na vieren. Jij hopelijk ook. En ik ben er morgen met Jasper Stads. Dus dat wordt helemaal oké. Mooie avond nog. En tot morgen.
2: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
4: Dit is Willem van Oranje The Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
3: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
6: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
5: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
7: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
8: Gelukt. Heb je hem al betaald?
7: Wat bedoel je?
8: Mijn betaalverzoek.
7: Zo, dat doe je snel.
8: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
9: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
10: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
11: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
12: Simpel. Titanic.
13: Bonjour, ik ben Céline Dion.
12: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt van 17 tot en met 20 september naar Chassé Theater in Breda.
14: Maar Céline Dion zit toch niet zelf op de Titanic?
12: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op chassé.nl.
15: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
16: Bij BT en de Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis bron voor goed boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BT en de Haas, bron voor goed boeren.
17: Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verborgen parels. Nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
18: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
19: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
20: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. Het OM en de curator van het failliete cryptoplatform Knaken hebben voor ruim 2 miljoen euro aan cryptomunten van het bedrijf verkocht. Dat is gedaan om te voorkomen dat het geld zou verdwijnen. Knaken ging in juli failliet. Tot nu toe hebben bijna 700 schuldeisers zich gemeld voor in totaal ruim 8,4 miljoen euro. Maar de verwachting is dat dat bedrag nog oploopt. Waar de rest van de miljoenen zijn gebleven, daar kan de curator nog niks over zeggen. Het aantal tandartsen in Nederland van buiten de EU is in 5 jaar verdubbeld. Dat blijkt volgens Nieuwsuur uit cijfers van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Er werken in Nederland nu bijna 2300 tandartsen met een buitenlands diploma. Beroepsorganisatie KNMT zegt dat in Nederland al jarenlang te weinig tandartsen worden opgeleid. Het ministerie van Volksgezondheid bekijkt een advies om het aantal opleidingsplaatsen te verhogen van 270 naar bijna 400. Door het slechte weer kunnen er vandaag geen blusvliegtuigen meer worden ingezet bij de grote natuurbrand in de Belgische Ardennen. Het is te mistig. Het vuur lijkt zich niet verder richting Duitsland uit te breiden, al blijven ze daar wel alert, zegt deze verslaggever van de VRT in Monschau.
21: Ja, je ruikt het hier toch goed, die brandgeur van veen, een beetje te vergelijken met tuinafval dat in brand is gestoken. Je ziet er ook hangen tussen de nevelige regen door. De autoriteiten waarschuwen er ook voor, vragen bijvoorbeeld om ramen en deuren gesloten te houden. En het gaat trouwens ook een stuk verder dan Monschau, want ook in Keulen werd vandaag gewaarschuwd voor geurhinder.
20: In de Hogeveen is ongeveer 3000 hectare in vlammen opgegaan. En het moederbedrijf van het AD en de Volkskrant gaan in beroep tegen boetes van de inspectie gezondheidszorg. De boetes werden opgelegd vanwege berichtgeving over afslankmedicatie. De inspectie ziet het als reclame. De kranten noemen de boetes onbegrijpelijk en spreken van censuur. Het weer, vanavond nog een enkele bui, vannacht langere tijd regen en dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
22: Vanaf 1 september, 11 dagen lang, de top 1976.
23: Een lijst met de 1976 mooiste nummers
24: uit meer dan 60 jaar popmuziek.
22: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
23: Dit is Omroep Brabant. Met nu
22: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Dit is Omroep Brabant.
1: Echt één groot feest.
2: Ja, dat is een passie, hè?
3: Het gevoel van hier.
4: Oh boy.

0: luistert naar Omroep Brabant.
1: Overal in Brabant.
0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
2: Dit is mijn thuis. Hier ben ik in mijn element.

0: september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
2: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
0: De 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. De stembus is geopend.
2: En vanaf zaterdag rijden we kriskras op de brommer door Brabant op zoek naar stemlijstjes van leuke, bekende en gezellige Brabanders. Dus het gevoel
0: van... Check omroepbrabant.nl/top1976.

0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Voor een mishandeling in Den Bosch die mogelijk verband houdt met de komst van een asielzoekerscentrum, heeft de politie een tweede verdachte opgepakt. Het is een man van 41 uit Den Bosch. In juni werd een vrouw mishandeld en bespoten met rode verf. Politie vermoedt dat het geweld te maken heeft met de plannen voor een asielopvang in Engelen bij Den Bosch. Er komen steeds meer tandartsen van buiten de EU naar Nederland. Volgens Nieuwsuur is het aantal in 5 jaar tijd verdubbeld. Door het tekort aan tandartsen is de hulp van buiten welkom bij praktijken. Al gaat dat volgens deze tandarts met wisselend succes.
3: Mijn ervaring is wel dat de opleidingen best wel verschillend van kwaliteit zijn. En ik vind soms ook wel niet goed genoeg. En dan nemen we weer afscheid van elkaar. Maar dat kost mij heel veel tijd en moeite om een goed team bij elkaar te hebben.
2: Het aantal opleidingsplekken voor tandartsen in Nederland moet verhoogd worden, zegt de beroepsorganisatie. Politie en Openbaar Ministerie gaan het eigen optreden evalueren na de protestactie van boeren in Den Bosch. Dat doen ze na kritiek die de politie kreeg na een ongeluk op de A59... waarbij 2 mensen om het leven kwamen in een file door trekkers. Voor de demonstratie zei de politie dat ze tractoren niet tegen zouden houden. Justitieredacteur Remco Andringa.
4: De politie en het OM laten vandaag weten dat ze dat allemaal zorgvuldig willen uitzoeken, welke afspraken en afwegingen er zijn gemaakt, hoe er precies is opgetreden en wat daarvan te leren is voor de toekomst.
2: Na het ongeval werd gezegd dat wel is geprobeerd om de boeren te weren van de snelweg. Op het WK hockey hebben de Oranjemannen ook hun tweede poolwedstrijd gewonnen. Tegen Argentinië werd het 3-1. Overwinning kan ook later in het toernooi nog van waarde zijn als Nederland en Argentinië allebei doorgaan naar de tweede groepsfase, wat aannemelijk is. Nemen ze het onderlinge resultaat uit dit duel mee? Donderdag spelen de mannen nog tegen Japan. Het weer vanavond nog een enkele bui. Vannacht langere tijd regen, dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. En ook morgen eerst nog regenachtig met ongeveer 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
5: Omroep Brabant startte in 1976 en bestaat op 1 september 50 jaar.
6: Dus is het feest. En daarom als cadeau dit jaar geen top 900, maar een top 1976.
5: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
6: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
6: non-stop de lekkerste muziek.

0: september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
2: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
0: De 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. De stembus is geopend.
2: En vanaf zaterdag rijden we kriskras op de Brommer door Brabant op zoek naar stemlijstjes van leuke, bekende en gezellige Brabanders. Dus het gevoel.
0: Check omroepbrabant.nl/top1976.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het kabinet heeft opnieuw excuses aangeboden aan de Tweede Kamer voor het onvolledig informeren van de parlementaire enquêtecommissie die de toeslagenaffaire onderzocht. Het gaat om de zogenoemde datakluis. Dat is een afgeschermde digitale omgeving waarin sinds 2019 dossiers van de Belastingdienst werden bewaard. Er zaten 64 miljoen bestanden in die ook doorzocht hadden moeten worden door de enquêtecommissie toeslagen. Het kabinet wist in juli vorig jaar van de datakluis af, maar meldde dat pas afgelopen april aan de Tweede Kamer. Er is in Den Bosch een tweede verdachte opgepakt voor een mishandeling die mogelijk verband houdt met de komst van een asielzoekerscentrum. In juni werd een vrouw mishandeld en bespoten met rode verf. Dat gebeurde naar aanleiding van de plannen voor een asielopvang in Engelen, denkt de politie. Begin deze maand werd ook al een verdachte aangehouden. In de Amerikaanse staat Pennsylvania zijn 13 studenten en oud-studenten opgepakt die een cocaïnehandel runden op de campus van de Penn State University. Studenten en ook aspirantleden van een vereniging hielpen mee met het versnijden en verpakken van de drugs, zegt de openbare aanklager.
3: The evidence showed that cocaine was primarily packaged at the fraternity houses and that packaging was done by fraternity brothers and oftentimes pledges.
2: Ook de vader van een van de studenten is opgepakt. Op het WK hockey hebben de Oranjemannen ook hun tweede poolwedstrijd gewonnen. Tegen Argentinië werd het 3-1. Commentator Krijn Schuitenmaker zag wie de goals maakte.
4: Thierry Brinkman maakte de openingsgoal. Tijmen Rijinga vanuit de strafcorner vanaf de kop van de cirkel. En Duco Telgenkamp een mooie instinctieve goal waarbij hij de bal wist op te pikken en te ontfrutselen van de verdedigers van Argentinië.
2: Als Nederland en Argentinië allebei doorgaan naar de tweede groepsfase, wat aannemelijk is, nemen ze het onderlinge resultaat uit dit duel mee. Donderdag spelen de Oranjemannen nog tegen Japan. Het weer, nog een enkele bui vanavond. Vannacht langere tijd regen. En ook morgen is het regenachtig bij later ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanaf 1 september, 11 dagen lang, de top 1976.
1: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
0: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Dit is Omroep
1: Brabant. Kei gezellig.
0: Elke dag, de hele dag, de enige echte.
2: Hartstikke idee. Omroep Brabant.

0: Ter Mol is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook van elkaar. En zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik nou losga.
1: Bij Omroep Brabant.

0: is het vrijdagmiddag, dan betekent dat met piepende bandjes naar huis.
1: En dan?
2: Dan zet je de radio aan.
1: Want dan zijn wij er met de piepende bandenshow.
0: Christian en Stef duiken samen met jou keigezellig het weekend in. Dus zeg maar dag tegen de baas en hallo tegen de piepende bandenshow. Elke vrijdagmiddag bij
3: Omroep Brabant.
4: Het gevoel van hier.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. Minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt heeft dat officieel medegedeeld aan de Europese Commissie, zegt hij tegen Bild. Dobrindt zegt dat het nog steeds nodig is om illegale migratie in te dammen. Er zijn al regelmatig ongelukken gebeurd rond de files die de grenscontroles veroorzaken. Verschillende burgemeesters in het oosten van het land hebben Duitsland opgeroepen om juist met de controles te stoppen. Een Oekraïner is in Duitsland veroordeeld tot 15 maanden cel voor sabotage namens Rusland. Hij zou brandaanslagen hebben willen plegen via de post. Twee medeverdachten werden vrijgesproken. Volgens deze journalist van ZDF wisten zij niet wie hun opdrachtgever was.
3: Das Urteil von heute zeigt ganz exemplarisch die Schwierigkeiten im Umgang mit den sogenannten Wegwerfagenten. Sie sind in keine Strukturen eingebunden, wissen überhaupt nicht, für wen sie tätig sind.
2: Dat het wegwerpagenten waren, zegt deze journalist, maakt het voor de rechtbank moeilijk te bewijzen dat er buitenlandse inlichtingendiensten achter zitten. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden ruim 200 mensen ziek. Een derde van hen moest naar het ziekenhuis. De bron van de uitbraak is niet bekend. Men denkt dat de uitbraak te maken heeft met het eten van geïmporteerde eieren. Een groot deel van de patiënten zegt dat ze in restaurants hebben gegeten. Het tekort aan Nederlandse tandartsen blijft oplopen, meldt Nieuwsuur. Daardoor zijn er steeds meer tandartsen uit het buitenland naar Nederland gekomen. Deze tandarts uit Bulgarije zag haar kans.
4: Ja, we hebben in een grote stad in Bulgarije gewoond. En we wilden eigenlijk een rustigere plek. En in Zeeland heb je de ruimte, je hebt de rust. Maar je hebt ook genoeg mogelijkheden om te werken.
2: De tandartsen komen ook van buiten de EU. Ze komen onder meer uit Syrië, Zuid-Afrika en Irak. Het weer, vannacht langere tijd regen. Morgen is het eerst nog regenachtig en later breekt vanuit het westen de zon af en toe door. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
5: Op 1 september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
6: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
7: Het jaar waarin we zijn begonnen.
5: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
6: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
5: Dit is Omroep Brabant. Met nu
6: non-stop de lekkerste muziek.

0: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
1: 1976. Het jaar waarin Omroep Brabant werd geboren.
2: En nu, 50 jaar later, vieren we dat met een cadeau voor heel Brabant.
1: Vanaf dinsdag 1 september hoor je 11 dagen lang
2: de top 1976.
1: De 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. En uiteraard bepaal jij de lijst.
3: Fantastisch!
2: Vier met ons mee en stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Duitse grenscontroles gaan zeker tot half maart door. Volgens de Duitse minister Dobrindt zijn ze nog steeds nodig om illegale migratie te bestrijden. De controles zijn er al bijna 2 jaar en Nederlandse grensgemeentes willen juist dat ze stoppen door de ongelukken die erbij gebeuren. In Nederland zijn daarbij al 4 doden gevallen. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van ex-president Assad. De internationale atoomwaakhond IAEA heeft dat bekendgemaakt. Samen met de huidige Syrische regering worden meerdere locaties uit het voormalige atoomprogramma afgegraven. Volgens het atoomagentschap is het gevonden materiaal niet gevaarlijk en blijft het in Syrië. Het kabinet heeft opnieuw excuses aangeboden aan de Tweede Kamer voor het onvolledig informeren van de parlementaire enquêtecommissie die de toeslagenaffaire onderzocht. Het gaat om de zogenoemde datakluis. Dat is een afgeschermde digitale omgeving waarin sinds 2019 dossiers van de Belastingdienst werden bewaard. Er zaten 64 miljoen bestanden in die ook doorzocht hadden moeten worden door de enquêtecommissie toeslagen. Het kabinet wist in juli vorig jaar van de datakluis af, maar meldde dat pas afgelopen april aan de Tweede Kamer. Alle afleveringen van de Fabeltjeskrant komen in verbeterde beeld- en geluidskwaliteit op YouTube. De eerste 10 van 1600 afleveringen zijn vanavond op YouTube geplaatst en elke dag komt er eentje bij. Voor hele generaties was de Fabeltjeskrant elke dag vaste prik. Van eind jaren 60 tot eind jaren 80 werden de avonturen van meneer de Uil, Bordewolf, juffrouw Ooievaar en Loïke de Vos uitgezonden. In 2005 werd het verkozen tot beste kinderprogramma van de 20e eeuw. Het weer, vannacht langere tijd regen. Morgen is het ook eerst nog regenachtig. Later breekt vanuit het westen de zon af en toe door. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanaf 1 september, 11 dagen lang, de top 1976.
1: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
0: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Omroep Brabant.
1: Kei goeiemorgen.
0: Omroep Brabant wenst jou een...
2: Kei goeiemorgen.
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei goeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Kei goeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Kei goeiemorgen.
0: Elke werkdag.
4: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorgt ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek, akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4.
4: Op Omroep Brabant.
5: You don't have to be beautiful to turn me on.

0: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Verenigde Staten leggen opnieuw sancties op tegen twee medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag. De ene is voorzitter Tomoko Akane en de andere is een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij een banktegoeden in de VS als ze die al hebben, en ook mogen ze geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem dat veel banken gebruiken. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de controles nodig zijn om illegale migratie in te dammen. De Duitse grenscontroles werden zo'n 2 jaar geleden ingevoerd. Nederlandse grensgemeenten zijn er niet blij mee. Er zijn al meerdere ongelukken gebeurd door files voor de grens. De controles blijven tot in ieder geval maart volgend jaar. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden meer dan 200 mensen ziek. 1/3 van hen moest naar het ziekenhuis. De uitbraak heeft vermoedelijk te maken met geïmporteerde eieren. Ook vorig jaar was er een uitbraak die te linken is aan eieren uit het buitenland. De drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was sinds 1969 lid van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard de enige muzikant zonder lange baard. Deze maand werden al meerdere optredens van ZZ Top afgezegd vanwege de gezondheid van Beard. De drummer overleed in een hospice in Texas. Zijn doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer: vanuit het westen trekken de buien over het land. Daarbij koelt het af naar 13 tot 16 graden. Ook in de ochtend regen. In de middag breekt vanuit het westen de zon af en toe door en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Vanaf 1 september, 11 dagen lang, de top 1976.
0: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
2: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
0: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
1: 1976. Het jaar waarin Omroep Brabant werd geboren.
2: En nu, 50 jaar later, vieren we dat met een cadeau voor heel Brabant.
1: Vanaf dinsdag 1 september hoor je 11 dagen lang
2: de top 1976.
1: De 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. En uiteraard bepaal jij de lijst.
3: Fantastisch!
2: Vier met ons mee
4: en stem nu
2: via omroepbrabant.nl/top1976.

0: Mol is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook van elkaar. En zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik nou losga.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Ook komen de sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij een bank tegoeden in de VS als ze die hebben, en ook mogen ze geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem dat veel banken gebruiken. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden meer dan 200 mensen ziek. Een derde van hen moest naar het ziekenhuis. De uitbraak heeft vermoedelijk te maken met geïmporteerde eieren. Ook vorig jaar was er een uitbraak die te linken is aan eieren uit het buitenland. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de controles nodig zijn om illegale migratie in te dammen. De Duitse grenscontroles werden zo'n 2 jaar geleden ingevoerd. Nederlandse grensgemeenten zijn er niet blij mee. Er zijn al meerdere ongelukken gebeurd door files voor de grens. De controles blijven tot in ieder geval maart volgend jaar. De Fabeltjeskrant komt beschikbaar op YouTube. Het gaat om alle 1600 afleveringen. Die zijn gedigitaliseerd. Onder meer de kleuren en het geluid zijn verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond geüpload en vanaf nu komt er elke dag een nieuwe bij. In de serie praat meneer de Uil over gebeurtenissen in het grote dierenbos. Het programma werd in 2005 verkozen tot beste kinderprogramma van de 20e eeuw. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over. Daarbij koelt het af naar 13 tot 16 graden. Ook in de ochtend regen. In de middag breekt vanuit het westen de zon af en toe door en het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
3: Omroep Brabant startte in 1976 en bestaat op 1 september 50 jaar.
4: Dus is het feest. En daarom als cadeau dit jaar geen top 900, maar een top 1976.
3: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
4: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
4: Non-stop, de lekkerste muziek.

0: Aan het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Kei gezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten je bij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je kei blij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag.
1: Tussen 4 en 7, Omroep Brabant.

0: Dit is Omroep
1: Brabant. Kei gezellig.
2: Kei gezellig.
1: Kei gezellig.
0: Elke dag, de hele dag,

0: september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
2: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
0: De 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. De stembus is geopend.
2: En vanaf zaterdag rijden we kriskras op de brommer door Brabant op zoek naar stemlijstjes van leuke, bekende en gezellige Brabanders. Dus het gevoel
0: van... Check omroepbrabant.nl/top1976.